0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Voormalig wielerkampioene Jilke Michielsen is overleden. Amper 3 seizoenen geleden was ze nog nationaal kampioene op de weg, de baan en in het tijdrijden. Daarna trof haar een zeldzame variant van botkanker. Michielsen dwong het voorbije jaar massaal respect af door de manier waarop ze met haar ziekte omging. Ze was amper 19. Een man van 27 uit Hechtel-Exel in Limburg moet 7 jaar naar de cel voor het misbruik van een meisje van 14. Hij zette ook 7 andere jonge meisjes aan tot het versturen van naaktbeelden. Daarbij deed hij zich voor als jongen van 17 en eiste hij meer en extremere naaktfoto's. Anders zou hij de eerder gestuurde beelden online zetten. Bovenop de celstraf moet de twintiger €60.000 schadevergoeding betalen. In Wervik in West-Vlaanderen heeft het vrijdagavond gebrand in een appartementsgebouw. Een tiental mensen is geëvacueerd. 1 flat brandde volledig uit. De bewoonster van die flat, waar het vuur vermoedelijk ontstond, was niet aanwezig, maar moest naderhand medische zorg krijgen toen ze bij thuiskomst zag wat er gebeurd was. De brandweer kon de rest van het gebouw vrijwaren. Volgens Europees grensagentschap Frontex zijn de voorbije 4 maanden 40% minder migranten illegaal de Europese Unie binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat nog om zo'n 28.000 mensen. Als voornaamste redenen ziet Frontex de samenwerking met partnerlanden en de preventieve maatregelen van sommige landen van waaruit migranten naar Europa vertrekken. En voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd voor opsporing van de ziekte van Alzheimer. In heel de Unie zullen die mensen met beginnende geheugenklachten al vroeg kunnen testen op de ziekte. Tot nu toe kon dat alleen met een ruggenprik of hersenscan. De bloedtest moet het goedkoper en toegankelijker maken om Alzheimer vroegtijdig op te sporen. Voorlopig zullen enkel gespecialiseerde ziekenhuizen de test gebruiken. In de nacht minima tussen 3 en 6 graden, een bui is niet uitgesloten. Zaterdag af en toe brede opklaringen, maar ook nog kans op neerslag. Maxima tot 14 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Gaiocho.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A biento, chez Lamine.
1: BNL Radio, de brug tussen pop en jazz.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: BNL Nieuws.
1: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daf.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Goedemorgen. BNL.
1: Breakfast in June Street.
0: Met Bart Das.
2: Breakfast in June Street.
3: Inderdaad, en deze week wel met tekst. Dat was vorige week wat misgelopen, maar gelukkig hadden wij toch wel heel goede muziek vorige week, al zei ik het zelf. Maar dus vanaf deze week terug een met tekstbegeleiding dit muzikaal ontbijtje, wekelijks muzikaal ontbijtje hier bij Breakfast in Dune Street. En je weet, vandaag is er de finale van het Eurovisie Songfestival. Niet dat we daar zoveel belang aan moeten hechten. Want je weet wel wat daar allemaal gaande is. Hypocrisie is het eerste woord dat bij mij opkomt. Maar dat, daar moeten we het verder niet over hebben. Wel over muziek. En er komt wel wat leuke muziek uit, hoor. Uit dat Eurovisie Songfestival Circus. De afgelopen jaren, meer dan 70 jaar. Wel, in 1974 won ABBA met Waterloo. In datzelfde jaar, in 1974, ging voor België Jacques Hustin. En Jacques Hustin die ging daar voor België met het nummer Fleur de Liberté. Het toeval wil dat Jacques Hustin een hele goede vriend was van mijn grootouders. Family, zo heet dat tegenwoordig. En in de vroege jaren 90 ben ik nog even op tekenles geweest bij diezelfde Jacques Hustin. Jacques Hustin had een zus, die is enkele jaren geleden overleden, Jacqueline. En Jacqueline die woonde in Luik, dichtbij het stadion van de Standaard Liège op Clessin. En dat was een hele, hele lieve dame. Maar haar broer die kon wel wat zingen. Op het einde had hij niks meer met muziek, maar was het een kunstenaar, zoals veel artiesten dat zijn na hun carrière. Maar dit had hij ons wel toegegeven. Op een, in april was dat ergens, 1974. Dit is, en dat speel ik met heel veel plezier, en gelukkig hebben we nog andere nummers van hem, maar vandaag, omdat het de finale is van Eurovisie Songfestival. En we gaan het daar zo dadelijk nog een beetje over hebben, hoor. Maar dit is Jacques Hustin met Fleur de Liberté.

eindigde hij op de 9e plaats. Ik vroeg aan mijn grootvader, heeft hij nog cd's of zo? En toen had hij meteen gebeld, want je vindt dat bijna nergens, toch zeker niet in het Vlaamse land. En toen stuurde Jacques Hustijn toch nog een cd'tje op, dankjewel. Maar wij hebben dus ook al afscheid moeten nemen van Jacques al meerdere jaren hoor. In datzelfde jaar, 1974, eindigde voor Portugal Paulo de Carvalho eindigde veel lager met het nummer E Depois do Adeus. En dat nummer is wel heel erg belangrijk gebleken tijdens de Anjer-revolutie op 25 april in 1974. De Anjer-revolutie, dat is eigenlijk een geweldloze, want dat kwam toen nog, een geweldloze militaire staatsgreep. En dat maakt het einde aan het autocratische Estado Novo bewind van Marcelo Gaetano. Maar laten we vooral luisteren naar dat nummer. Dat ook wel een nummer heeft met betekenis blijkbaar. En dat eindigde wel in de lagere regionen in 1974. Dit is Paulo de Carvalho, Depois do...

0: Paolo de Carvalho met de Porsche Duo Adios. En dan denk ik, er zijn heel wat bekendere artiesten die hun oorsprong kennen of de oorsprong van hun bekendheid kennen in Eurovisie. En dat was voor Cliff Richard misschien wat anders, want die was al wel wat bezig. Die heeft ook al deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival twee keer zelfs. In 1968 met het leuke nummer Congratulations en Power to All Your Friends. Dat was het nummer in 1973 die hij daar te bergen bracht. Maar dat wil ik zeker niet spelen. Dit is jeugdsentiment. Dit is nostalgie in 1986. Ik herinner me nog alsof het 1986 was. Toen bracht hij een herbewerking van Living Dolls. Dat had hij uiteraard al veel jaren eerder uitgebracht met zijn The Shadows. Maar in 1986 was er een bewerking voor de film met The Young Ones. En Living Doll, dat is vooral die clip, dat is mij absoluut bijgebleven. En dat is een geweldig nummer, vooral met die jongens. Dit is Cliff Richard en de jongens natuurlijk. Living Doll.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey!

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Inderdaad, utter. En dan Fool waarschijnlijk. The Young Ones, een geweldig komisch combo. En misschien moet ik hem nog wel eens een paar keer spelen. Waarschijnlijk wel. En dan is het tijd voor dit. The cover story. En vandaag is dat de cover story van 2 weken geleden. Want dat heb ik niet kunnen uitleggen. Ik zal het even uitleggen vandaag dan maar. In 1911 vertrok ene Jacob Steinbock met de boot naar New York. Hij kwam vanuit Moldavië via Antwerpen, ging dus naar het beloofde land. En dat ticket dat hij daarvoor nodig had om die oversteek te maken, wel, dat ticket heeft kleinzoon Steven Rosen in bruikleen gegeven aan het Red Star Line Museum. En dat was de

Ja, dit album is pas een week oud. Ik ben blij dat ik hem nu al kan spelen. Too Much Not Enough is dat album en dit is Hot Damn van Daddy Frère. Daddy Frère zou deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in 2020. Je weet, dat werd geannuleerd vanwege welke pandemie? Inderdaad, de COVID-19-pandemie liever. Maar er is een streamingversie uiteraard nog geweest en daar kwam je uit als winnaar. We gaan het gewoon zo zeggen. Think About Things, dat was het nummer waarmee je won. In 2021 werd dus opnieuw een Eurovisie Songfestival georganiseerd, een beetje op een normale manier. Toen kwam hij met 10 Years en die behaalde hij de vierde plaats. Maar ook een geweldig nummer, die 10 Years. Maar ik kon deze echt niet laten liggen. De nieuwe Hot Damn van dat nieuwe album, Too Much Not Enough. En dit is al een jaar of drie oud, maar blijft wel een pareltje. Dit is First Aid Kit, Child of Sorrow.

Child of Summer, Blue and Broke komt er nu aan en niet de zomer. Pedro de Bruyker, vocals en guitarist van de groep Blue and Broke. Die heb ik ontmoet, wanneer was het? Dinsdag denk ik. Hè? Ja, dinsdag was dat. Bij een lezing ging over motivatie bij kinderen, jonge kinderen. Maar wat weinig mensen wisten in de zaal was dat hij ook een geweldig artiest is, muzikant is, onze Pedro de Bruyker. Samen met zijn Blue and Broke banden gaat hij in augustus een plaat opnemen in Malmedy. En die komt heel waarschijnlijk voorjaar 2027 uit. Wij zijn in blijde verwachting. Don't you worry, dit is alvast van zijn laatste album van 2-3 jaar geleden, denk ik. Blue and Broke, Maybe Later. Maar die maybe mag je al weglaten, want die komt er zeker voor die nieuwe plaat. Dit is Maybe Later, Blue and Broke.

0: inderdaad, net als jij, je beste luisteraar met karakter. En met karakter ook deze.
1: Should be no coffee for you, hè?
0: Inderdaad, de stoutrik van de week. En de stoutrik van de week komt uit de voetbalwereld. Hij wou enkel wat leven in de brouwerij brengen. Dat verklaarde Pierre-Emerick Aubameyang, 36-jarige spitsen van Olympique Marseille, had het verkeerd ingeschat hoor. Dat het leegspuiten van een brandblusser op een slapende coach niet de beste manier was. Nu, Aubameyang haalde zijn misplaatste grap uit op het oefencomplex van de Marseille, waar de spelers moesten overnachten. De trainer kon de stunt zeker niet smaken en stapte naar de club. En Aubameyang bood nog zijn excuses aan, maar dat kon niet baten, uiteraard niet. Hij werd gewoon uit de selectie gezet. Onze startjongen van de week. Dus even geen koffiekoeken voor jou. En mocht hij denken dat het allemaal niet zo erg was, dan leefde hij waarschijnlijk in een soort utopie. Accelerate.

we kijken al uit naar volgend jaar. Volgend jaar vinden wij in de voormalige kantoren van het label dat The Beatles oprichtte, Apple Corps is dat, op Savile Row No. 3, vinden wij een heel nieuw museum waarschijnlijk. Volledig gewijd aan The Beatles. En op dat dak van dat gebouw konden wij het allerlaatste Beatles-concert ooit waarnemen. Dat was op 30 januari 1969. In de kelders van Savile Row No. 3 werd ook het album opgenomen van The Beatles, Let It Be, in 1969. En dit vinden wij nog terug in ons systeempje, hoor. Dit is Get Back van The Beatles.

Deacon Blues, verkeerde schijf. Deacon Blues van Steely Dan horen we hier ondertussen. En dan is het tijd voor de allerlaatste song. The Last Song, zo heette de rubriek. Elke week is dat, begint dat met dit. Inderdaad, The Last Song. Voor een band die zichzelf in volle post-punk periode op de kaart heeft gezet, beschikt New Order over een bijzonder talent om kunst en commercie op een zeer geslaagde manier met elkaar te verenigen. Neem de Perfect Kiss, dat is de negende single van de uit de as van Joy Division verrezen band. Die mikt enerzijds op de mainstream, maar draagt tegelijk toch genoeg street cred in zich om de fans van het eerste uur niet af te vallen. Het is gek genoeg de eerste New Order single die ook op een regulier album terechtkomt. De tegenstelling tussen dansbare beats en de melancholische teksten van zanger Bernard Summer werkt wonderwel. Maar gevraagd naar een diepere betekenis door een journalist van GQ Magazine moet Summer het antwoord schuldig blijven. Niet Summer, maar Sam Nerd natuurlijk. Hij weet naar eigen zeggen zelf niet waar de song over gaat. De tekst leest als een raadsel waarbij liefde, we believe in the land of love, en dood, the perfect kiss is the kiss of death, in ieder geval aanwijsbaar thema's zijn. Naast passages die weliswaar lekker klinken, zoals pretending not to see his gun, I said let's go out and have some fun. Maar kan het nog wel lijken te raken. Het wordt niettemin een internationale hit, stuurt de verkoop van het album Low Life de hoogte in, dat is precies 41 jaar en 3 dagen geleden, en staat tot vandaag bekend als een van de meest geliefde New Order classics aller tijden. Filmmaker Jonathan Demme, later bekend als regisseur van Philadelphia en The Silence of the Lambs, draait er een bijzonder fraaie videoclip bij. Maar uit dat album Low Life is dit het allerlaatste nummer. En ook wat mij betreft het allerlaatste vandaag. Wat mij betreft alweer graag tot volgende week. Of tot over 2 weken. Dit is New Order met Face Up. Ciao, ciao.

0: Culture coded. It's only rock and roll.
1: Ja, terwijl dat Rosemarie de Wert aan het mee neurien was op de muziek van Culture Coded. Goedemorgen, Rosemarie.
2: Goedemorgen.
1: Rosemarie, vertel eens. Rosemarie de Wert, je hebt een boek geschreven, De Microbiome Boost.
2: Mm-hmm.
1: Vertel me eens. Een korte indeling wie jij bent.
2: Ja. Ik ben bio-ingenieur van opleiding. Altijd gepassioneerd geweest door de cursus microbiologie.
1: Ja.
2: Heel vreemd. Maar het van buiten leren van processen en namen boeide mij. Tot op het moment dat ik voor een thesis onderwerp moest gaan kiezen. En de mogelijkheid had om mij te verdiepen in microben in de darm. In onze darm. Dus ik ben geen arts of geen geschoold medicus, maar altijd bezig geweest met menselijke gezondheid vanuit die microben.
1: Maar je bent wel bio-ingenieur.
2: Ja, bio-ingenieur.
1: Je bent eigenlijk wel wetenschapster, hè?
2: Ja, in de milieutechnologie.
1: Mm-hmm.
2: Dus ja, we hadden een onderzoeksgroep die bezig was met microben. Hoe leven microben samen? Niet één bacterie, maar hoe leven die samen? Hoe werken die samen? En er waren mensen die bezig waren met afvalwaterzuivering,
1: ja,
2: met bodemsanering, met luchtzuivering, microbiële brandstofcellen, hoe je bacteriën elektriciteit kan laten maken. En dan waren we ook met een klein groepje bezig met bacteriën in onze darm, hoe dat die samenleven en hoe dat die eigenlijk samenwerken met ons menselijk lichaam. En ja, zo ben ik eigenlijk een beetje in de medische wereld terechtgekomen.
1: Hoe is dat gekomen eigenlijk? Want heeft de natuur daarmee te maken? Of hoe moet ik dat zien? Want heel veel wetenschappers zijn wetenschapper geworden omdat ze die voeling hadden met de natuur.
2: Mm-hmm.
1: Hoe is dat bij jou gegaan?
2: Zeker, ja. Bio-ingenieur, dat ga je gaan studeren als je veel interesse hebt in de dingen die rondom jou gebeuren. En als je wil begrijpen waarom dat die dingen zo gebeuren. Dus ja, ik heb altijd wel een hele grote liefde gehad voor de natuur. Heel veel deugd gehad van in de natuur te gaan wandelen, even tot rust te komen. Mijn grootouders hadden alle twee naast beide kanten een boerderij. Dus het is wel een beetje met de paplepel ingegeven om die connectie met de natuur niet te verliezen. En door er dan over te studeren en het te gaan beter begrijpen, is die liefde eigenlijk alleen maar groter geworden. Is het een stuk van mezelf geworden.
1: Ja, want je hebt ook gewerkt voor de Universiteit van Gent.
2: Mm-hmm.
1: Wat deed je daar dan?
2: Mm-hmm. Dus eerst, ik ben daar, dus met mijn thesis onderwerp, dat is zoiets typisch voor bio-ingenieurs. Als je niet goed weet wat je wilt doen, maar je bent gewoon heel erg gebeten door wat je aan het studeren bent, dan doe je een doctoraat. Dan ga je nog een beetje blijven plakken aan de Unif, dat heb ik ook gedaan. En daar ben ik dan heel erg dieper op dat darmmicrobioom ingegaan. Onderzoek gedaan naar het darmmicrobioom en vetvertering. En dan, ja, dat doctoraat was dan afgelopen. Maar ik was eigenlijk nog altijd niet klaar om daar dan iets mee te gaan doen. Op duur word je zodanig expert ook. Dat het moeilijk is om wat je doet binnen een academische setting ook binnen een bedrijfswereld of in een instituut verder te gaan kunnen zetten. Dus ik had nog altijd het gevoel dat ik meer wou weten. En dan ben ik postdoc geworden aan onze groep. Waar dan mijn taak vooral was om de connectie met het menselijk lichaam te maken. Dus wij waren echt een microbieel labo dat heel veel bezig was met hoe dat bacteriën samenwerken. Maar die vertaling naar samenwerking met het menselijk lichaam hadden wij nog niet binnen onze groep. En mijn taak was om dan een labo op te richten waar we met menselijke cellen konden werken en waar we eigenlijk die bacteriële cellen samen met menselijke cellen konden gaan bestuderen in modellen. Om te zien, ja, als die bacteriën producten maken, hoe dan onze menselijke cellen daarop gaan reageren en omgekeerd. En dat was eigenlijk het grootste stuk van mijn postdoc. Dat labo uit de grond stampen en dat doen, en dat is niet zo evident, om bacteriën en menselijke cellen samen te laten werken. Je komt heel snel in een situatie terecht waarbij dat de bacteriën de menselijke cellen gaan afdoden. Ze hebben een andere vereiste. En dat vond ik wel heel boeiend, ook heel technisch, hoe dat je dat precies moet gaan doen, welke materialen dat daar allemaal voor beschikbaar zijn. Hoe dat je beide soorten organismen moet doen groeien, gezond doen groeien. Wanneer dat je ze kan samenbrengen, hoe lang dat je ze kan samenbrengen, vond ik allemaal heel, heel boeiend om te doen.
1: Wanneer ben jij gestopt in Gent bij de universiteit? Wanneer was dat? Welk jaar?
2: Oh, wacht. Ik ben echt niet zo goed in jaren. Er is een periode geweest waarin ik dan eventjes ziek geweest ben en dat ik dan teruggekeerd ben om nog een cursus te schrijven. Ik denk dat mijn finale stop in, aan de universiteit, oh, heel moeilijk, 2018 denk ik.
1: Eigenlijk, eigenlijk heb jij die boeiende wereld, want eigenlijk sinds corona is die wereld van jou nog veel boeiender geworden.
2: De microbiel,
1: Want er kwamen elke dag kwamen er wel virologen, microbiologen op tv. Heb je ooit gedacht zo van wat ik er nu nog maar had ik mee kunnen onderzoek doen?
2: Nee, eigenlijk ben ik echt rotsvast overtuigd van wat ik doe vandaag. Ik ben eigenlijk in volle coronatijd heb ik de sprong gewaagd naar een zelfstandige wetenschapscommunicatieactiviteit. Ook omdat ja, ik was ernstig ziek geweest en dan ga je gaan nadenken wat je heel graag doet in jouw leven. En het had altijd zoveel remmingen daarop, maar als je dan zo in zo'n situatie terechtkomt, dan vallen die remmingen precies weg. En ik ben gestart met mijn initiatief waarbij ik echt wou gaan vertellen over het microbioom in mensentaal aan gewone mensen in volle coronatijd. Met webinars was dat toen.
1: Och ja, ja, ja.
2: Want we mochten niet samenkomen. Dus dat was wel heel bijzonder. Maar terwijl eigenlijk de hele wereld bang werd van microben, vond ik het net zo belangrijk dat ik ging vertellen aan de mensen van ja, maar dat is maar het topje van de microbe-ijsberg dat we nu zien. En ja, dat is heel beangstigend natuurlijk, zo'n pandemie waarbij één klein onzichtbaar wezentje al die schade kan aanrokkenen, maar vergeet niet dat we hier zijn dankzij de microben. Dus dat is het verhaal dat ik heel graag wil vertellen aan de mensen, dat als wij het woord microben zeggen, dat wij eigenlijk maar naar het topje van die ijsberg kijken, naar die microben die ons ziek maken, die we moeten uitroeien, waar we ons moeten tegen beschermen, maar dat daaronder een ganse wereld van microbiële diversiteit zit, die ons leven op aarde hier mogelijk maakt. Ja. Bijvoorbeeld 50% van de zuurstof op aarde wordt gemaakt door microben in de oceaan. Als we die niet meer zouden hebben, dan stopt het voor ons. Als we de microben in onze bodem niet meer hebben, die door de producten, door de planten, door de dieren gaan afbreken tot kleine componentjes die teruggebruikt kunnen worden om nieuw leven uit te laten groeien, ja, dan stopt het voor ons. En dat is ook zo in ons menselijk lichaam. Wij zijn eigenlijk half mens.
1: Ja.
2: Half microben.
1: Hoe komt dat eigenlijk dat dat zo slecht gecommuniceerd wordt? Dat men de mensen bang wil maken? Want nu ook met het hantavirus. Ja, ik vind dat... ik ken dat al heel lang. Ik heb voor infectieziekten gewerkt in Antwerpen. Dus toen was dat ook al heel... Dat kwam toen ook voor. Nu heeft men daar dat cruiseschip. Men maakt daar de mensen bang mee. Maar eigenlijk... Eigenlijk hoeft dat niet, hè?
2: Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee. Hoe is dat zo gekomen? Ik kan misschien een beetje geschiedenis vertellen van de microbiële wetenschap. Eigenlijk zijn we microben gaan ontdekken. Wanneer we microben zijn gaan ontdekken, is het eerste gevolg dat daaruit ontstaan is dat we antibiotica zijn gaan ontwikkelen. En dus dat heeft na de Wereldoorlog, of rond die periode, heel veel levens gered. We zijn wakker geschud geweest dat we, als we als dokters opereren, dat ze hun handen moeten wassen. Als vrouwen bevallen, dat de dokters handschoenen moeten aandoen, omdat ze via hun handen en via onhygiënische toestanden ziekteverwekkers kunnen overdragen. En vergis u niet, ziekteverwekkers zijn zeer efficiënt in zich verspreiden. Dat maakt het zo misschien beangstigend. Ze zijn heel veerkrachtig, heel flexibel. Hun genetisch materiaal past zich continu aan naarmate ze zich verspreiden van gastheer tot gastheer, waardoor dat ze effectiever en efficiënter worden. Dus heel goed, denk ik, een heel goed iets geweest. Dat we hygiënischer geworden zijn. Dat we antibiotica hebben. Dat we een beetje voorzichtiger zijn geworden. Maar ik denk dat het een beetje op een punt gekomen is dat we erin doorgeslagen zijn. Waarin dat we heel veel regels hebben over voedselveiligheid, infectiebeheersing. En het is eigenlijk pas sinds 20 jaar... En sinds de ontdekking van een nieuwe techniek, een sequencing techniek, dat we ook kunnen gaan kijken naar microben rondom ons, zonder dat we er heel veel energie en moeite in moeten steken. En als je een microbe wil opgroeien, dan heb je daar vaak heel intensieve, dure technieken voor nodig, om die in het labo te doen groeien, om die te tellen, om te weten hoe dat ze zich gedragen. En 20 jaar geleden werd er een techniek ontwikkeld, een beetje zoals die om het menselijke DNA in kaart te brengen, kunnen we nu ook microbiaal DNA in kaart brengen. Met één staaltje, als we hier bijvoorbeeld op de tafel in de studio een staaltje zouden nemen, we sturen dat op, dan kunnen we direct weten welke bacteriën dat hier leven. En dat zijn goede bacteriën. En zo zijn we dat beginnen doen voor alle omgevingen rondom ons, waardoor dat we eigenlijk nog maar 20 jaar al die informatie hebben over het basis, hè? Die grote ijsberg die onder dat tipje zit, die onzichtbaar zijn, want ze doen ons geen kwaad. Dus waarom zouden we er ons zorgen over maken? En dat is iets wat mij heel erg motiveert, want dat is in de onderzoeksfase en we zijn daarmee bezig met daar grote projecten rond te schrijven, bedrijven springen op die kar. Maar we hebben dat niet op de schoolbanken geleerd. We hebben wel op de schoolbanken geleerd dat we onze handen moeten wassen. We hebben geleerd als we klein zijn, dat we als we ziek zijn, dat we antibiotica moeten nemen om de stoute beestjes dood te doen. We zijn niet groot geworden of opgegroeid met de idee dat we ook zorg moeten dragen voor de goede microben rondom ons. En ik denk dat dat nog een tijdje gaat duren, tegen dat een beetje uit ons DNA zogezegd verdwijnt.
1: Heeft dat te maken dat we nog iets te veel de klassieke geneeskunde te veel nog naar voren schuiven, dat er te weinig samengewerkt wordt met nieuwe ideeën? Want je gebruikt juist antibiotica, dat is een perfect geneesmiddel, maar als het in overdrive wordt genomen, is het eigenlijk een gevaar, hè?
2: Ja, absoluut. Nu, de geneeskunde... Het woord zegt hetzelfde. Geneeskunde is er voor jou te genezen als je ziek bent. En ik denk dat we in onze maatschappij veel meer moeten gaan inzetten om niet ziek te worden. En dat ook heel goed dat onderscheid maken. Je gaat naar de dokter als je ziek bent en de dokter schrijft jouw medicijn voor om jou te genezen wanneer je het moeilijk hebt om daar zelf uit te geraken. En dat is heel dankbaar dat we dat hebben. Je krijgt nieuwe kansen. Een antibioticum. Als jij een bloedvergiftiging hebt, dan kan je binnen de 24 uur zonder antibioticum ergens in het ziekenhuis levensbedreigend ziek zijn. Dus dat is heel dankbaar dat we dat hebben. Aan de andere kant wordt die geneeskunde voor mijn gevoel te veel ingezet om ongemakken weg te moffelen. Om symptomen van ons lichaam die ons eigenlijk willen waarschuwen. Van, het is tijd om een beetje rust te nemen. Het is tijd om op een andere manier in het leven even te gaan staan. Om die te gaan onderdrukken. Zodanig dat we er geen last meer van hebben. En dat we nog een beetje verder kunnen doen. Tot op het moment dat het echt te erg wordt. En het microbioom is voor mij een heel dankbaar onderzoeksdomein. Om dat ook te gaan uitleggen aan de mensen. Want... als je zorg draagt voor jouw microbioom, dan dragen jouw microben zorg voor jou. En je hoeft er echt niet zoveel voor te doen. Je krijgt er een gevoel van een contact met jouw buikgevoel bij. Je leert misschien ook sneller luisteren naar vroege symptomen en er iets sneller op in te spelen, waardoor

0: opofferingen dat we maken voor ons eigen gemak. Hoeveel toxiciteit er rondom ons is. Hoe weinig dat mensen nog bewegen. Hoeveel stress dat we onszelf op de hals halen door de hele tijd online te zijn. Door eigenlijk minder te gaan investeren in sociale netwerken. Het is zo toxisch geworden, de manier waarop wij leven. En dat is zeker niet alleen voor kanker het geval. Er zijn heel veel, onze westerse maatschappij heeft heel veel ziekten, heel veel chronische ziektes. 1 op 4 mensen in België leeft met minstens 1 chronische ziekte. 1 op 4.
1: Dat is,
0: met
1: dat is,
0: minstens 1 chronische ziekte.
1: Dat is verschrikkelijk.
0: Gewoon. Ja, dat is verschrikkelijk. Dus dat wil zeggen dat wij eigenlijk in een heel toxische samenleving wonen. En we moeten dat op de een of andere manier proberen keren. Door preventief bezig te zijn. Door goed na te denken, wat heb ik nodig? En wat heb ik eigenlijk niet nodig? En dat is ook een beetje de vraag geweest, denk ik, als mijn boek geschreven werd. Kan je voor mensen kleine tips geven? Kan je hen tips geven om in hun dagelijks leven haalbare dingen te gaan toepassen? En ik denk dat dat een heel mooi perspectief is als je weet dat het eigenlijk allemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Maar je moet er wel de focus en de beseffen waarom dat het belangrijk is als je als je inspanningen wilt doen. Als je genoeg gemotiveerd bent, als je voldoende gemotiveerd bent om dingen anders te gaan doen dan dat je gewend bent om ze te doen, dan komt de rest vanzelf. En dat denk ik, dat is misschien het bijzondere wat ik meegemaakt heb. Ik ben heel gemotiveerd.
1: Ja, maar oké, we leven natuurlijk in een wereld van sociale media, mm-hmm. waar iedereen zich wil uiten, laten zien, kijk eens hoe mooi ik ben, mm-hmm. of wat ik kan, of kan pronken op Facebook met wat ik heb of wat ik doe. Mm-hmm. Terwijl dat 20, 30 jaar geleden niet was. Toen hadden we eigenlijk Garmen een voetbalploeg en we gingen naar de koers kijken. En we speelden in het bos. Hè. We speelden cowboy en indiaan. Mm-hmm. Of ridder of wat ook. Hè. Vandaag de dag is dat leven in een spacewereld. Hè. Dus in de wereld van je moet gezien worden. En als je niet gezien wordt, vandaar ook hoogstwaarschijnlijk al die depressies, burn-outs, anorexia, noem het maar op. Ik las vanmorgen nog een artikel in de krant over een mevrouw met haar 20-jarige dochter. Die moet 9 maanden wachten omdat haar dochter met anorexia zit. En ze kan niet meer zo lang wachten blijkbaar, want ze heeft al een paar keren zelfmoord willen plegen. Mm-hmm. Als je dat leest in deze moderne tijd, waarin dat we allemaal bij wijze van spreken naar de universiteit gaan, hè, dat is ook iets tegenover vroeger, en dan die problemen, dan stel ik me toch wel vragen.
0: We zijn de connectie een beetje verloren met wat dat we zelf belangrijk vinden, denk ik. En ik merk dat zelf ook. Hè. Als je op social media zit, word je versterkt in jouw angsten of in de dingen die jou heel erg raken, waardoor dat je op zoek gaat naar troost, verbinding met andere mensen. En als je dan in de echte wereld terechtkomt, bijvoorbeeld langs de zijlijn van de voetbalmatch van je kinderen, en dan zie je weer hoe verschillend dat mensen kunnen zijn en hoe oké dat ook kan zijn en dat iedereen best wel eens eenzaam of anders zich kan voelen, maar dat ook oké is. En die menselijkheid, het luisteren naar elkaar echt zien, verschillen van mening op een gezonde manier, zonder dat er een scherm tussen zit. Ik denk, als je dat een beetje kan cultiveren in jouw leven, dat er een hele grote stress wegvalt in jouw leven. Dat denk ik echt. En stress is iets wat zich enorm op onze darmen zet. Onze spijsvertering is vooral parasympathisch geïnerveerd. En dat wil zeggen dat alleen maar werkt als we ontspannen zijn. Maar eigenlijk moet je eens bij jezelf nagaan, hoe vaak ben ik echt ontspannen? Wij geven nu een workshop voor Coruit Groep Academy, waarin dat we eigenlijk de combinatie maken van die kennis over het microbioom, maar vooral ook

0: wat is dat? Ontspannen zijn. En dat is echt ongelooflijk frappant hoe weinig dat je die ontspanning eigenlijk voelt doorheen de dag. We zijn altijd aan het lopen, van deadline naar deadline. Zelfs als we aan tafel zitten, zitten we te kijken naar televisie in de krant, zitten we geprikkeld door onze telefoon, of zitten we met onze mond vol te praten of nog vlug afspraken te maken. Terwijl dat eigenlijk de momenten zijn waarop dat je eventjes zou moeten kunnen zakken. Ik zeg bij ons thuis aan tafel, zitten zakken zwijgen. Niet gemakkelijk, wij zijn met 5. We hebben ook een druk leven. Hè? Toch is het heel belangrijk dat we dat vooral rond de momenten waarop dat we eten, eventjes kunnen voelen. Gewoon, hoe voelt dat, ontspannen zijn? En vergis u niet, in die workshop zijn we bijna 2 uur bezig om die diepe ontspanning te gaan bereiken, om steeds dieper te zakken. En na afloop eten we samen iets met de mensen. En dat is ongelooflijk hoe lekker dat uw eten smaakt als je in die toestand bent. Als je kunt vanuit een soort ontspanning eten. Niet vanuit, oh, ik heb calorieën nodig of ik moet straks nog dit en ik heb wat suiker nodig en ik voel mij moe. Hè. Ik ga vlug iets eten. Maar echt vanuit, waar heb ik nu een keer zin in? Zou ik nu dat beleg op mijn boterhammen kunnen doen? Zou ik daar nog iets bij doen? Moet dat iets hartig, iets zuur? Waar heb ik eigenlijk echt zin in? Een keer je speeksel voelen in je mond, op gang komen. En dan begint die maag al wat te rommelen. En als dat bovenste stuk, hè, dat zo belangrijk is om je voedsel te gaan verteren, heel erg klaar is om te gaan werken, voldoende verteringsenzymen produceert, als je goed koud op je eten, als je maag doet wat dat die moet doen, dan komt dat van onder ook in je spijsvertering helemaal vanzelf. En ik ben ervan overtuigd dat we heel veel mensen kunnen helpen door op die manier naar darmgezondheid te gaan kijken. Dat is bij mij, ik heb 7 stapjes om aan jouw microbiome te boosten. En het eerste stapje van mijn ladder, zo gezegd, is ontspanning. Daar is op dit moment weinig wetenschap over, maar dat is zo doorvoeld en zo doorleefd dat ik daar echt op hamer. Van, je mag nog zo goed bezig zijn met de juiste proporties op je bord, de juiste soort voeding op je bord. Als je helemaal gestrest aan tafel gaat zitten, dan maakt dat allemaal niet uit. Dan zijn het beter dat een pakje frieten om de hoek gaat gaan halen bij de frituur, als je daar tenminste van kunt genieten.
1: Ja. Beseffen we eigenlijk nog wel wat de natuur, maar ook het water bijvoorbeeld, welke rust dat geeft?
0: Mm-hmm, yeah. Beseffen natuur dat, is instant. Ik weet niet of dat voor iedereen zo is. Hè? Ik heb een vriendin die voor het heel... ik hoop dat ze niet luistert, dat ze het mij niet kwalijk neemt. Ik heb een vriendin die bijvoorbeeld heel onrustig wordt in de natuur. Omdat er beesten zitten. Hè? Muggen, bijen die kunnen prikken. Hè? Dus ik weet niet of dat voor iedereen zo is. Voor mij is de natuur, als ik daar... Ik heb hiervoor, wanneer dat we de uitzending begonnen, zag ik daar ergens zo'n populiere bosje in de verte ruisen. En ik hoorde de wind en dat trok mij. En ik dacht, oeh, even zakken. Maar ik weet niet of dat voor iedereen zo is. Misschien bepaalde vormen van natuur, het ruisen van het water, de wind die door de bomen waait.
1: De zwanen, de eenden, ooievaars die je soms ziet.
0: Ja, iedereen heeft wel zijn momentjes, denk ik. Of zijn favoriete scenariootjes, denk ik. Maar bijvoorbeeld gewoon 's ochtends bij het opstaan de vogels horen fluiten. En 's avonds als ze terug gaan slapen, bij het donker worden die vogels ook terug. Mm-hmm. Dat is gewoon puur. Voor mij is dat instant parasympathicus. Instant ontspanning, instant zen. En ik denk dat iedereen wel zoiets heeft dat zich direct kan laten zakken. En als je luistert en je hebt zoiets van, nee, dat weet ik niet. Dan denk ik dat het zeer de moeite waard is om daar naar op zoek te gaan. Soms is dat een geur uit je kindertijd. Een maaltijd die je misschien ooit hebt voorgeschoteld gekregen. Ik weet niet of je die film Ratatouille kent, waarbij dat die extreme voedingscriticus alles afbreekt en dan schotelt die muis of die rat hem een ratatouille vanuit zijn kindertijd. En dan zie je hem zo die beelden oproepen. Wel, zoiets. Ga op zoek naar zoiets. Er is altijd wel iets dat jou triggert, maar misschien ben je het gewoon vergeten. Ben je het even onder de baan vergeten.
1: Ja. Voor muziek heb jij ook gekozen, hè?
0: Ja.
1: Is dat goed als we beginnen met kapitein Winopio?
0: Ja, heel goed.
1: Is dat goed? Ik heb u gezegd, dat is de punk van de Samsons.
0: Absoluut.
1: En ja. Eigenlijk heeft dat ook wel... dat heeft toch wel iets, hè? Waarom kies jij die plaat? Want het is de eerste keer in mijn aanstelling, maar ik vind het... ik vind het cultuur.
0: Ja, absoluut. Ik ben ongelooflijke fan van wat kapitein Winokje doet. Ik denk, de kinderliedjes waar wij mee opgegroeid zijn, is heel beperkt. Ook heel emotioneel heel ook echt beperkend, hè? Mm. Klein kleutertje. Mamaatje die zal kijven, papaatje die zal slaan. En ik ben onlangs met mijn twee dochters naar een uitzending, naar een optreden van kapitein Winokje geweest. En ik heb mij van begin tot einde rot geamuseerd. Je moet het maar doen, hè? Mm. En dat liedje, Eitje Ontbijtje, is het lievelingsliedje van mijn jongste dochter. Maar tegelijkertijd ook een oproep om... Hoor u dat hij smekkelt van zijn eitje. En als je zo de dag kan starten met iets wat je heel graag lust, waar je heel erg van geniet, dan is jouw dag toch al geslaagd.
1: Oké, we gaan hem spelen.
0: Ja.

0: Eitje, ontbijtje, kapitein Winocchio. Dank je wel, Rosemarie, om hier de punk van de Samsons binnen te brengen. Want ja, dat hebben we echt wel nodig. Ik wil het met jou wel eens hebben over de geboorte.
1: Mm-hmm.
0: Want eigenlijk bij de geboorte, daar begint alles. Of nog misschien voor de geboorte. Of, mm-hmm. of hoe, moet mm-hmm. ik, hoe mm-hmm. zie jij dat?
1: Ja, dat is wel fijn dat ik daar ook iets over kan vertellen. Dat is een hoofdstuk in mijn boek. Dat zo toch wel een beetje een andere taal vraagt. Dat ik ook altijd heel voorzichtig over wil communiceren. Omdat we hebben niet in de hand, hè. Hoe dat we geboren worden, hoe kunnen wij dat nog zo plannen? Ik heb zelf drie keer bevallen. Dat is drie keer totaal anders gegaan. Heel veel kennis gehad bij de eerste bevalling. En toch loopt het zoals dat het moet lopen. Dus zonder schuldgevoelens te willen veroorzaken. Gewoon even heel wetenschappelijk, zwart op wit, wat dat de wetenschap zegt. Nu, ik vergelijk het darmmicrobiom altijd met een regenwoud. Dat we in ons dragen. En dat is wetenschappelijk voor mij correct om dat zo te doen. Dat is niet gewoon omdat dat een mooie metafoor is. Omdat we ons darmmicrobiom functioneert zoals een regenwoudje. We hebben deugd van veel biodiversiteit, van veel verschillende soorten in onze darmen. En het staat ook een beetje onder druk. We weten allemaal dat we onze regenwouden moeten beschermen. En als we er te veel in gaan kappen of te veel monoculturen gaan beginnen voeren, dat niet goed is. En dat die regenwouden misschien wel zeer robuust zijn, maar ook wel een kantelpunt hebben waarop dat het niet meer goed komt. En bij ons, in ons Westen, zijn we er steeds meer van overtuigd dat dus dat regenwoud, dat innerlijke regenwoud, ook heel erg onderdrukt zit. Onderdrukt wordt. Dat ons westers darmmicrobioom beschadigd is. Terug naar de geboorte nu. Dus dat is één ding dat je heel goed moet weten. Als we geboren worden, dan hebben we nog geen regenwoud. We worden geboren praktisch steriel. Er zijn wel sporen van microbiële DNA te vinden in de baarmoeder van de moeder, maar dat is heel minimaal. Er is heel veel discussie over geweest of dat dan wel echt in de baarmoeder zo was, of dat dan contaminatie was omdat de mensen het bij de staal namen met hun handen ergens microbiële DNA achterlieten. Maar het is pas op het moment dat het kind geboren wordt, dat eigenlijk dat overspoelen met bacteriën gebeurt. Maar dat is nog geen regenwoud. Binnen de eerste dagen bereiken de aantallen microben wel gelijkaardige aantallen als dat we bij volwassenen vinden. We hebben ook rap biljoenen bacteriën in die kinderdarmen. Maar de samenstelling is nog helemaal niet afgestemd op elkaar en op dat lichaam van dat kindje. Dus het duurt een tijd, jaren, tot wanneer er daar een innerlijk regenwoudje tot stand komt. En de vorming van dat innerlijk regenwoudje, dat microbioom bij die kinderen, het babymicrobioom, gaat gepaard met nog een heel groot rijpingsproces van het immuunsysteem van het kind en van het zenuwstelsel. Als je kijkt naar een pasgeboren, een platte baby, hè, die ligt, die kan nog niet stappen, die kan nog niet praten, die kan nog niet zelfstandig dingen in zijn mond steken om eten. Maar op een jaar tijd loopt die rond, kan die al een beetje babbelen. Dat hoofd is bijna 10 centimeter gegroeid. Dus er is een enorme ontwikkeling die gebeurt na de geboorte. Het kindje is niet af. Dat is zo bij mensen. En gans die rijping, die gebeurt samen met die rijping van dat microbioom. En we zien toch wel, er is een bepaalde sequentie dat regenwoud in gevormd wordt, waarbij dat we eerst een hele korte periode hebben met bijvoorbeeld heel veel opportunistische ziekteverwekkers, die heel snel de darm zuurstofarm gaan maken. Want dat is heel belangrijk voor het regenwoudje, dat er weinig zuurstof is voor de juiste microben te kweken. En dan hebben we een periode waarin dat er één soort heel dominant is. Meer dan de helft van het microbioom bestaat uit één soort. Dat is uniek. Dat is bijna ongezien in een mensenleven dat wij zo'n periode meemaken waarbij dat één bacterie zo dominant aanwezig is in die darmen. En wat zien we? Dat die heel gevoelig zijn, die bacteriën. Dat zijn de bifidobacteriën. Die zijn heel gevoelig voor antibiotica. Die zijn heel gevoelig voor de afwezigheid van moedermelk. Die zijn heel snel uit evenwicht. En dat is niet zo. Het is niet dat die dan verdwijnen en dat we geen bacteriën meer hebben. Nee, er komen gewoon andere bacteriën in de plaats. Het wordt een soort meer volwassenachtig microbioom, meer richting regenwoud. En wat we nu zien is dat die periode waarin dat we die bifido's hebben die zo dominant zijn, dat die precies toch ervoor ondertussen zaken doet met het immuunsysteem en met het zenuwstelsel van het jonge kind, die wel belangrijk zijn. En dus als die periode korter wordt, dan zien we linken met ziektes die op latere leeftijd kunnen optreden. Dat zijn correlaties, hè. Dus niet omdat jouw kind antibiotica gekregen heeft, dat is niet omdat jouw kind geen moedermelk gekregen heeft, dat je garantie zwart op wit later een ziekte gaat gaan ontwikkelen van het immuunsysteem, van het zenuwstelsel. Nee, maar het is een risico. Het is een groot risico. En dus, ja, dat is een beetje onze... Er zijn drie grote boosdoeners, of twee grote boosdoeners, denk ik, voor die bifidobacteriële populatie. En dat is enerzijds als een kindje geboren wordt via keizersnede. Dan is die bifidoperiode, staat die onder druk. Heel vaak ook omdat er antibiotica gegeven wordt. En als er ook op latere leeftijd antibiotica gegeven wordt, dan stopt de bifidoperiode onmiddellijk. Dus dat is zo een pleidooi eigenlijk voor om het eerste levensjaar om heel aandachtig te zijn voor dat darmmicrobioom. Natuurlijk ook wel een heel cruciale periode, waarin dat kindjes opgenomen worden in het ziekenhuis omdat ze uitgedroogd raken of omdat ze virale infectie hebben. Dus overleving is heel belangrijk in dat eerste jaar. En als je de luxe hebt om niet alleen aan overleving te denken, dan denk ik is het ook wel heel fijn dat je jouw babymicrobioom ook soigneert, dat er moedermelk gegeven wordt, dat je de antibiotica-periodes probeert te beperken in de mate van het mogelijke allemaal. Omdat die bifido's zo heel veel taken voor ons uitvoeren, heel veel procesjes nog doen verder rijpen, doen stimuleren. Dus ja. Dat is een beetje hoe dat het in elkaar zit.
0: Ja, de zuivelindustrie die speelt er heel goed op in. Hè? Want als je in de winkels komt, het zit er vol met zuivel, met bifidus en probiotica. Mm-hmm. Hetgeen waar jij nu over aan het praten bent. Maar dat is nog niet zo heel lang dat ze daarmee begonnen zijn, denk ik. Hè? Hoe komt dat eigenlijk dat zo laat in werking gekomen is, denk je?
1: Het mooie van die bifidobacteriën zijn, is dat dat gemakkelijk te kweken bacteriën zijn. Dus dat die ook commercieel in de handel kunnen gebracht worden. Bijvoorbeeld de bacteriën die we missen op latere leeftijd, dat zijn geen bifidobacteriën, dat zijn zeer zuurstofgevoelige bacteriën, die we niet zomaar in een pil gaan kunnen opkweken in het labo en op een houdbaarheidsdatum van 6 maanden op de plank van de apotheker gaan kunnen brengen. Maar die bifido's die kunnen dat wel. Nu, wat ik wel altijd zeg, het is zeer waardevol, denk ik, hè, om bifido's te geven aan jouw jonge kind. Of om op de een of andere manier, als je dan toch een antibiotica-kuur moet geven aan jouw kind in dat eerste levensjaar, om te kiezen voor een probioticum, zou ik dan eerder kiezen. Minder voor een Yakultje. Dat zou ik niet doen. Daar zit heel veel suiker in. Daar zitten ook heel veel andere stoffen in. Als je echt puur voor die bifido's wil gaan, dan kies je voor een probioticum met bifidobacteriën. Maar wat je wel moet weten, wat dat zo bijzonder is, en dat is dan puur, dat is ook niet om angst aan de mensen te willen bezorgen, maar puur als je begrijpt hoe bijzonder dat het gebeurt, dat geeft gewoon zo'n verwonderend gevoel. Het is de mama die eigenlijk bifidobacteriën stammen, bijzondere soorten bifidobacteriën gaat gaan doorgeven aan haar kind tijdens de geboorte. Het is eigenlijk de darmbacteriën van de mama die overgedragen wordt via de vaginaal, via het vaginaal kanaal. Mm-hmm. Niet de vaginale bacteriën, maar de stoelgangsbacteriën van de mama die terechtkomen bij het kind. En dat is een soort pakketje van bacteriën die heel erg afgestemd zijn op het menselijk lichaam van dat kind. We zeggen de bifidobacteriën, maar onder de naam bifidobacteriën hebben heel veel verschillende stammen, heel veel verschillende soorten. En elke stam, zal ik dan maar zeggen, heeft een belangrijke, een afzonderlijke soort functie. Dat kan heel goed zijn dat je een bifidobacterium in de winkel inneemt en dat die niks voor jou doet. Omdat je met die stam niks bent. En bij de geboorte, wat gebeurt er? Dan geeft die moeder eigenlijk die heel specifieke stammen, die goed afgestemd zijn op haar lichaam, want die wonen al in dat lichaam, door aan het kind, dat toch wel genetisch gezien de helft heel sterk lijkt op mama. En dus dat er een grotere kans is dat die stammen succesvol zijn worden in dat kind. En we zien dat dat pakketje toch echt lang aanwezig blijft in dat jonge kind als een soort... Ik zie het als een soort zaad voor als er iets fout gaat, waaruit het opnieuw kan gaan groeien. Een soort backup. Mm-hmm. En het is niet dat dat de helft van dat microbioom is, maar dat is een heel kleine hoeveelheid specifieke stammen die de capaciteit hebben om dat regenwoudje op de juiste manier te gaan uitbouwen. Heel erg afgestemd op de werking van dat lichaam van dat jonge kind. Dus dat is een heel bijzondere, unieke relatie. Als we dat dan tegenover zetten, dat in een probioticum of in een actieve bifidus yoghurt, zodat het altijd allemaal dezelfde stam is, dat is allemaal dezelfde type bacterie, ja, dan begrijp je misschien ook wel waarom dat er zoveel onzekerheid is over werkt dat nu eigenlijk, een pre- of een probioticum. Dat hangt heel erg af of dat voor jou op dat moment het juiste is. Dus ik denk als je dat als moeder weet, en in de huidige context, ik heb dat ook heel erg zien veranderen. Mijn oudste wordt 14 en mijn jongste is 3 jaar geleden geboren. Die context van dat geboortelandschap, waarin dat de moeder zoveel versterkt wordt, heb ik heel snel zien veranderen. Waarbij dat er rust gecreëerd wordt rond de bevalling. Het is ook heel erg belangrijk dat je parasympathisch bent bij een bevalling. Dat je ontspannen kan zijn. Waardoor dat die vaginale bevalling veel makkelijker wordt. Waardoor dat het ook gemakkelijker wordt om borstvoeding te geven. Dat is een heel uniek, cruciaal moment waarop dat je heel veel kan voorkomen voor je kind. Lukt niet altijd. Hè? Je hebt ook gewoon jouw lichaam en de context waar dat je het mee moet doen. Maar ik denk dat we daar wel nog wel wat winsten kunnen bekomen als we heel erg inzetten op die moederversterkende bevallingen, waarbij dat kind op de wereld kan komen wanneer het klaar is om op de wereld te komen, op de manier waarop het op de wereld moet komen, zolang het allemaal heel veilig en heel goed kan verlopen voor zowel moeder als kind natuurlijk. Hè. En daar heeft het microbioom heel veel deugd van.
0: Ja, als ik jou nu bezig hoor over die baby, hè, ben je ook iemand die interessant is voor de gynaecologen.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Want
1: ja.
0: Zij zijn degene die met de moeders moeten omgaan.
1: Ja.
0: Gebeurt dat wel?
1: Toen ik van mijn jongste moest bevallen, had ik een heel goede gesprekken gehad met mijn gynaecoloog. Er is bijvoorbeeld... Een nieuwe studie, een heel veelbelovend onderzoek gaande, waarbij men stoelgangtransplantaties wil doen bij kinderen die via keizersnede geboren worden.
0: Bij kinderen?
1: Ja, bij kinderen die via keizer. Er is een heel, heel robuust wetenschappelijk paper met een heel degelijk protocol in de wetenschappelijke literatuur beschikbaar, staat ook in mijn boek. Waarbij dan men eigenlijk zegt hoe je dat zou kunnen doen. Stel dat er dan toch echt een keizersnede moet gebeuren. Een geplande keizersnede. En bij spoedkeizersnede is dat heel veel moeilijk. Hoe dat je dat als moeder ook eventueel met jouw gynaecoloog kan bespreken. Of dat het eventueel mogelijk is om een stoelgangtransplantatie te doen. Ik heb dat toen met mijn gynaecoloog besproken. Omdat ik ook daarover dacht. Want stel dat. Hè. En zij was heel enthousiast daarover, maar we hebben toen heel praktisch moeten kijken of dat mogelijk was. En op dit moment is de capaciteit in ons land daarvoor nog niet beschikbaar. Hè. Je hebt in Gent heb je de Gentse stoelgangsbank, die stoelgang voorbereiden, screenen ook. Hè, want je moet ook opletten als je zoiets gaat gaan doen. Maar jouw stoelgang overbrengen naar een pasgeborene, dan wil je toch wel zeker zijn dat je geen hepatitis overbrengt, dat je geen herpes overbrengt. En dan moet die stoelgang heel degelijk gescreend worden voor wanneer dat je zoiets doet. Ook al gebeurt het in de natuur misschien spontaan, als je het echt heel bewust gaat doen, dan zit je met die ethische vereisten. En we hebben toen met de Gentse stoelgangsbank gesproken en het is allemaal nog heel vroeg.
0: Maar gebeurt het al?
1: Het gebeurt ergens in de onderzoekscontext, maar het gebeurt nog niet.
0: In de wereld gebeurt het nog niet. Nee.
1: Want dus dat zijn zowel, ik denk, die vertaling van die wetenschappelijke publicaties naar de juiste zorgprofessionals, daar is waar ik me heel erg voor inzet, is niet zo gemakkelijk. Hè. Maar zij had er ook nog nooit van gehoord, hè, van die studies. Dus het microbiom komt wel binnen, hoor. Bij de praktijk van de gynaecologen, dat denk ik, dat voel ik sowieso. Het gebruik van bijvoorbeeld tijdens een keizersnede is het ook mogelijk om bijvoorbeeld de navelstreng af te klemmen, zodanig dat de antibiotica niet bij het pasgeboren kind terechtkomen, maar enkel gebruikt worden om de moeder te beschermen tegen infecties. Dus er zijn wel al kleine veranderingen in het medisch protocol gaande, omwille van het microbioomonderzoek. Maar ja, de communicatie naar het brede publiek gebeurt waarschijnlijk niet. Gebeurt gewoon zo aangepast in de protocols. Dus er zijn zeker verschuivingen aan het gebeuren in het landschap, maar ze zijn misschien niet altijd zo zichtbaar.
0: Nee. Jouw boek, De Microbioom Boost, uitgebracht bij Lano, is een jaar op de markt. We hadden daar nood aan, denk ik. Hè? Want ik ken eigenlijk maar weinig boeken die daar gehoor aan geven. Echt zoals dat jij het doet natuurlijk. Ja. Hè, want het gaat bij jou echt over één thema. En dat is die microbioom.
1: Ja.
0: Als je dat boek ging schrijven, heb je toen ook nagedacht van, ja, wie gaat dit boek lezen? Heb je daarover nagedacht? Want ik denk ook dat het voor veel mensen moeilijk is om te begrijpen.
1: Absoluut.
0: Omdat het je moet echt wel erbij nadenken. Hè? Ja. En zoals we straks zei, we hebben al zo weinig tijd om na te denken. Want we zitten in een rat race.
1: Ja, absoluut. Ja, ik heb er zeer lang over nagedacht. Ik zou ook nooit zelf een boek geschreven hebben. Denk ik, moest de vraag niet gekomen zijn. Maar ik ben heel blij dat die vraag gekomen is. En dat ik uiteindelijk na een proces bij Lano terechtgekomen ben. En met een uitgever heb kunnen spreken die heel goed weet waar de mensen naar op zoek zijn. En wij hebben toen het was heel moeilijk voor mij om te kiezen van schrijf ik iets voor zorgprofessionals of schrijf ik iets voor het brede publiek. En toen is de keuze gemaakt van kijk, we gaan het gewoon voor het brede publiek schrijven, maar met de wetenschappelijke onderbouwing en de degelijkheid die ik heel erg voor ogen stelde. Omdat ook heel veel zorgprofessionals het wel appreciëren dat het in begrijpbare mensentaal wordt uitgelegd. Het is geen jargon dat eigen is voor artsen, kinesisten. Het is microbiologie. Dus, en net zoals dat ik niet altijd begreep wat de gastroenterologen aan de tafel zeiden, moet ik proberen om zeer begrijpbaar en zeer goed te communiceren in kernachtig en in soort metaforen en beelden om impact te hebben. Dus ja, het is mijn eerste boek. Ik vond het ook redelijk goed in geslaagd ben om het behapbaar te maken, maar ik hoor wel van veel mensen, ja, het vraagt wel een inspanning. Het is niet zo quick fix, 10 vinkjes zetten en ik ben ermee klaar. Maar dat was ook wel hetgeen wat ik zelf ook heel belangrijk vind. Er is zoveel informatie in onze wereld, maar zo vluchtig en zo half. Ik word er soms gek van welke slogans dat er over het microbioom de wereld ingestuurd worden, omdat ik ook de kant van de patiënt ken. En hoe wanhopig je kan zijn als je met slopende spijsverteringsklachten te maken hebt. Dus als je weet dat jouw boek gelezen gaat worden door mensen die echt op zoek zijn naar beterschap, ja, dan kan je dat maar beter grondig, genuanceerd en zeer nuchter gaan brengen, zodanig dat de mensen weten, wat heb ik hier nu aan en wat heb ik hier nu niet aan. Het is een soort, ik heb het geschreven als een soort basisdocument voor zowel zorgprofessionals als leken, die van waaruit je dan, als je dit kent, veel gemakkelijker de mediaberichten of andere artikels of andere wow-boodschappen gaat kunnen beginnen interpreteren voor jezelf. Je wordt gewapend met kennis, waardoor dat je veel kritischer kan zijn ten opzichte van marketingpraatjes of zaken.
0: Ja, want dit is een vakboek. Wat bedoel ik er ook nog mee? Het is een boek dat de microbioom een apart vak is. Hè? Je bent hier niet trainer, coach en voorzitter.
1: Nee,
0: het gaat alleen over jouw vak.
1: Ja.
0: En ik denk dat jouw boek ook pionierswerk is dan van jou.
1: Ja.
0: Jij bent ook een pionier.
1: Ik hoop het. Allee, pionier. Ik hoop niet dat ik pionier ben, maar ik hoop wel dat het zeer betrouwbaar mag overkomen vanuit mijn expertise. En vooral dat het mensen mag verbinden. Dat het zorgprofessionals een gemeenschappelijke taal bezorgt, om over te praten, dat het patiënten en artsen een gemeenschappelijke taal bezorgt, om binnen de tijdspanne van 15 minuten, wat meestal een consult is, toch de kern voor een microbioom mee te nemen. Ik geef een voorbeeld. In mijn boek staat er bijvoorbeeld ook een hoofdstuk over PPI-maagzuurremmers. PPI-maagzuurremmers zijn even nefast voor jouw darmmicrobioom als antibiotica. En PPI-maagzuurremmers, dat zijn maagzuurremmers van omeprazol, Pantomet. Dat zijn de zaken die je neemt als je zo'n beetje maaglast hebt en er is eigenlijk niks echt aan de hand. Maar je moet dat chronisch nemen. Dan heb je eigenlijk dezelfde impact als een bulldozer die door jouw regenwoud gaat, zoals dat je dat met een antibioticum hebt. En wat ik dan doe, de dokter weet waarom je PPI-maagzuurremmers voorschrijft. Dat is die expertise. Hè. Maar ik probeer wel dat beeld te scheppen van die bulldozer door het regenwoud. En waarom dat de regenwoud zo belangrijk is voor onze gezondheid. En ik geef dan bijvoorbeeld tips om een apart consult met jouw arts in te plannen en welke vragen dat je kan stellen om te achterhalen hoe belangrijk is het voor mij en mijn lange termijn gezondheid, mijn gezondheid op dit moment en mijn gezondheid op lange termijn, om die PPU-maagzuurremmers te blijven nemen. Zodanig dat je zelf ook als patiënt meer eigenaarschap krijgt over jouw lichaam en over jouw lange termijn gezondheid. En dat je misschien ook als arts de tools hebt om binnen die korte tijdspanne die je hebt om met jouw patiënt toch een stapje vooruit te zetten. Het gevoel te hebben van, oké, hier zijn we stappen in de goede richting aan het zetten. Hier denken we breder na over dit probleem. En bekijken we niet enkel dit ene symptoom dat we moeten onderdrukken, maar bekijken we de gezondheid van de patiënt in zijn totaliteit. Dus dat is een beetje, ik denk dat je dat alleen maar kan doen als je een document op tafel legt waarvan je 100% zeker kan zijn dat het gebaseerd is op degelijke wetenschap en niet op een soort, dit is mijn ervaring of dit is wat ik voel, maar dit is wat de publicaties zeggen. Dat is wat ik ermee heb proberen bereiken.
0: Ja, ook met jouw boek denk ik dat je de wereld van de farmacie, hè, want ja, die gebruiken, die verkopen heel graag. Hen zet je ook aan het denken met dit boek.
1: Ja.
0: Niet op korte termijn, maar wel op lange termijn,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja. Er is een hele grote shift gaande ook naar microbiomgerichte therapieën. Op dit moment als een geneesmiddel, en tot nu toe als een geneesmiddel op de markt gebracht mocht worden, dan gaat dat door een heel protocol. Dat gaat 10 tot 15 jaar over van onderzoek. Maar er is geen enkel moment in het hele proces waarop de vraag gesteld wordt, wat doet dit medicijn met het darmmicrobioom? En het onderzoek toont dat medicijnen heel veel doen met het darmmicrobioom. Je moet weten, ons microbioom zit op het eindpunt van onze spijsvertering, in onze dikke darm. En alles wat daar bovenaan niet verwerkt wordt, komt daar als een soort restafval in dat regenwoudje terecht. En microben, die kunnen alles. Die kunnen, ik zeg niet de darmmicroben, maar gewoon microben in zijn totaliteit. We vinden microben in radioactieve, in de kernreactoren. We vinden microben in zeer warme omgevingen, in geysers. We vinden ze onder de ijskorst in Antarctica. We vinden ze in zeer zoute omgevingen. We vinden ze in de diepzee onder hele hoge drukken. Dus die hebben een ongelooflijk veerkrachtig genetisch pakketje waarmee ze zich kunnen aanpassen aan alle omgeving. Dus geven wij die microben medicijnresten, dan gaan zij daar iets mee doen. Survival of the fittest. Hè. Ze gaan dat proberen omzetten of daar iets mee proberen doen. En soms draait dat uit positief voor ons uit en soms draait dat negatief voor ons uit. Maar dat wordt op dit moment niet onderzocht. Ja.
0: Nee. Zou jij voor de farmacie willen werken? ik bedoel daarmee, als je echt je werk mag doen, wat in dit boek staat.
1: Ja. Ja.
0: Zou je dat dan?
1: Dat weet ik niet. Want
0: jij zou wel heel veel waardevol kunnen zijn.
1: Ja. Ik denk dat er zeker ook achter de schermen ook heel veel microbiomonderzoek gebeurt in uitbesteding. Op dit moment bij universiteiten, waarbij de farmabedrijven zijn daar ook echt geïnteresseerd in en besteden dat uit. Toen ik aan de universiteit zat, moesten wij regelmatig onderzoek doen voor, naar een product. Wat doet dat met de microbioom? Maar het is op dit moment niet zo eenvoudig om die vertaalslag te gaan maken naar gezondheid voor een populatie. We zijn gewend van te gaan kijken naar een populatie alsof dat iedereen op dezelfde manier functioneert. En de eerste beweging die daarbij moet gebeuren, denk ik, is als we dat microbioom echt in rekening willen brengen, is dat we gepersonaliseerd gaan werken. Dat we de populatie kunnen onderverdelen in groepen. Ah, de een reageert zo, de ander reageert zo, de ander reageert zo. Ik denk, als ik in de farmacie zou te werk gesteld worden, dan zou, dat zou de voorwaarde moeten zijn dat het, dat die direct op dat systeem zou mogen kunnen. Dat niet binnen een bepaald protocol onderzoek zou moeten voeren naar... inderdaad, moet dat dan voor de hele populatie zo zijn? Of dat er ergens een vrijheid zou moeten zijn om ook die wetten en protocols die er zijn ook kritisch te gaan bekijken. En daar is niet altijd ruimte voor, denk ik, in een industriële context.
0: Ja. Maar gaat dat in de toekomst niet gebeuren?
1: Want dat is in beweging.
0: We zijn in die shift.
1: Zeker. Dat is zeker in beweging. Maar dat vraagt heel veel. Ik zeg wel, soms is dat de resultaten van het microbioomonderzoek even omwentelend zijn voor onze ganse maatschappij en onze ganse samenleving als de ontdekking van het antibioticum. Het heeft zoveel impact op de manier waarop we onze samenleving organiseren en de manier waarop we gezondheidszorg organiseren. Stel je voor dat je de volgende keer dat je bij de dokter komt en dat hij jou een medicijn wil voorschrijven, dat hij zou zeggen, we gaan eerst een keer kijken hoe dat je microbioom daarop reageert. Of dat je een responder of een non-responder bent. Hè? Want dat is dan een beetje de taal die ze gebruiken. We zien soms dat mensen bijvoorbeeld... bij chemotherapie is dat bijvoorbeeld een iets dat sommige microbiomen kunnen de bijwerkingen van bepaalde chemotherapieën verzachten. En dan kunnen ze op voorhand gaan nagaan van hoe ga jouw microbioom daarop reageren? Gaan we die chemotherapie wel geven of gaat die te toxisch zijn voor jou? Bij inflammatoire darmaandoeningen is dat ook zo. 5-ASA kan door sommige mensen een microbioom afgebroken worden waardoor dat het minder gaat werken. Stel u voor, tegen dat we daar zijn, dat we daar alle praktische en alle stapjes voor uitgevoerd hebben, dat dat eigenlijk de eerste stap is, dat je een stoelgangstaal gaat binnensteken, dat dat gesequenced gaat worden, dat we daar een deftig rapport uit krijgen, dat de dokter kan lezen en begrijpen, en dat hij dan de interpretatie maakt van, ah, we gaan u dat medicijn geven. Dat vraagt zo'n omwenteling in onze gezondheidszorg en de manier waarop dat... waarop de ziekenhuizen werken, waarop dat we als patiënt gewoon gewend zijn van bediend te worden. Daarvoor moet de patiënt ook eerst begrijpen waarom dat die stoelgang überhaupt een rol zou kunnen spelen. En dan bijvoorbeeld ook voedselveiligheid. We hebben nu bijvoorbeeld gefermenteerde voeding. Dat is voeding, dat is levende voeding. Dat zijn bijvoorbeeld zuurkool, groenten waarop dat melkzuurbacteriën groeien. Het FAVV vindt dat moeilijk, hoor. Want daar zijn heel veel protocols en heel veel regels over. Over hoe dat je microbieel veilig kan werken. Dat er geen ziekteverwekkers in jouw voeding terechtkomt. En dan ga je ineens een product op de markt brengen waarvan je niet precies weet welke bacteriën dat erin zitten. Dat moet allemaal binnen die huidige regelgeving passen.
0: Ja, maar ik denk dan ook, die onderzoekers, die zijn er ook niet voor opgeleid. Ik bedoel,
1: om die communicatie te doen.
0: Die doen gewoon hun job.
1: Ja.
0: En die gaan tot 4 of 5 uur en dan gaan die naar huis. En die zijn daar in het weekend niet mee bezig. Mm-hmm. Terwijl... Ik denk als echte onderzoeker, en dan kijk je naar jou, want jij bent ook een onderzoeker, daar ben je ook het weekend mee bezig.
1: Och, ja. Ik denk dat heel veel...
0: Als je onderzoeker bent.
1: Ik ken geen enkele onderzoeker die van tot 5 uur werkt en in het weekend niet bezig is met zijn job. Dat denk ik wel, als ik kijk naar de mensen die ik rondom mij gehad heb. Dat iedereen echt wel zijn job leefde, heel intensief. Maar de zaken die belangrijk zijn voor jouw job of waar dat je jouw aandacht aan moet geven, de deadlines die je moet halen. Het is natuurlijk mijn luxe door weg te gaan van een instituut en mijn eigen ding te gaan doen. Voor mij is die communicatie heel belangrijk. En ik denk dat voor veel onderzoekers is dat bijkomstig. Omdat dat ja, niet hetgeen is wat ervoor zorgt, waardoor waar jouw beurs mee verlengd wordt, waarmee je extra fondsen gaat binnenhalen. Daar is ook dingen aan het veranderen, hoor. Er is ook veel meer wetenschapscommunicatie vanuit de universiteiten. De eerste mensen die echt van wetenschapscommunicatie hun job gemaakt hebben, hè, Lieve Scheire, Hetty Helsmoortel en Julie de Smet, zijn ongelooflijk goed bezig om wetenschapscommunicatie als een volwaardige job te maken, maar het blijven wel echt niches en grijze muizen. Ja. Ja.
0: Een andere vraag dat ik heb. Jij werkt samen met de Colruyt-groep. Mm-hmm. Niet toevallig de Colruyt-groep, denk ik. Want ja, ze zijn heel veel met gezondheid bezig. Hè. Ik weet, mm-hmm. zij hebben bijvoorbeeld alle fitnesscenters van energie over. De gyms is ook van hun. Ze hebben ook de Bioplanet. Ze zijn daar ook echt wel... Ik denk chef Colruyt was ook iemand die daar ook enorm mee bezig was. Ook met bio, maar veel verder. Hoe reageren de andere... hoe reageert de concurrent erop? Want ik denk, mm-hmm. een Albert Heijn en een Jumbo, die komen uit Nederland. Daar zijn ze eigenlijk op die dingen, denk ik, toch wel voor. Want als je bijvoorbeeld de Bifidus en noem maar op, al die dingen in Nederland is men daar toch al veel langer mee bezig. Mm-hmm. Maar hoe reageren die daarop?
1: Geen flauw idee eigenlijk. Ik werk voor Colruyt Group Academy nu in het kader van een groot gezondheidsthema. Hè, dat ze hebben uitgerold en darmgezondheid staat daarin centraal. Ja, hoe dat dan voor hen is in verhouding tot hun concurrenten, daar heb ik geen flauw idee over.
0: Hoe ben je bij Colruyt Groep terechtgekomen? Ja. Waarom hebben ze jou gecontacteerd? Ja. Vanwege dat boek?
1: Via Lano. Ze hadden een dag, een belevingsdag, gezond leven, waarop dat ik ben gaan spreken. En toen ik over het microbioom sprak, blijkbaar was het mijn lezing een van de meest geliefde lezingen van die dag. En zo ben ik dan gevraagd geweest om nog extra lezingen te geven en workshops. Ik ben super enthousiast over het feit dat ze mij die workshop laten geven samen met mijn yogalerares, een bewegingstherapeut. Om echt darmgezondheid open te gaan trekken, los van wat er op je bord ligt, maar ook wat er buiten je bord rondom je gebeurt. Maar wat ik zo heel fijn vind aan de Colruyt Groep is dat ze zo laagdrempelig zijn. En dat denk ik, dat past heel erg bij mij. Ik wil het echt toegankelijk houden voor zoveel mogelijk mensen. Betaalbaar houden voor zoveel mogelijk mensen. Het hoeft echt niet duur te zijn om aan jouw darmgezondheid te werken. Laat dat duidelijk zijn. Integendeel, het kan echt heel goedkoop zijn. Maar je moet wel de juiste keuzes maken. Je moet weten waar dat je op moet inzetten. En ja, ik voel me er altijd heel welkom bij Colruyt Groep. Ja. Dus dat is heel fijne samenwerking op die manier.
0: Heb je zelf al gedacht om een eigen academie op te richten? Want dat zou ook kunnen als je de juiste mensen hebt, de juiste relaties die mm-hmm. in jouw verhaal passen, zou jij zelf ook een academie mm-hmm. kunnen opstarten?
1: Ja, ik heb er zeker aan gedacht toen ik mijn webinars gaf in tijden van corona. Hoe trek ik de juiste mensen aan om naar mijn verhaal te luisteren? Op dit moment vind ik het heel fijn dat ik net zoals het microbioom eigenlijk overal bij experten een beetje kan gaan binnenpoppen van hey, hebben jullie al gedacht aan het microbioom? Ik zal jullie er eens over komen vertellen. Omdat ik ook ervan overtuigd ben dat als de vraag komt dat er nog zo beter geluisterd wordt naar jou, als er echt interesse voor is, om er meer over te weten en om mijn insteek ook te zien. Hè. De wetenschappelijke insteek. De commerciële kant is inderdaad nog, daar valt nog aan te werken. Ja. Hoe dat je dat dan inderdaad in de markt gaat gaan zetten en hoe dat je zelf profileert, daar kan ik inderdaad best wel wat hulp bij gebruiken. Ja.
0: Want je bent vandaag in Limburg, je woont in Deinzen. Ben je al veel in Limburg geweest?
1: Nee. Op vakantie.
0: Maar niet voor
1: het werk? Maar voor het werk niet. Nee.
0: Welke provincies doe je het meest aan?
1: Ja, dat is Oost-Vlaanderen en Brussel, denk ik. Dat nu het meeste is. Ja, Oost-Vlaanderen en Brussel. Het blijft toch wel heel erg dicht bij huis op dit moment. Antwerpen ben ik ook al een aantal keer geweest, maar enkel voor korte podcasts of dergelijke, maar niet echt voor workshops. Nee.
0: Want Antwerpen is ook wel een markt, denk ik, Limburg ook trouwens, mm-hmm. Die je zou kunnen warm maken hè, voor het microbiome.
1: Ja, iedereen heeft er enorm veel baat bij. Als we het allemaal gewoon dezelfde taal leren spreken, daar begint het mee, denk ik. Met gewoon elkaar te begrijpen. En wat kan het voor mij betekenen? Waarom is het microbiome voor mij belangrijk? En dat gaat van... Ik ben al gaan spreken op evenementen waar dat bioboeren aanwezig zijn. Waar dat mensen die met mentale gezondheid bezig zijn aanwezig zijn. Ik ga binnenkort gaan spreken bij dierenartsen. Ik ga ook gaan spreken bij mijn opleiding causaal voetreflexologen. Dus het is heel... Mijn publiek is heel divers. Net omdat het microbiome voor iedereen... Het is heel erg experte materie, maar het is voor iedereen relevant.
0: Ja.
1: En niet zo toegankelijk.
0: Nee.
1: Om er gewoon op jezelf eventjes over te gaan bijleren.
0: Nee. Je gaat spreken voor dierenartsen.
1: Mm-hmm.
0: Als we dan het microbiome bekijken bij dieren... Kijk, ben je daarin...
1: Elk dier heeft zijn eigen microbiome. Ja, dus elk dier heeft zijn eigen aanpak. Maar wat ik vooral interessant vind, is dat ik hoor dat bij dierenartsen in de diergeneeskunde, dat het precies toch iets gemakkelijker is om rekening te beginnen houden met het microbiome van het dier dan bij mensen. Ja, er wordt veel vaker probiotica en prebiotica gebruikt. Er wordt bijvoorbeeld ook, naar ik hoor... gemakkelijker eerst een staal genomen om te zien welk antibioticum gegeven wordt. En bij ons, als we bijvoorbeeld een blaasontsteking krijgen, wat gaan de artsen doen? Ze gaan jou naar huis sturen met een breed spectrum antibioticum. En als dat niet werkt, dan wordt er een staal genomen om te kijken van welke bacterie je precies last hebt en of je misschien een ander antibioticum nodig hebt. Terwijl in de diergeneeskunde is het vaak omgekeerd. Gaat men een staal nemen, gaat men eerst kijken welk specifiek die beest dat je te pakken hebt en welk specifiek antibioticum dat je nodig hebt. Wat dat het antibioticumgebruik ook een beetje... Ik vind dat de enige juiste manier eigenlijk om met antibiotica om te springen op dit moment, omdat we te maken hebben met zoveel problemen rond antibioticagebruik. Ja. Ze moeten er veel zorgzamer mee omspringen. En ik heb van wat ik hoor... Hè, want ik ken ook niet alle dierenartsen. En van wat ik hoor over waar je uit de wereld van de dierenartsen, is dat daar toch precies allemaal gemakkelijker
0: maar
1: is
0: om daar rekening te maken, mee te houden. Als je een kat of een hond hebt, hè, mensen gaan daar zorgzamer mee om als bij zichzelf. Want bijvoorbeeld Billy daar, die krijgt elke maand een spuitje voor zijn... Ja, hij is allergisch, hè? En dan krijgt hij een spuitje bij de dieren. Zijn voeding is ook gemaakt van korreltjes. Eigenlijk, ja, die eet eigenlijk niks anders. Ik zou al lang in hongerstaking gaan. Maar goed, heeft het misschien te maken omdat wij zorgzamer zijn voor ons dieren als voor onszelf?
1: Ja. En misschien ook, en dat is een inzicht dat ik gekregen heb van een bevriende dierenarts, omdat die dieren ook zoveel spel niet maken over ziek zijn.
0: Oké.
1: Okay. Er zit zoveel emotie niet op. Van ze voelen zich slecht, maar dan voelen ze zich vandaag slecht. En dan kunnen ze misschien best wel wat langer wachten op de uitslag voor wanneer dat je een antibioticum krijgt dan als je bij de dokter gaat en je moet nu helpen waar je ligt. Te kermen van de pijn. Snap je? Daarmee wil ik niet zeggen dat wij aanstellers zijn of zo, maar ik denk dat het misschien soms ook wel gemakkelijker maakt om medische zorgen toe te dienen volgens een bepaald protocol als je niet voorbij het grote verzet of de grote emotie of de grote angst van jouw patiënt moet gaan werken.
0: Oké. Gaan we naar muziek luisteren dat jouw zoon gekozen heeft? Of wat wil je horen?
1: Kies maar.
0: Pretty Fly van de Offspring.
1: Ja, ja.
0: Dat was jouw zoon toch? Hè?
1: Ja, dat is mijn zoon. Ja, hij is heel erg fan van hele goede muziek. Speelt gitaar.
0: Hij speelt gitaar, fantastisch.
1: Ja. En dat nummer is op dit moment... Hij heeft heel veel lievelingsliedjes, maar op dit moment is het zijn favoriete.
0: Zeg hem dat hij... Is hij aan het luisteren nu?
1: Ik denk het dat hij aan het luisteren is.
0: Hij heeft een heel goede keuze, vind ik persoonlijk. Want er zijn ook punkers uit Amerika.
1: Punkers uit Amerika.
0: En die weten ook wel wat dat ze willen. Pretty Fly. Ooit zag ik ze wel eens op Pukkelpop.

0: Yes, Pretty Fry. En die Offspring. We gaan het nog hebben over die Microbiome Boost, hè, uitgegeven bij Lano. Waarom heb jij gekozen voor Lano?
1: Oh, ja, eigenlijk... Eigenlijk heeft Lano, dat is een beetje een toeval, samenloop van omstandigheden, denk ik. Lano was op zoek naar iemand om over het microbiome te schrijven.
0: Mm-hmm.
1: En ik was op zoek naar een uitgever. En mijn uitgever is de dame die ook de boeken van Danny de Loze heeft uitgegeven, ja, over de darmen. En toen zijn boek uitgegeven werd, toen was ook de vraag gekomen van wil je ook een stukje opnemen over het microbiome, omdat we voelen als uitgeverij dat mensen daar ook echt naar op zoek zijn. Ze hebben mij toen verteld van ja, dus in dat boek is dat niet echt aan bod gekomen. Dus waren we op zoek naar iemand anders om dat te doen. En toen mijn manuscript in haar mailbox terechtkwam, dat was ze heel blij en was het win-win. En ze hebben heel snel gegaan. Mijn manuscript was ook al heel goed geschreven, heel lang geschreven. Het moest hergestructureerd worden, maar ik denk dat van december tot maart ik echt een schrijfmarathon gehouden heb. Heel goed ondersteund geweest door Lano. Heel aangenaam verrast door de manier waarop dat ze heel veel respect hebben gehad voor de stem die ik wou neerzetten op papier. Heel ondersteunend geweest in het hele proces. Ook de beelden die ik voor ogen had, hoe dat eruit moest zien, de cover. Zelfs ook in de manier waarop die de persberichten werden uitgestuurd. Heel erg versterkend en ondersteunend geholpen geweest. Dus heel dankbaar voor die samenwerking. Ja,
0: ja, als we de cover... Heb je die zelf mogen kiezen? Zeg eens, wat staat er eigenlijk? Dat is een man, denk ik, dat erop staat.
1: Ja, dus dat is een tekening waarbij dat we de darmen zien.
0: Ja.
1: Gepositioneerd in ons lichaam. En waaruit dat er plantjes groeien.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk geïnspireerd op een tekening die ik heb laten maken door Eva Six. Iemand met wie ik nog workshops heb georganiseerd om te leren fermenteren. Een heel creatieve dame die in een zelfpluk bloemenboerderij heeft in Renninghals. Heel dapper. Heel echt vasthoudt aan waar dat ze in gelooft. En ik had haar gevraagd om iets te doen met het innerlijke regenwoud. En zij had toen een tekening gemaakt van de darmen waaruit dat er allemaal plantjes en diertjes en zo groeiden. En ik heb die tekening doorgegeven aan Lano met de vraag van ik zou het fijn vinden mocht er zoiets op de cover komen. En dan hebben zij een kunstenaar ingeschakeld in Ingrid Bokhorst, denk ik dat haar familienaam is. Ik moet nog eventjes... Ik denk Ingrid Bokhorst, die dit eigenlijk daaruit gemaakt heeft. En ik kon niet blijer zijn met de manier waarop dat...
0: Je hebt ook niet gekozen voor foto's erin te zetten?
1: Nee, nee. We hebben tekeningen gedaan. We hebben echt gekozen voor schematische tekeningen. Ik vind het heel belangrijk dat je kan heel veel dingen lezen, maar soms is het wel belangrijk dat je daar ergens iets bij kan voorstellen en dat heel eenvoudig. Heel eenvoudig en heel schematisch is, zodanig dat, ja, dat je niet overladen wordt met details die er eigenlijk op dat moment niet toe doen. Maar het is al zo complex. Microbiome is al zo complex, onze darmen zijn al zo complex, ons lichaam is al complex. Dus ik probeer altijd heel eenvoudig te visualiseren over wat ik het precies wil hebben. De darmwand, ja, daar zitten allemaal laagjes in. En dergelijk. Maar ik ga dat dan gaan voorstellen als één laagje epiteelcellen, want dat is hetgeen waarover ik wil vertellen. Dat is hetgeen waarop dat de microbiome zo hard op ingrijpt. En dat maakt het ook toegankelijk, denk ik, voor mensen die nog nooit een

0: ziekte ben ik terug mogen gaan naar de universiteit. Heb ik de kans gekregen van mijn promotor, mijn prof Tom van de Wielen, om de cursus uit te werken voor de masterstudenten. Omdat dat een heel afgeleide taak was. Ik kon ook een aantal uren per week daaraan werken. Dat was geen halftijdse betrekking, dat was minder dan halftijds. Dus dat was heel beperkt in de tijd. Dat was een heel duidelijke opdracht. Ik had daar zoveel maanden de tijd voor om dat te doen. En dat was iets wat hij ook wel gezien had dat ik heel graag deed. Als ik als postdoc betrokken was aan de universiteit, dan had ik wel de taak om dat labo op te richten, om met die menselijke cellen te gaan werken. Maar ik was altijd betrokken bij, van alles interesseerde mij, van de onderzoeksgroep. Hè. Als die bezig was met die bacterie of met dat, ik was daar altijd van op de hoogte. En ik had graag het overzicht. Ik had graag een beetje die bredere blik en hoe dat de dingen dan gestructureerd konden worden of overzichtelijk gemaakt konden worden. En ik denk dat hij dat heel goed gezien had, dat dat mij deugd zou gedaan hebben. Hè. En dat heeft mij ook heel veel deugd gedaan, dat ik mij daar even op mocht vastbijten. Hij had een cursus die 10 jaar oud was, die geschreven was in het begin van de microbioom. Onderzoek, dus die was ondertussen al ferm achteruit gegaan, gezien de hype die we kenden, gezien het exponentieel aantal publicaties die er verschenen waren. En het was mijn taak om die cursus up-to-date te maken en in een soort PowerPoint-presentatie die heel gemakkelijk kon aangevuld worden met nieuwe inzichten te gaan structureren. Dus ik heb daar enorm van genoten dat ik dat mocht doen. En het is door dat te doen dat ik beseft heb van oké, daar liggen echt mijn kwaliteiten, daar ligt mijn passie ook, om die studenten ook warm te maken voor het onderzoek, om te gaan selecteren, te gaan graven in een ganse stapel publicaties van oké, dat is belangrijk en dat is niet belangrijk. En daar heb ik dus die passie echt gevoeld en beseft van, dat zou jammer zijn mochten enkel de masterstudenten deze informatie krijgen en ook heel erg kunnen inzoomen op wat dat voor mij belangrijk geweest is in mijn proces. En waar ik heel veel mensen mee zou kunnen helpen, mochten ze het ook weten. En dan ben ik dat stelselmatig beginnen samenvatten in verhalen, in webinars. En zo heb ik er 3 gemaakt. En dan pas is het boek gekomen. Ik ben dan te gast gekomen in de podcast van Lieve Galle, de Wilde Wieven podcast. En het is doordat de uitgeverster naar de Wilde Wieven podcast geluisterd heeft, dat de vraag gekomen is van oké, zullen we een boek... het is interessant wat je daar allemaal vertelt. Je vertelt het ook op een manier die toegankelijk is voor mensen. Dus het lijkt mij wel interessant om dat te gaan doen. Dus het boek is echt wel het resultaat van, ik kan niet zeggen 10 jaar, 15 jaar groei in mijn eigen expertise. En steeds meer gaan voelen van oké, wat doe ik nu eigenlijk echt graag? Waar krijg ik energie van? En wat vind ik belangrijk om in de wereld te gaan zetten? En ik denk dat mijn ziekteproces daar alleen maar een katalysator in geweest is om nog dichter te gaan voelen bij mezelf. Van wat vind ik echt de moeite waard om mijn energie in te gaan steken?
1: Ja, de studenten die vandaag les krijgen van jouw rijkdom, mag ik zeggen. Denk je daar wel eens aan?
0: Ja, zeker. Ik zou heel graag eens gaan spreken voor die studenten in dat vak en eens horen van, vooral omdat ik ook echt en heel graag zou vertellen waar ze onderzoek moeten naar gaan doen op dit moment. Het wordt heel snel in de richting gestuurd van productontwikkeling, therapieontwikkeling. Heel erg snel in de richting van de farmacie gestuurd. Maar er is nog zoveel meer mogelijk. En dat zie ik nu. Er zijn zoveel meer afzetmarkten voor het microbioomonderzoek. Er zijn zoveel winsten die we zouden kunnen bekomen. Gezondheidswinsten, preventie die we zouden kunnen doen, mochten er bepaalde zaken echt grondig onderzocht worden en uitgewerkt worden in grote klinische studies, in degelijk echt sterk wetenschappelijk onderzoek, om zo maatschappelijke shiften te gaan veroorzaken. Ja, het microbioom heeft dat echt wel in zijn mars.
1: Hoe zie jij de toekomst binnen dit en binnen 10 jaar? Want ja, nu met AI en zo, dat is een belangrijke speler geworden.
0: Ik ben zelf, maar ik ken er ook te weinig van. Ik ben geen grote voorstander van AI. Ik heb ook heel bewust gekozen om geen AI te gebruiken om mijn boek te schrijven, bijvoorbeeld. Omdat er inderdaad ook al zoveel geschreven wordt.

0: over darmgezondheid online en AI is het resultaat van wat we online vinden. Maar er is heel veel dat niet online staat. Of bepaalde publicaties hebben minder impact of hebben minder propulsie, noem ik dat dan. Zou ik dat dan noemen? Waardoor dat een aandeel in een AI-gecreëerd verhaal misschien te klein zou worden. De menselijkheid zit er gewoon niet in voor mij. Het ervaringsdeskundige zit er niet in. Nu natuurlijk, ja, als mensen blijven boeken schrijven zoals ik, hè, het grondig onderzoek doen, dan zal dat misschien ook wel veranderen. Ik vind het heel moeilijk. Ik begrijp het niet goed. En ik begrijp de dingen graag eerst goed voor wanneer dat ik ze ga gaan gebruiken of gaan promoten of gaan toepassen. Ja.
1: Heeft dat te maken met jouw grootouders, beide, die landbouwers waren, nuchter?
0: Oh. Ja, ik denk het wel. Dat dat de manier is waarop ik naar de wereld kijk, dat ik het eerst wil voelen en zien met mijn eigen ogen. Dat denk ik wel, dat dat een stuk meespeelt. Maar er zijn zeker ook andere dingen die meespelen. Ik voel bijvoorbeeld heel erg de algoritme spelen. Ik voel dat. Sinds dat ik dat begrijp, voel ik dat, zie ik dat in alles aanwezig. En ik word er een beetje paranoia van, eigenlijk. Soms als ik praat met iemand en dan mijn telefoon geeft dan een half uur later ergens een automatisch ingevulde zoekopdracht of zo. Allee, dan denk ik van, is dat omdat ik daar nu net over gesproken? Ik word er een beetje paranoia van.
1: Ja, ik heb het gisteren ook nog meegemaakt.
0: Ja.
1: Ineens kreeg ik daar zo ineens reclame. Wat vind je van, ik was over een automerk bezig. Ja. En op een bepaald moment, wat vind je van dat de auto werkt? Ja, dat is...
0: Langs de kant wil ik het niet weten hoe dat het allemaal werkt. Omdat we ook een stuk afhankelijk zijn geworden van die technologie. Ik heb al heel vaak nagedacht om daarmee te stoppen. Maar het is zo moeilijk. Het is zo moeilijk.
1: Je moet het leren
0: gebruiken naar wat je nodig hebt, denk ik. Maar we gaan nooit slimmer zijn dan mensen die daar godganse dagen mee bezig zijn om dat algoritme af te stemmen op de veranderende context, denk ik dan. Dus ja, als je het niet begrijpt, als je het niet met je eigen handen kan voelen en zien, dan ben ik altijd eerst heel kritisch en heel sceptisch.
1: Ja. Ja. Je hebt 3 kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Leg je uit waarom dat ze moeten lezen?
0: Oh, absoluut. Ze zitten ook op een school die... ze zijn nog jong, hè? Maar ze zijn al heel groot. Ze zijn aan het luisteren. Maar ze zitten op een school waar lezen heel belangrijk is. Maar waar dat de kinderen ook niet worden geforceerd om te lezen. En dat vind ik heel belangrijk. Dat ze zelf kunnen leren genieten van lezen. Wij lezen ook heel veel strips bij ons thuis. Ik ben ook zo iemand, ik lees ook graag strips voor volwassenen. Als het een beetje luchtiger en een beetje behapbaarder mag zijn, dan waarom niet? Zolang dat je maar plezier hebt in het lezen. Dat je maar een boek of iets anders om te lezen vastneemt, omdat je er plezier in hebt. En ik hoor mezelf wel de laatste tijd vaker zeggen, ook tegen mijn oudere dochter, dat als ze... Als we spreken over technologie en over social media en dergelijke, dat toch wel af en toe verstandig zou zijn om informatie op te zoeken in een boek. En nu dat ik zelf een boek geschreven heb en nu dat ik weet hoe grondig dat proces is, hoe diepgaand, dat de meeste auteurs, denk ik, dan toch te werk gaan eer ze iets op papier zetten. Dat staat in het niks ten opzichte van de vluchtigheid van een social media post of een TikTok-filmpje of een ik heb horen zeggen van die of die of die. Dat het wel belangrijk is om jou te voeden met kennis en niet zozeer informatie, zo vluchtige zaken, maar echte kennis. Mensen die de moeite nemen om jou iets te gronden uit te leggen, iets uit te spitten en jou mee te nemen in een verhaal. Ja.
1: Jouw kinderen spelen muziek, heb je het straks gezegd.
0: Ja, mijn zoon.
1: Heb jij ooit gitaar gespeeld of zo?
0: Ik heb dwarsfluit gespeeld aan de muziekschool. Van moeten. Niet omdat mijn ouders dat wouden, maar ja, ik was ergens gebeten om die muziekschool af te maken. En Ja, ik heb daar eigenlijk nooit van genoten. Ik heb daar nooit echt van genoten. Dat was geen fijne ervaring voor mij. En als ik zie hoe dat mijn zoon nu... die speelt elektrische gitaar. We zijn op zoek gegaan naar een leraar die ook bij hem paste. Jan Mini in Gent. En we gaan twee wekelijks gaan we daar een beetje genieten van muziek. En hij leert bij...
1: Ja, en je hebt in Deinze ook Pien, zeker, hè? Die
0: is weg, denk ik. Is die weg? Is er ondertussen weg. Ja. Daar heb ik mijn dwarsfluit in de tijd gekocht.
1: Ja. Ah, die is weg. Ja. Ben ik ooit wel eens bij iemand een Gibson Les Paul gaan halen. Ja, dus, ja, dat is ik ben ook.
0: Die is weg, ja. Dat is een ander tijdperk.
1: Jij bent wetenschapster. Mm-hmm. Is er een van de drie kinderen die jou gaat opvolgen?
0: Oeh, dat durf ik niet zeggen.
1: Nee?
0: Dat durf ik niet zeggen. Ze moeten vooral doen wat ze zelf graag doen. Ik zie dat wel, dat we dat... Mijn man is ook vliegtuigingenieur, dus die is heel technisch ingesteld. En we geven dat sowieso door, dat onderzoekende, dat het interesse voor technologie willen weten.
1: Ja.
0: Dat sowieso. Dat leren ze ook heel erg op hun school. Willen weten. Niet moeten weten, maar willen weten. Hoe werkt iets? Hoe komt dat? Wat ik nu zie. Zo dat onderzoekende, dat zit er zeker in. Of dat ze dan echt in de wetenschap gaan. Of dat ze misschien meer in de zelfstandigheid of een eigen jobje gaan verzinnen en creëren. Ik weet het niet, maar dat ze gaan doen later.
1: Jouw man is vliegtuigingenieur, zeg je. Mm-hmm. Wordt er dan wel eens gepraat over die nieuwe F-35's?
0: Er wordt niet gepraat over vliegtuigen bij ons aan tafel.
1: Want dat is ook een computer, hè? Een volledige computer blijkbaar. Ja. Dus daar moet men ook die reset zichzelf en zo blijkbaar. Ook auto's die binnenkort, die nu al op de markt zijn, die resetten zich. Oh, dat is eigenlijk toch dat zijn geen auto's meer dan.
0: Ja. Weet je, wat een van de meest fascinerende dingen is voor mij aan zijn beroep?
1: Ja.
0: Als een vliegtuig werkt met floppies. Ken je floppy disks?
1: Ja.
0: Ja, de vliegtuigen die hij herstelt, die draaien op DOS.
1: Echt?
0: Echt waar? Met floppy disks en met echte hele oude technologie.
1: Ik wist niet dat dat nog bestond eigenlijk.
0: Ja, dus de vliegtuigen waar hij aan werkte, ik weet eigenlijk niet of ik dat hier al... dat allemaal wel klopt.
1: Nee,
0: maar wij houden van mechaniek, echte technologie, dingen dat je nog begrijpt. Dingen doen werken, Lego Technics, Kneks. Dingen in elkaar steken van nul. Mijn oudste dochter is meer creatief, maar die gaat ook met materialen op zoek om dingen in elkaar te steken of dingen te maken. Die heeft zo is met lijm en steentjes een gans stil leven van een waterval gemaakt en die schildert dat. En ik denk van, creëer het maar, hè. Creëer maar. Ja, dat is mooi. Als je kan creëren... Dan heb je een enorme kracht, denk ik, in onze samenleving. Ja.
1: Oké. Wat wil je nog horen?
0: Ik heb mijn dochter haar nummer nog niet gespeeld. Dus dat is dan van Angèle. Ja. Balance ton quoi.
1: Misschien even een vraag dan toch. Romeo Elvis, dat is haar broer.
0: Mm-hmm.
1: Hij heeft het nummer gemaakt voor de Belgische voetbalploeg. Ik weet dat jouw man en zoon voetballiefhebbers zijn. Ja. Zulte Waregem had ik al gehoord. Ja. Buffalo's misschien. Wat vinden ze ervan, van het nummer?
0: Oh.
1: Je hebt het nog niet gehoord, hoogstwaarschijnlijk.
0: Ja, nee. Ze vinden, als mijn dochter dat leuk vindt, dan vinden zij dat... Ja, dat vinden zij ook fijn. Ja, dat is oké.
1: Oké.
0: Dat is oké, ja.

0: Angel, ja, Rosemarie, wat moet je nog zeker weten uit jouw boek? Mm-hmm. Wat wil je nog zeker vertellen?
1: Ja, een warme oproep die ik doe aan iedereen is... Waarschijnlijk eet je te weinig vezels. Onze aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vezels die we moeten eten is 20 tot 25 gram. En vezels, dat is de brandstof voor jouw darmmicrobioom. Nu weet je, die 20 tot 25 gram, daar geraken we niet aan in onze samenleving. De gemiddelde Belg eet 10 tot 15 gram vezels per dag. Dus dat is amper de helft van wat dat aanbevolen is. En als je weet dat die aanbevolen dagelijkse hoeveelheid net iets meer is dan wat we nodig hebben om ons risico op ziekte te verkleinen, ja, dan snap je dat daar voor mij wel een link zit met die chronische ziekten die zo aanwezig zijn in onze maatschappij. Ons darmmicrobioom zet vezels om in korte keten vetzuren. En korte keten vetzuren reizen doorheen hans ons lichaam om onze menselijke cellen te voeden. Ze voeden onze darmcellen, ze voeden onze spiercellen, ze voeden onze levercellen, ze voeden onze hersencellen. Als we geen vezels eten, hebben we geen korte keten vetzuren en hebben we niet die extra brandstof voor onze cellen in ons lichaam. Wil dat dan zeggen dat we sowieso ziek worden? Opnieuw, heel erg correlerend en zo. Maar... ja, we eten er te weinig van. En 1 op 4 mensen leeft met een chronische ziekte. Dan denk ik dat het zeker de moeite waard is om eens te gaan kijken... hoe kan ik mijn darmmicrobioom voeden? Hoe kan ik, heeft mijn darmmicrobioom wel voldoende te eten? Hoe zit het eigenlijk met mijn spijsvertering? En kan ik, als ik bijvoorbeeld meer vezels ga eten... die ook wel gaan verteren en omzetten naar korte keten vetzuren. Kan mijn microbioom dan nog? Heb ik nog voldoende bacteriën in mijn dikke darm om vezels te gaan afbreken? Er zijn veel mensen die een FODMAP-dieet volgen. Een dieetarm in bepaalde FODMAP-vezels zijn dat. Omdat ze er een opgeblazen gevoel van krijgen. Omdat ze er chronische diarree van krijgen. Omdat ze er heel veel last van krijgen. En dan denk ik, ja, dan kan je die vezels gaan mijden. Of je kan werken aan jouw darmmicrobioom zodanig dat je die vezels wel kan gaan verteren. En dat je geen last hebt van de vezels omdat ze omgezet worden door jouw darmmicrobioom. Dus 10 tot 15 gram vezels per dag, dat is wat de gemiddelde Belg eet. 20 tot 25 is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Maar daar zit ook geen bovengrens op. Er zijn mensen die 70 tot 100 gram vezels eten per dag in de wereld. En die hebben daar geen last van. Hoe meer verschillende soorten vezels je in jouw dieet kan incorporeren, hoe biodiverser jouw microbioom wordt. En hoe meer jouw microben eigenlijk werken voor jou en jouw cellen gaan voeden in jouw lichaam. Dus dat is wel een heel belangrijke om een keer onder de loep te nemen. Hè. Wat zijn vezels eigenlijk? Dat weten de mensen ook bijna niet meer. Dat komt eigenlijk een beetje... omdat vezels vroeger ballaststof werden genoemd. We dachten dat ze niks deden. Vezels zijn ketens van suikermolecules die niet verknipt worden door onze eigen enzymes. Dus in onze maag, in onze dunne darm, gaan die onveranderlijk door. En die komen rechtstreeks bij onze dikke darm, bij ons darmmicrobioom terecht. Dus dat zijn suikerketentjes die niet altijd zichtbaar aanwezig zijn in ons eten. Het is niet omdat iets vezelrijk is dat er zo graanachtig of een vezelstructuurachtig uitziet. Hè. Bijvoorbeeld gekookte aardappelen, als die warm worden opgegeten, dan zit daar zetmeel in. Gaan we die gekookte aardappelen laten afkoelen, dan gaat dat zetmeel biochemisch veranderen tot resistent zetmeel. En dat is een vezel. Dus gewoon simpelweg... gekookte aardappelen, warm of koud, verandert al de vezelinhoud van jouw product. Dus dat is een simpele manier om bijvoorbeeld meer vezels te gaan eten. Bruin brood. We denken soms, bruin brood is zeer vezelrijk. Maar heel veel bruin brood is eigenlijk wit brood met een kleurtje. Bevat geen volkoren granen. Is niet gebaseerd op volkoren graanproducten en is daarom ook niet vezelrijk. Dus als je echt vezelrijk brood wil eten, dan moet je vragen in de bakker naar een volkoren graanproduct, een volkoren brood. Aan de andere kant zitten er ook vezels in snoepjes. Sommige vezels zijn gums, Arabic gum, guar gum. Zo wat dat zo die gelachtige structuur geeft.
0: Ja, red ja. Wine gums.
1: Ja, dus dat is, ik weet niet, een wine gums is afhankelijk van het maken van het snoepje, voegen ze soms gommen toe. Ja. En gommen zijn ook vezels. Dus ze kunnen even goed, als de industrie het echt helemaal gek wil doortrekken, kunnen ze zeggen vezelrijke snoepjes. Dus vezels zijn ook niet altijd, of vezelrijke producten zijn ook niet altijd gezond of zo. Het wordt soms toegevoegd, bijvoorbeeld inuline wordt soms toegevoegd in koekjes.
0: Maar ananas
1: of dingen, om het een beetje zoet te maken. Ja, fruit en groenten, maar fruit en groenten bevatten gemiddeld 2 tot maximum 4 gram per 100 gram vezels, terwijl dat bijvoorbeeld pure chocolade 11 gram vezels per 100 gram bevat. Ja? Popcorn 10 gram vezels per 100 gram. Peulvruchten 9 gram vezels per 100 gram. Dus groenten en fruit zijn voor mij niet de belangrijkste bron van vezels. Toch zeker niet de gecultiveerde soorten. Als je wilde planten gaat eten, dan zijn die veel taaier, moet daar veel meer op kouwen. Die zijn niet gekweekt omdat we ze gemakkelijk zouden, omdat die ons smakenpalet bekoren. Die zijn vaak wat bitterder, maar daar zit er veel meer vezels en veel
0: paddenstoelen bijvoorbeeld, zitten daar vezels in? Ik denk het wel.
1: Oh, dat is een goede vraag. Ik denk dat wel, dat daar zeker vezels in zitten. Maar ik zou niet weten in welke range dat dan is. Dat zou ik eens moeten opzoeken. Dat is een goede vraag.
0: Ja, oké. Okay. Ja. We zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Mm-hmm. Hè, want het is bijna 12 uur, het schuur is gaat niet, je gaat straks beginnen. Voordat je vertrekt, wil ik jou toch heel hartelijk bedanken. Mm-hmm. Rosemarie, heb je nog een boodschap voor de luisteraars?
1: Draag zorg voor jouw darmmicrobioom. Het hoeft echt niet moeilijk te zijn, met kleine stapjes. Verzorg je stoelgang, heb aandacht voor jouw spijsvertering. En wees niet bang van microben. Ja, dat denk ik dat er veel boodschappen zijn.
0: Ja. Misschien toch nog even reclame maken voor jouw boek. Hè? Ja. Want jouw boek is overal verkrijgbaar, denk ik. Mm-hmm. De Microbiome Boost. Ontdek de kracht in je darmen en herstel je goed heelt. Uitgebracht bij Lano.
1: Ja. Mm-hmm. Ook terug in de standaard boekhandel in Sint-Truiden.
0: Uiteraard, bij Silke Motland.
1: Of online, dat je hem kan bestellen bij Lano of bij bol.com, kan je hem zeker gemakkelijk vinden.
0: Ja. Ja. Komt er ook een vervolg eigenlijk?
1: Voorlopig niet. Ik heb eigenlijk alles wat ik te vertellen heb in dat boek gezet. En ik voel dat ik nog heel veel werk heb om die boodschap ook te vertalen. Nog toepasbaar te maken, in de wereld te zetten, de juiste mensen te vinden die er naar op zoek zijn. Dus ik heb echt het gevoel dat ik nu een document heb waar ik wel een hele tijd zoet mee ben. Moest ik nu, op dit moment, een nieuw boek schrijven, dan zou het ergens een soort flauw afkooksel zijn van wat ik nu gemaakt heb. En daar ben ik, daar sta ik niet achter. Dus ik ga helemaal voor impact met dit boek. Ja.
0: Oké, goed. Mogen we jou nog eens uitnodigen, ooit?
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Dankjewel. Met welke plaats zou je eruit willen gaan?
1: Ik ga eens kijken wat ik allemaal opgezet had. Misschien wel te rusten, meneer de president van Boudewijn de Groot.
0: Waarom net die plaats?
1: Ja.
0: Heeft het te maken met de wereld waarin dat we leven?
1: Absoluut. En ik denk, ik heb die plaats ook gekozen omdat ik de juiste mix kunst en muziek en cultuur kan zo'n belangrijke uitlaatklep zijn om met de onrusten en de moeilijkheden op dit moment die wij allemaal mee te maken hebben, maar soms zodanig groot en zodanig confronterend zijn dat we er liever niks meer over willen horen. En dan denk ik, dan is muziek en cultuur een heel goede uitlaatklep voor mij. Het is een oud nummer. Het is een nummer. Helaas is het een oud nummer. Geldt het al een tijd. Maar het heeft mij al van als ik kind was enorm bekoord. En helaas is het nog steeds heel actueel.
0: Het is nooit weg geweest.
1: Het is nooit weg geweest. Nee. En hopelijk, hopelijk kunnen we, als onze kinderen groot zijn, als onze kleinkinderen er kunnen zijn, dat nummer gebruiken om te vertellen over de tijd waarin we vandaag leefden. En trekken ze grote ogen. Ja. Wauw, amai, blij dat dat achter de rug is.
0: Wat waren jullie primitievelingen?
1: Ja.
0: Zoiets.
1: Zoiets.
0: Dankjewel.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Bewust niet geluisterd.

Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: que nada ni nadie.
1: Goedemiddag.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Biering en Meet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden-Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand. BNL.

0: Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL. Eigenzinnig, eigentijds.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: BNL Nieuws.
1: Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een fermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Jo Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: gelukt?
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluisterzacht tot loeihard.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL Radio, waar muziek mensen samenbrengt.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je daar een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzekerd na.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: BNL Nieuws.
1: Langs de snelweg E34 in Arendonk is de politie al de hele dag op zoek naar een man die al 7 maanden vermist is. Hij verdween bij hem thuis in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen zoeken mee. Waarom ze precies daar zoeken, een heel eind van bij hem thuis, is niet duidelijk. In Brussel trekken duizenden mensen door de straten voor de Pride. Het is de 30e editie. De organisatie maakt zich zorgen over de rechten voor holibies en transgenders wereldwijd, ook bij ons.
2: Chaque année, nous sommes toutes et tous là pour le dire. Ces rues, ces places, cette ville nous appartiennent.
1: Door de Pride vermijd je best de omgeving van Brussel met de auto. Verschillende Europese landen praten met Iran over toestemming om de straat van Hormuz te mogen gebruiken. Dat zegt de Iraanse regering op de staatstelevisie. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen is de zeestraat zo goed als afgesloten. De brandstofprijzen zijn daardoor de hoogte ingeschoten. In Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze de Eiffeltoren illegaal waren binnengedrongen. Ze hingen daar een grote Palestijnse vlag op, een initiatief van Extinction Rebellion. Die organisatie wilde zo benadrukken dat de problemen in Gaza nog niet opgelost zijn. De situatie is er schrijnend en we mogen niet wegkijken.
3: Aujourd'hui, nous refusons que tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme s'il était normal de laisser une entité coloniale massacrer une population sans bouger le petit doigt.
1: De actie vond plaats exact 78 jaar na de oprichting van de Israëlische staat. En Robert Lewandowski verlaat FC Barcelona. De Poolse spits scoorde dit seizoen 13 keer in de competitie en heeft zo'n flink aandeel in de tweede landstitel op rij. Maar hij kreeg geen nieuw contract meer. De missie is volbracht, zegt hij op Instagram.
4: It's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
1: Lewandowski is 37. Hij speelde 4 seizoenen voor Barcelona en maakte 119 doelpunten. Er valt af en toe een bui bij 14 graden. Tussendoor is er ook zon. Vanavond en vannacht blijft wisselvallig. De minima zakken naar een graad of 10. Ook morgen wisselvallig.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs, Jumbo.
1: BNL. Bewust niche luisteren.
2: We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne op mijn hiel. Kun je daar een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: zet voor zeker nog een steentje in mijn schoen. Haha.
1: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Jawel, Culture Code, het is een special vanavond weer met Amy Gillen. Ze komt uit Boom, maar ze is geboren, denk ik, in Zaventem, hè? Niet waar, Amy?
1: Geboren en getogen, zou ik zeggen, maar ik ben geboren in Leuven. Maar ik heb,
0: je bent geboren in Leuven? Leuven.
1: Ja, ja, ja, mijn ouders zijn afkomstig van het Leuvense, maar wel heel mijn leven in Zaventem.
0: Ja, eigenlijk ben je een echte Vlaams-Brabander.
1: Ja. Ja,
0: zo kan je het wel stellen. Die vandaag de dag in Antwerpen woont. Provincie Antwerpen dan.
1: Ja, provincie Antwerpen. Ik zeg het ook wel Antwerpen, maar het is Boom. Hè. Dus net iets erbuiten. Dus druppelstreek.
0: Is het een groot verschil? Van mentaliteit bedoel ik dan?
1: Goh ja, ik merk toch van wel. Ik ben Zaventem. Ik ben ook in Brussel naar school geweest. Dus heel die diversiteit zit er zo bij mij wat ingebakken. En daar hou ik wel van. En dat heb ik ook nodig. Heel veel verschillende soorten mensen, culturen, invloeden. Mm. En dat mis ik nu wel een beetje.
0: Want dus, jij woont in Boom. Mm. Kan jij Tomorrowland horen bij jou thuis?
1: Dat valt te zien hoe dat de wind staat. Dus wij wonen op een kleine 2 kilometer van de Schorre. Dus ja, het is wel heel vlakbij. En ja, als de wind, of in de richting, weet ik niet hoe waar. Maar dan horen wij het wel. Dus dat is wel, ja.
0: Ben je al geweest aan Tomorrowland?
1: Ja, ja, ja, ik ben de eerste keer, denk ik, zo'n klein 20 jaar geleden. Dus als het nog heel kleinschalig was, ja, dat we er naartoe gingen. Nu de laatste jaren wordt het voor mij een beetje
0: te groot.
1: Te groot en te veel volk.
0: Dus ja, wat dacht je vorig jaar met die brand? Want ja, hoogstwaarschijnlijk heb je die rook gezien bij jou thuis.
1: Ja, we hebben het wel zien langskomen, maar het was ook, de wind stond in de andere richting, dus we hebben het van ver gezien. Maar ja, we hoorden het op de socials, iedereen begint dan te bellen. En, dus ja, dat was wel heel jammer, zeker voor de organisatie.
0: Ja, want dat was een grote kost natuurlijk.
1: Ja, ik denk het ook. Zelf kom ik ook een beetje uit de eventsector, organiseerde ik ook dingen in mijn vorige job. En dan weet ik zo, als hoe dat ik het me inbeeld als organisator, is dat natuurlijk een ramp. En ik vind dat wel chapeau, hoe dat ze toch hebben klaargespeeld van op zo'n korte tijd daar een nieuw podium neer te poten. Mijn man zei me nog van, dat gaat hij nooit lukken. En ik zei hem direct in de eventsector, het is een grote familie en iedereen gaat er alles aan doen of gaat meehelpen om daar toch iets neer te zetten. Dus dan hebben ze voortreffelijk gedaan, denk
0: ja,
1: ik toch.
0: Ja, en het is gelukt, hè?
1: Voilà.
0: Je bent hier, want je hebt pas een boek geschreven.
1: Ja.
0: Je kickstart als freelancer.
1: Ja, inderdaad.
0: Je hebt heel lang bij de overheid gewerkt.
1: Ja.
0: En je bent nu zelfstandig.
1: Inderdaad.
0: Hoe lang heeft dat geduurd eer dat je echt die beslissing genomen hebt? Nee, wanneer ben je begonnen te denken van, ik moet zelfstandig gaan? Wanneer is dat begonnen bij jou?
1: Oh, dat is zo toch een 15-tal jaar geleden.
0: Toch
1: is dat
0: al, ja?
1: Zo, ja, beginnen kriebelen. En, maar ja, zo van ambtenaar naar ondernemer, dat is zo niet de meest logische stap. Ja, ik kom ook niet uit een ondernemersnest. Dus nee, het is niet dat ik dat met de paplepel heb meegekregen. Maar het was vooral, ja, mijn man, dat is een ras-echte ondernemer. En ik merkte wel van wat er daar allemaal gebeurde. En dat ik toch dacht van, amai, dat is toch wel iets. Allee, hij heeft zo wel wat zaadjes bij mij geplant.
0: Ja,
1: ik
0: toch?
1: Dacht van, ja, daarmee moet ik misschien aan de slag gaan. Dus,
0: ja, want je hebt voor de overheid gewerkt. Wat deed je dan? Juist sport, denk ik, of zoiets?
1: Ja, ja, ik heb in een ver verleden sportkot gedaan. Mm-hmm. Dus, en dan ben ik, ja, bij een lokale overheid, bij de sportdienst, jeugddienst, cultuurdienst, de dienstvrije tijd terecht.
0: Was dat in Zaventem? Of?
1: Nee, dat was in Steenokkerzeel.
0: Dus, maar ja, dat is naast Zaventem, ja, eigenlijk. Hè? Ja, ook het kasteel zat er, denk ik, Ham.
1: Ja,
0: is
1: ook niet zo. Ham,
0: ja, ja, ja. Maar dat ook de Vlaamse gemeenschap, denk ik, ooit. Ik weet niet dat dat nu nog van de Vlaamse gemeenschap is.
1: Ja, het is een eigen.
0: Dan zal je ook evenementen hebben meegemaakt, denk ik dan. Want ja, vergaderingen, dat ging ook van alles door, denk ik. Hè?
1: Ja, ja, inderdaad. Prachtige omgeving, prachtig kasteel ook. Dus een hele fijne gemeente.
0: Ja, als je in Steenokkerzeel werkt, kleine gemeente, zoals je zelf zegt.
1: Ja.
0: Je kent daar iedereen.
1: Ja.
0: Je neemt er dan afscheid.
1: Ja.
0: Hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat is zo een beetje met gemengde gevoelens. Hè. Dus dat is ook 20 jaar. Ik heb daar dag op dag 20 jaar gewerkt. Dus, maar ja, je hebt altijd een... ik werkte toen al in bijberoep tegen het ondernemerschap. Dus het was zo een beetje bitterzoet. Zo, hè. Je neemt afscheid van de taak, de job op zich. Dat is makkelijker, maar het was vooral voor mij van de mensen. Ik heb altijd... Ik hecht mij heel snel aan mensen en afscheid nemen van mensen, dat doet altijd wel pijn. Maar ja, contact blijft natuurlijk.
0: Wat zijn de mooiste dingen die je daar verwezenlijkt hebt? Want ja, je bent iemand die ondernemend is, je bent ambitieus. Dan moet je toch wel wat dingen ingevoerd hebben.
1: Ja, ik denk toen ik daar startte, ja, in 2001 was dat, dacht ik. Dan zijn wij ook meteen begonnen. Onze dienst was nog niet zo uitgebreid. Dus wij zijn ook toen gestart met speelpleinwerking. Toen was er ook een grabbelpas dat we hebben ingevoerd. Maar ook sportkampen en zo hebben we helemaal uitgebreid. We hebben toen ook zelfs een skivakantie georganiseerd. En ja, dat vind ik wel het meest leuke, dat ik nu soms jongeren, wil ik zeggen, maar het zijn volwassenen, tegenkom, die mij dan herkennen. Hè, die zeggen, oh ja, ik ben met u vroeger mee gaan skiën. En oh, dat is een herinnering dat ik nog heb en koester. En dat vind ik dan, dat raakt mij enorm. Dat ik weet van dat ik op die jongeren toch misschien een kleine impact, maar dat ze zich herinneren, die vakanties dat ze bij ons hebben kunnen doorbrengen. Dus dat vind ik wel heel leuk. Dus,
0: maar je mist die wereld niet van ambtenarij?
1: Ik mis de wereld op zich niet echt. Het was een mooie periode. En nu doe ik ook iets anders wat mij ook heel veel energie geeft. En vreugde, vrijheid brengt. Dus,
0: Ja. Want je schrijft een boek.
1: Ja.
0: Iedereen kan freelancer worden.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik ben er wel van overtuigd. Ik zou bijna zeggen, als ik het kan, dan kan iedereen het.
0: Want daar zijn eigenlijk... Zijn er al boeken geschreven over hetgeen wat jij nu over schrijft? Ik weet het niet.
1: Oh, er zijn al heel veel ondernemersboeken geschreven.
0: Ja, maar toch niet zoals dat jij te werk gaat.
1: Ja, bij mij was zo'n beetje de insteek, omdat in het opleidingscentrum heb ik elke week komen er mensen langs die raad vragen of die advies willen inwinnen of zich de vraag stellen, is het iets voor mij? En ik krijg heel veel dezelfde vragen. En dan dacht ik ook van, misschien moet ik daar iets mee doen. Want ja, ik kan mezelf 200 keer herhalen en telkens aan andere mensen dezelfde info meegeven. Maar ik dacht, als ik daar een boek van maak, dan is dat misschien voor heel veel mensen, voor een heel breed publiek, misschien kan het boek drempelverlagend werken. Mm-hmm. Maar misschien is het ook een heel handige, beknopte gids, dat, waardoor dan mensen kennis op hun manier kunnen naar zich toe laten komen en kan ik ook weer mijn steentje bijdragen of op een kleine manier misschien het verschil maken.
0: Ja, want wat zijn de dingen die je vandaag doet? Vertel daar eens. Wat je vandaag eigenlijk echt wel doet. Want ik weet dat je spreekt voor een publiek, Unizo bijvoorbeeld en zo, maar je doet veel meer dingen.
1: Ja, ik ben eigenlijk, toen ik als ondernemer startte, ben ik mijn consultancykantoor gestart. Dus waar wij andere ondernemingen helpen met hun bedrijfsvoering. Dus, en in dat opzicht ondersteun ik ook Unizo en de Federatie Vrije Beroepen. En van daaruit is eigenlijk het opleidingscentrum gegroeid. Omdat ik merkte in 2018 of 2019, het jaartal moet ik schuldig blijven, is het attest bedrijfsbeheer weggevallen in Vlaanderen. Dus ja, het is heel makkelijk om ondernemer te worden. Maar heel veel mensen merken dan dat eerste half jaar, het eerste jaar, dat ze tegen heel veel dingen aanlopen. Dan komen er vragen of dingen op je af dat je zegt van oei, of loop je misschien wel eens tegen de muur. En van daaruit, met die insteek, ben ik het opleidingscentrum gestart om eigenlijk...
0: En dat was in 2018?
1: De eerste cursisten hebben wij in 2020. Hè, met
0: corona, dat was...
1: Ja. Zijn wij gestart, maar in 2019 ben ik al volop begonnen met de opleidingen uit te schrijven en heel het gegeven vorm te geven. Maar ja, in 2020 zijn wij... De bedoeling was het voorjaar, maart. Maar ja, toen kwam COVID. Ja. Dus september zijn wij gestart met de eerste lichting.
0: Dan heb jij ook heel veel online cursussen gegeven misschien. Want ja, die periode van corona, dan kon je eigenlijk moeilijk samenkomen.
1: Ja, ja. Ja, wij zijn gestart met... De bedoeling was dus effectief van fysieke momenten. Omdat ja, netwerken en met mensen, die verbinding vind ik wel heel waardevol. Maar wij zijn dan heel snel geschakeld naar een online leerplatform. En we hebben dat nu nog... en ja, via Teams, via heel veel is mogelijk natuurlijk. Dus we hebben nu nog het online leerplatform, we hebben nog de Teams momenten. De Q&A's doen we bijvoorbeeld online. Maar ik verkies toch het persoonlijke contact. Dus de kick-offs probeer ik toch wel live te organiseren.
0: Is het dan alleen de provincie Antwerpen dat jij doet? Of ga je andere provincies ook benaderen?
1: Ja, eigenlijk heel Vlaanderen is onze scope. En als ik nu zo even kijk, de meeste van onze cursisten komen toch uit Limburg.
0: Ja?
1: Ja, echt. En ook uit de Westhoek. Dus die is eigenlijk zo de twee uiterste van Vlaanderen.
0: Die komen dus naar Boom?
1: Ja, ja, die komen naar Boom.
0: Die moeten de files trotseren eigenlijk? Want ja, dat is wel een station, maar ik weet niet hoe ver je van het station woont.
1: Nee, heel vlakbij.
0: Dat is allemaal wel positief. En hoe heb jij dan reclame gemaakt hier in Limburg? Hoe kennen ze jou dan?
1: Ja, ik denk, ik zet enorm in op mijn netwerk. En via mond-tot-mond reclame gaat het natuurlijk ook wel. De socials, die helpen natuurlijk voor de zichtbaarheid.
0: Doe je die zelf, die socials? Of heb je daar iemand voor?
1: Ja, ik besteed dat wel uit. Dus ik ben,
0: want ik weet niet dat je dat allemaal... als je het echt te goed wil doen, heb je wel iemand nodig die niks anders doet dan socials, denk ik. Hè?
1: Ja, ja, het is ook een Limburgs bedrijf eigenlijk, dat me daarin ondersteunt. Okay. Dus het is wel grappig. Ik had er nog niet bij stilgestaan, maar zij zijn hier ook van Limburg. En ik heb ze ook via Unizo leren kennen. En zij plannen dat in, zij monitoren ook al de cijfertjes. Allee, daar zit een hele strategie achter. Waar ik
0: met niet... algoritmes en...
1: Ja, voilà. Hè. Dus dat is allemaal voor hen geen verrassing hoe dat... Het is via Meta dat wij vooral Facebook, Instagram... En zij zijn daar keien in hun vak. Dus ik vertrouw dat wel heel graag aan hen toe. Dus,
0: ja. Voilà. Je hebt ook muziek gekozen.
1: Ja.
0: Ja. Met welk nummer wil je beginnen? En waarom?
1: Ik hou enorm van muziek. Heel uiteenlopende muziek ook. Dus ik heb niet zo echt een genre dat je mij op kan vastpinnen. Ik ga heel vaak terug naar Belgische muziek.
0: Ik hou
1: enorm van Belgische muziek. We hebben hier zo een schat van muziek. Verschillende types. We zijn ook grondleggers, vind ik. Voor
0: velen, natuurlijk. New Beats, daar zijn wij echt wel de... Ja. Maar ook van New Wave hebben wij ook heel belangrijk. Als je Front 242 neemt, die hebben iedereen geïnspireerd, volgens mij.
1: Ja.
0: En want daar is ook de New Beat van ons allemaal. Alles eigenlijk een beetje ook hetgeen wat je vandaag de dag op Tomorrowland... Ja, Front zit er toch wel altijd tussen. Plus dat zij ongelooflijk populair waren in Amerika. Veel populairder als Kay Choice of Deus of noem maar op. Want ze hadden daar ook... Ze hebben zelfs bij Front 242... Lords of Acid bijvoorbeeld. Ken je die Lords of Acid?
1: Ja.
0: Ik heb vorige week nog bij de gitarist van Lords of Acid... die in de jaren 90 daar speelde. Mm-hmm. Ja, Foo Fighters en Rammstein... die hebben ooit nog in het voorprogramma gespeeld van Lords of Acid. Okay. Wij weten het allemaal niet, maar eigenlijk is dat wel... eigenlijk is dat toch wel straf dat we dat niet weten. Hoe belangrijk dat wij ook in die muzieksector geweest zijn.
1: Ja, natuurlijk. Belangrijk. Ja. Dus vandaar een hele Belgische playlist. En ik ga starten met mijn band van het moment een beetje.
0: Ja.
1: Ik ben een Goose-fan.
0: Uit Kortrijk. Fantastisch.
1: Kortrijk. Ja. En vorige week moest ik ook een keynote geven ergens. En ze vroegen een liedje om mee op te komen. En ik heb dan ook voor Goose gekozen, voor British Mode.
0: Met dat nummer ook?
1: Ja, want dat nummer.
0: Dat is eigenlijk hun debuut, hè? Want ik heb thuis die cd nog getekend door die mannen. Dat was hun debuut, echt, hè?
1: Ja.
0: Ik weet nog goed dat uitkwam. Ik was daar van verrast. Goeie keuze.
1: Ja.
0: We gaan luisteren.

0: dank voor deze plaat eigenlijk, want deze plaat wordt heel weinig gevraagd, om, ook omdat mensen die ook niet zo goed kennen, denk ik. Hè? Omdat dat ook de eerste cd was. Meestal vragen ze Sunrise of zo, ja. Omdat dat veel bekender is. Maar jij gaat echt voor die British mood. Hou je van mode eigenlijk?
1: Hou van mode? Niet specifiek. Ik heb, ik hou niet van shoppen. Dus ik ben de enige vrouw, denk ik, dat een hekel heeft aan shoppen. Dus ik hou ook niet.
0: Heeft dat te maken omdat dat weer allemaal veel te druk is?
1: Ja, misschien wel. Zo, winkels en ook winkel in, uit, passen en zo. Dat is niet aan mij besteed. Ik ga één keer op het jaar, als ik zo echt van alles nodig heb, en dan weet ik perfect wat ik nodig heb. Ik ga naar mijn winkeltjes binnen, buiten. Ik pas één keer en ik ga ermee naar huis. Dus.
0: Oké. Okay. Hey, Amy, toch wel nog een vraag. Je hebt sportcoach gedaan, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Welke sporten heb je eigenlijk gedaan van jouw leven?
1: Oh, welke sporten heb ik gedaan? Ik ben traditioneel met turnen begonnen, denk ik. Hè? Dus als kleuter. En dan wou ik heel graag ballet doen. Nu, mijn ouders, ze zagen wel dat er geen ballerina in mij verscholen zat. Maar ik wou een roze tutu. Dus, en dan heb ik toch 3 jaar ballet gedaan. Om niet verder te geraken dan een zwart pakje. Dus nooit een roze tutu mogen aandoen. En dan ben ik eigenlijk... Ja, mijn broer die speelde toen basketbal. En toen, ja, oudere broer...
0: Zaventem had een goede ploeg vroeger, hè? Ja, ik weet niet dat dat nu nog is, maar...
1: Iets minder. Hij speelde ook bij Vilvoorde. Die speelde in Tweede Nationale, dacht ik toen. En ik wou dan ook basket, hè, zoals mijn grote broer. Maar mijn ouders zeiden toen... Ja, dat is toch... misschien moet jij gaan volleyballen. Hè? Dus dan ben ik gaan volleyballen. En dat heb ik eigenlijk toch een 15-tal jaar gedaan. Dus,
0: En waar heb jij gevolleybald dan? Welk niveau was het dan?
1: Ik heb bij Zaventem, bij de ploeg in onze gemeente om de hoek. En daar zijn wij in de provinciale... Wij zijn ook tot in tweede landelijke. Ik denk dat dat overeenkomt met... In voetbal, de vierde klasse.
0: Ja.
1: En dan ben ik in mijn studententijd... enkele van mijn vriendinnen die speelden ook volleybal bij Lennik. En dan ben ik daar enkele jaren gaan volleyballen.
0: En dat is wel eerder klasse?
1: Nee, dat was toen het, de eerste provinciale speler.
0: Ah ja, dus oké. Okay. Maar ja, Lennik is wel een naam in het volleybal.
1: Ja, voilà.
0: Dat klopt. Goed, je kickstart als freelancer. Hè? Ja. Dat is uitgebracht bij Borgerhof. Ja. Maar niet bij de gewone Borgerhof, denk ik. Hè? Bij de...
1: Bij Alprest.
0: Ja. Waarom heb je gekozen voor Borgerhof?
1: Oh ja, ik heb gekozen voor hen omdat ik toch... Ja, ik vond het belangrijk om toch met een uitgeverij in zee te gaan die toch de kwaliteit hebben en die toch om managementboeken gekend staan en die toch... omdat ik ook wist, het is ook mijn eerste boek dat ik heb uitgebracht. Hopelijk niet het laatste. Maar ja, ik wou mij toch heel goed laten omringen. Omdat ik weet van ja, ik ben een groentje in het vak, om zo te zeggen. En dan wil ik heel graag met experts in zee gaan die mij goed gaan kunnen begeleiden. Die mij alle tips en tricks gaan meegeven. Dus dat was vooral een belangrijke.
0: Ja, dat was de eerste uitgever en je hebt niet verder gezocht dan...
1: Nee. Ja, voor mij, verbinding en mensen is heel belangrijk. Dus ik had met mijn uitgever, met Nancy, de eerste keer, het was via Teams. Mm-hmm. En ik had er zo meteen een klik mee. En ja, ik heb dat wel heel snel. Als ik met iemand een klik heb, ja, dan ben ik heel loyaal en trouw. En dan hoeft het voor mij ook, ga ik niet verder zoeken. Dus,
0: Want als je dan zegt waar je een boek wil over schrijven, denk ik wel dat zij dat snel interessant gaan vinden. Dat we dat misschien nog niet hebben.
1: Ja, Nancy had wel... Dat was ook wel goed. Dus het was eigenlijk meer een co-creatie, dat moment. En dat vond ik ook altijd wel heel fijn. Hè? Je kan elkaar versterken. En ik had het toen meer op de administratieve freelancer. En het was door haar input en inbreng dat ze ook zei... Ja, we kunnen dat breder trekken en meer... om nog het boek een groter platform te geven. Dus die insteken, dat zijn dingen dat ik wel enorm apprecieer.
0: Ja, want als je de cover bekijkt, die heb jij zelf gekozen. Die raket, ja, dat is een kickstart natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: De kleuren roze, waar je het juist toch over had. Heb je daar veel nachten over moeten denken? Hoe moet die cover zijn? Want ik kan me wel voorstellen, als je een boek uitbrengt, dat het misschien wel moeilijk is om een beslissing te nemen.
1: Ja, ja, want ik zelf, ja, roze is mijn lievelingskleur, maar ik heb zoiets van, ja, het kan niet allemaal roos-roos zijn. Dus ik wou ook iedereen aanspreken. Nu, Borger van Lambrichs hebben het zelf ontworpen. Zij hebben een grafisch ontwerper in dienst. Dus, en ja, het was wel een moeilijk punt, moet ik zeggen, de cover, omdat, ja, ik, ja, le goût et la couleur, hè, en... Je moet natuurlijk ook een boek, een cover hebben dat opvalt. En mijn eerste voorkeur was naar grijs, wit, blauw, zwart. En ja, zij zeiden ook wel duidelijk, ja, alle managementboeken zijn zo en het moet toch een beetje in het oog springen. Dus ja, ja, is het dit geworden? Is het een beetje de ideeën? Ik heb ook onze community, moet ik ook eerlijk meegeven... al mijn cursisten, alumni, wij zitten samen in een community. En ik had dan verschillende... van Borgerhof had ik verschillende voorstellen doorgekregen. Mm. Ik kon niet kiezen. Dus ik heb het gewoon gedropt in de community. Ik heb er een poll van gemaakt. En dus we hebben het te samen gekozen, zal ik zeggen. Dus,
0: ja. Je krijgt dan de bevestiging dat je dat boek mag schrijven.
1: Ja.
0: Was dat het eerste wat je doet? Is het dat met jouw man gaan eten? Dat gaan vieren? Of hoe moet ik dat dan zien?
1: Ja, we hebben er toch een glaasje van opgedronken. Want ik vond dat toch wel iets heel speciaal. En dat dat ook zo heel vlot ging.
0: Ja.
1: Dus daar was ik super blij om. Dus we hebben er toch wel eens een glaasje van opgeklonken, inderdaad. Maar ik ben dan direct aan het werk gegaan, eigenlijk.
0: Ja, want je moet dan ook opschrijven... dit wil ik er zeker in. Mm-hmm. Wat waren zo... de belangrijke punten, je hebt heel veel belangrijke punten daarin, maar wat had je zeker niet mogen vergeten? Wat was toch een belangrijk punt voor een freelancer?
1: Ja, voor mij was het, ja, zoals je zegt, heel veel dingen belangrijk, omdat ik wou zo'n eerlijk mogelijk beeld en niet het rooskleurige verhaal van het is heel makkelijk en het lukt, want dat hoor ik heel vaak, hè, als freelancer. Je kan heel snel heel veel geld verdienen. Liefst nog op een strand in Bali, hè, zonder... En dat is het niet. Dus ik wou wel een eerlijk en oprecht beeld. En daarmee moest het boek ook de mindere kanten bevatten. De moeilijke kanten van verzekeringen tot... alles waar dat ik qua boekhouding, BTW, rekening mee moet houden. Tot hoe belangrijk het is van contracten en algemene voorwaarden, GDPR-documenten. Dat zijn de dingen waar dat de meeste freelancers zo'n beetje van... moet dat echt wel? Maar dat vond ik wel belangrijk.
0: Want we zitten in een tijd, in een heel rare tijd eigenlijk. Als je nu vandaag de dag freelancer wil worden... Waarom moet je dat worden?

0: Want je bent nu 6 jaar zelfstandig, denk ik dan?
1: Ja, bijna 10.
0: Toch al 10 jaar?
1: Ja, ja, ja.
0: Okay.
1: Een kleine 10.
0: Heb je nooit gedacht van, had ik maar ambtenaar gebleven? Want die vraag stel ik me soms ook wel.
1: Oh nee, eigenlijk niet. Het is nu op eigen voorwaarden. En dat ik echt kan doen waar dat ik goed in ben. En waar dat ik energie van krijg. Ik geef heel graag energie in wat dat ik doe. Maar ik krijg er ook heel graag energie en voldoening van terug. En ik merk nu dat ik veel meer impact kan maken en het verschil kan maken. En dat vind ik wel een belangrijke.
0: Want ja, je bent heel ambitieus. Dat mag gezegd worden.
1: Ja.
0: Hoogstwaarschijnlijk wil je ook mensen motiveren. Je bent ook een soort coach. Nu, je hebt dat ook geleerd op dat sportcoach hoogstwaarschijnlijk. Maar toch, waar vind jij de rust?
1: Oh, de rust vind ik in heel veel kleine dagelijkse dingen. Dat is in de ochtend, als ik opsta, probeer ik dan iets van beweging te doen, te sporten. Dus dat geeft mij rust. Maar ook een thee dat ik drink. Als ik in de wagen zit naar hier bijvoorbeeld. Ik weet, ik ben een uurtje onderweg en dat geeft mij rust.
0: Ja.
1: Dus in heel veel kleine dingen.
0: Want ik kan me wel voorstellen. Ja, ik ken jou niet, maar ik heb nu met jou 2 keer een keer gebeld. En nu heb ik hier ongeveer een half uur aan het praten. Ik kan me wel voorstellen dat jij ook wel iemand bent die heel wat vragen krijgt van freelancers die met problemen zitten.
1: Ja.
0: En dat je die allemaal wilt beantwoord zien.
1: Ja, dat is ook. En ik probeer dat ook allemaal te doen. En de meeste van die vragen komen ook 's avonds en in het weekend. Hè? Dus omdat dan begint zo de molen bij iedereen te malen van... Oh. En ik vind het belangrijk om er dan ook te zijn voor de mensen. Dus de cursisten weten dat ze kunnen met ten alle tijden... bellen, sms'en, whatsappen, weet ik het. En vooral omdat ik het zo belangrijk vind, toen ik in mijn prille kinderschoenen stond, of ik weet niet hoe ik het moet zeggen, 10 jaar geleden, had ik echt het gevoel dat ik alleen was. Ik had geen sparringpartner of geen klankbord. En daarom vind ik het nu belangrijk om dat wel te zijn voor andere freelancers. Dat als ze met iets zitten, ergens tegenaan lopen, maar ook een succes dat ze willen vieren, heel belangrijk,
0: ja.
1: Dat ze daar bij iemand terecht mee kunnen.
0: Dus. Ja. Kan jij terecht bij mensen als je problemen hebt? Bij jouw man bijvoorbeeld? Ik kan me voorstellen dat jij 's avonds in bed, misschien niet kunt slapen, dat je met iets zit, dat jouw man jou wel kan helpen.
1: Ja, dat is wel zo. Wij hebben elk onze circle of trust.
0: Ja.
1: En ja, hij is ook eentje bij mij. Hij is ook mijn klankbord. We hebben samen ook een bedrijf. Dus we sparren wel heel veel. En dat is wel een belangrijke. Hij is wel degene die altijd met mijn voetjes op de grond... Of als ik hoor hem al afkomen. Ik speel advocaat van de duivel. En dus dat... maar dat heb ik wel nodig. En heel veel mensen hebben dat nodig.
0: Ja, ja. Af en toe met de 2 voeten op de grond...
1: Ja.
0: Maar heeft het dan te maken dat je iemand bent? Hoogstwaarschijnlijk was jij ook wel een competitiebeest. Als je sportte, je wou ook natuurlijk het beste.
1: Mm-hmm.
0: En dan heb je wel iemand nodig af en toe die jou met de 2 voetjes op de grond zet.
1: Ja, ik heb dat wel nodig. Omdat ik ben een beetje impulsief soms. En
0: ja.
1: Ik ben altijd heel enthousiast. Dus als ik een opportuniteit of iets hoor, iets zie, dan spring ik meteen. En dan daarna denk ik pas na van, hoe ga ik dat allemaal geregeld en gedaan krijgen? En mijn man, die is dan eerder, hij is meer de berekende persoon, dat eerst zo van, gaat dat lukken en hoe en wat? Ik ben degene die bijvoorbeeld, in december was dat, hadden we een webinar van Unizo. En er werd mij gevraagd, kan jij dat webinar doen? Dus ik zeg direct, goed. Maar die dag vertrokken we ook met vakantie.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat is dan even van... dan vertrek ik gewoon een dag erna. Dat is dan mijn oplossing. Er niet stil bij staan van die tickets herboeken en zo. Daar komt van alles bij kijken en dat is niet zo evident.
0: Je schrijft ook in jouw boek over burn-out en zo. Hè? Want daar zal je ook wel mee te maken krijgen met freelancers.
1: Ja, een heel groot deel van de mensen die starten, die komen uit een situatie waar dat ze echt het moeilijk hebben.

0: om die balans te houden. En sommigen ook echt uit een burn-out. Dus ik vind dat heel belangrijk dat er een goede... work-life balance wil ik zeggen, maar dat er een goede harmonie is. En ik zeg harmonie specifiek, omdat ja, soms is het super druk en ga je hard voor je werk en moet je knallen en dat mag wel, maar daarna moet, dat heb ik ook uit het sport, moet er ook voldoende rust zijn om je te kunnen herbronnen en herladen om voor het volgende punt. Dus,
1: heb jij daar ooit mee te maken gehad met een burn-out of op randje of zo ook niet?
0: Nee, zelf niet.
1: Heeft het dan te maken dat jij iemand bent die uit de sportwereld komt, die goed ondersteund wordt door jouw man, dat je het net op tijd weet wat je moet doen?
0: Ja, misschien wel, ik weet het niet. Ik heb altijd heel veel van mijn vlucht gezocht naar sporten. Voor mij, sporten is ook een oplossing. Hè. Voel ik mij misschien niet zo goed of ben ik moe, heb ik niet veel energie, dan ga ik sporten. En dat geeft mij meteen, of zit ik met issues, dat ik denk van hoe ga ik dat oplossen? Ik sta een half uur op mijn loopband en ik heb heel weer nieuwe ideeën.
1: En met muziek?
0: Soms, maar niet altijd. Niet altijd.
1: Want als ik ga lopen met muziek, dan loop ik te snel.
0: Ik kan
1: niet lopen met muziek. Ik moet de vogeltjes horen.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, voilà.
1: Want als je muziek, dan ga je veel te snel lopen. Ja, omdat je bent in die...
0: Trage muziek.
1: Ja, klopt.
0: Klassieke muziek.
1: Wel, ik heb ooit na een zware training in Heverlee ooit onder de douche gestaan met de muziek van Sibelius. Finlandia was dat. En zo heb ik op die manier heb ik Finlandia leren kennen. Mm-hmm. Heb ik ook Sibelius. En Sibelius is nu een van mijn grote favoriete klassieke muzikanten. Gaan we nog wat muziek spelen?
0: Ja.
1: Wat zou jij willen?
0: Ik ga eens kijken in mijn lijstje. Wat heb ik daar nog allemaal? Eens doorgaan. Ik ga naar SX Gold.
1: Oh,
0: vind ik ook wel een geweldig nummer. Dus,
1: Ja, ik heb die plaat ooit hier in de uitzending leren kennen aan iemand die heel veel met goud werkt. Els van Laken, ik weet niet dat je Els van Laken kent. Dat is iemand uit Brakel, denk ik dat ze was. Okay. En ze kende dat niet en ze vond dat fantastisch. Ja. Ook omdat ze heel veel goud gebruikte in haar cursussen en zo.
0: Ja, mooi.
1: Gold.
0: Krachtig nummer.
1: Ja,

0: Cult SX. Ja, ze komen uit Gent, denk ik. Hè? Sophie noemt ze, denk ik. Hè? De zangeres Sophie Callewaert of zo. Ja. Is dat, klopt het? Ja?
1: Denk ik. Ik weet het ook.
0: Oké. Je kickstart als freelancer.
1: Ja.
0: Amy Gillet is jouw naam. Spreek je dat je eigenlijk juist uit?
1: Ja, Gillet of
0: Gillet. Ja.
1: Gillet, ja. Sommigen valt te zien met wie ik praat. Als het iemand Franstalig is, zeg ik Gilles. Als het iemand Nederlandstalig is, zeg ik Gilles.
0: Want Gilles is voor mij IE eigenlijk.
1: Ja, dat is vaak als ik mijn naam zeg, wordt het ook zo geschreven.
0: Ja, maar in Limburg zeggen ze het niet Gilles, hè? Jawel, Gilles,
1: ja,
0: denk ik. Ja. Maar goed, je kickstart als freelancer. Anders wat je moet weten om succesvol te worden. Hè?
1: Ja.
0: Hoe word ik succesvol als freelancer?
1: Door het boek te lezen en alle tips mee te nemen als je... Nee, het zijn verschillende factoren waar je rekening mee moet houden. En het is niet één succesformule. Maar zeker het belangrijkste vind ik nog altijd die fundamenten van goed ondernemerschap. En dat hebben wij ondernemers allemaal. Die dingen dat er moeten zijn. En niet roekeloos starten. Maar goede fundamenten.
0: Hoe zit het met het percentage van freelancers en van zelfstandigen? Stijgt dat elk jaar?
1: Oh, ik heb nu vorige week, hoorde ik het, was het bij Unizo, dat zij een studie en dat er 1,3 miljoen bedrijven in België zijn. Dus er zijn enorm veel ondernemingen. En freelancers stijgen ook jaar na jaar. Dus de sector wordt ook veel breder. Dus dat vind ik ook wel een goede en een belangrijke. Dat er meer sectoren ook zijn die merken van... Ja, we kunnen ook freelancers daarvoor inzetten. En dat vind ik wel goed.
0: Want een freelancer zijn is de toekomst misschien wel. Wat bedoel ik daarmee? De wereld verandert constant. En het industriële tijdperk, dat is bijna gedaan.
1: Ja.
0: Het is gedaan eigenlijk. Hè.
1: Mm-hmm.
0: En heel veel bedrijven zijn misschien beter met freelancers. Omdat, ja, dan ga je werken. Allee, dan ga je daar eens werken en daar eens werken. Wordt daar wel eens aan gedacht?
1: Ja, toch vooral omdat heel veel bedrijven... Ja, ze hebben ook niet de mogelijkheden of de financiën om iemand fulltime of halftijds in dienst te nemen. Je moet dan ook voldoende werk hebben voor die persoon. En als ze het met een freelancer kunnen doen, kunnen ze die persoon ook veel flexibeler inzetten. Heel veel bedrijven hebben ook verschillende periodes, maanden van het jaar, dat het misschien drukker wordt. Dus wanneer dat ze meer ondersteuning kunnen gebruiken. En andere bedrijven, ik denk zo aan de bouw bijvoorbeeld, die hebben dan de zomermaanden, zijn traditioneel rustiger. En dus kunnen die in die drukke maanden kunnen die heel makkelijk met freelancers aan de slag. Dus ik denk dat zo'n model is dat verschuift misschien. En ik vind dat op zich wel goed.
0: Want ik heb me voorstellen, als jij begonnen bent in Steenokkersdeel, dat jouw ouders, familie allemaal zei, allee, je bent binnen tot een nieuw pensioen. Hè? Want zo ging dat denk ik in die beginperiode toen net jij daar begonnen.
1: Ja, inderdaad. En ik weet mijn ouders, toen ik zei van... Ik ga mijn goed betaalde statutaire job opzeggen om als ondernemer aan de slag te gaan. Hè. Dus dan zei ze, ja, je bent zot. Hè. Dus dat kreeg ik dan wel. En wat dat je zegt, je kan daar blijven zitten tot aan je pensioen. Hè. Voor iemand zoals ik is dat... Ja, ik hoor dat niet zo graag. Dus dan denk ik... ik voelde mij... In een gouden kooi. En een gouden kooi is misschien mooi, maar voor mij werd die kleiner en kleiner, jaar na jaar.
0: Ja, want zou het kunnen geweest, Amy, zou het kunnen dat jij, als je daar gebleven was, misschien een burn-out hebt gekregen? Omdat het niet snel genoeg zou gaan voor jou?
1: Ik weet het niet. Als?
0: Ja, ging het voor jou snel genoeg als ambtenaar?
1: Oh, het was wel ook een heel boeiende job, omdat ik ook het gedeelte personeelsbeleid had, ook het beleid en ook een heel deel uitvoerend. Dus wij deden heel veel activiteiten. Dus daar was wel heel veel variatie.
0: Maar het was niet dat je tegengehouden werd door een of andere ambtenaar die zei van, ja, daar moeten we mee oppassen. Hè, en daar gaan we toch niet in investeren. Het is niet dat je daar tegengehouden werd.
1: Nee, je hebt altijd natuurlijk in een... in een overheidsomgeving heb je het politieke niveau. Dus dat is en blijft altijd. Dus daar zal je altijd mee moeten om kunnen. En je gaat beleidsvoorstellen doen, maar uiteindelijk is het de politiek die beslist.
0: Ja.
1: En ja.
0: Want die omschakeling... Na freelancer, want je bent eerst freelancer. Nu ben je zelfstandig, denk ik dan.
1: Ja.
0: Dus, maar je bent hoogstwaarschijnlijk eerst als freelancer begonnen.
1: Mm-hmm.
0: Hoe lang heeft het geduurd dat je echt helemaal weg was? Dat je dat gevoel had? Want ik kan me voorstellen, als je 20 jaar werkt, waar je iedere dag dezelfde mensen ziet en dan zie je die niet meer. Hoe lang heeft dat bij jou geduurd dat je dat... kwijt was, dat gevoel van... Allee, of het missen misschien?
1: Ja, dat ging vrij snel. Ik denk dat dat echt een paar maanden was. Dus omdat ik ben ook een beetje erin gerold. Het was dankzij mijn partner die dat bouwbedrijven heeft. En ik spreek van 2015-16. Toen had de overheid ook allerlei strengere regels qua welzijn, preventie, veiligheid op het werk. Vooral in de bouwsector. En terecht natuurlijk. En preventieplan, risicoanalyse, dat deed ik al. Voor speelterreinen weliswaar, of een sporthal, gemeenschapscentrum. En dan, ja, dacht ja, een bouwbedrijf, wat zal daar verschil in zijn? Dus ik ben er zo eigenlijk een beetje ingerold. En dus ik ben dat voor hem gaan doen, dan voor conculega's. En dan dacht ik, ja, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Ben ik nu zelfstandig of niet? Of ja, ik had wel dat ondernemingsnummer, maar... En dan heb ik een opleiding gevolgd in Nederland. En toen vielen zo alle puzzelstukjes op hun plaats. Dan dacht ik van, ja, ik ben een freelancer. Ik ben hier. Toen voelde ik me ondernemer. En ik denk dat dat binnen het half jaar was. Dus het is snel gegaan voor mij.
0: Ja. Silke Motmans, mag ik jou vragen stellen?
2: Ja.
0: Ik ga even uw micro openzetten.
2: Aha.
0: Goed. Jij kent Amy al een tijdje, hè?
2: Ja, een tijdje. Nou, niet een tijdje. We zijn elkaar eigenlijk heel leuk tegengekomen, vind ik wel. Jouw naam is heel vaak gevallen. Door mede-auteurs, maar ook door Unizo, natuurlijk. Ja. Hè, want ik ben dan ook bij Unizo. En ik weet niet hoe het komt, maar de puzzelstukjes vielen een beetje bij elkaar. Ja. En zo zijn we bij elkaar in contact gekomen.
1: Ja.
2: En mocht jij ook vanavond hier... en Culture Code het meedoen. Dus dat was een unieke verbinding. Ja.
0: Ja, dat boek, je kickstart als freelancer. Ja, jij verkoopt dat in jouw winkel.
2: Inderdaad.
0: Hè? Ja. Wie zijn de mensen die dat boek kopen eigenlijk? Zijn dat eigenlijk freelancers? Zijn dat zelfstandigen?
2: Ik denk vooral nog op dit moment zoekende. Mensen die zoekend zijn en van wat zijn mijn mogelijkheden. Omdat er bij freelance toch nog vaker een angstgevoel zit, denk ik. Van, ben ik... capabel om zo'n taak uit te voeren. Ik hoorde je daarnet ook in de uitzending zeggen van... ja, zijn je verzekeringen? Wat hoort er allemaal administratief bij? Mm-hmm. Er is een heel grote stap als je freelance wilt gaan doen. Dus ik krijg wel heel vaak zoekende mensen in de winkel... die zoiets hebben van... zou ik het doen, zou ik het niet doen? En ik denk dat je boek daarin wel heel erg ondersteunt. Dat wel, ja.
1: Leuk om te horen.
2: Mm-hmm.
0: Ben jij zelf freelancer geweest ooit?
2: Nee, helaas.
0: Jij bent gewoon direct zelfstandig.
2: Ik ben echt zelfstandige,
0: Maar misschien kon je ook geen freelancer worden.
2: Ik denk dat de tijd er nooit toe heeft toegedaan. Ik ben er wel echt van overtuigd dat door ook een stukje corona... mensen op een andere manier zijn gaan kijken naar wat kan ik doen in de maatschappij. Dus het traditionele plaatje van... moet ik in een arbeidsovereenkomst zitten? Ben ik dan veilig? Ja of nee voor later? Ik denk dat toen een beetje doorbroken is geworden. Mensen zoeken toch zo naar hun eigen... ze durven meer naar eigen talenten te kijken. En ik denk dat ik die mogelijkheid nooit op die manier heb gehad... om te kijken naar... zijn dat mijn talenten? En kan ik van daaruit misschien mijn diensten aanbieden als freelancer? Ik denk dat wel een groot verschil heeft gemaakt, ja. Maar ik ben wel nu blij dat ik een zelfstandige ben. Hè. Dat is ongelooflijk. Ja.
0: Ja, want ik dacht 29 mei kom jij naar Sint-Truiden.
2: Ja.
1: Ja, inderdaad.
2: Ik vind dat heel tof.
1: Kijk er al naar uit. Ja?
2: Ja, we gaan eigenlijk iets anders doen.
1: Mm-hmm.
2: Vind ik wel. Wij gaan Sint-Truiden staat bekend om hun Lady City Day.
0: Ja.
2: En dan gaan we eigenlijk een dag organiseren voor vrouwen. Nu, ik vind er altijd zo'n beetje een stempel van vrouwen als enkel shoppen. Nee, vrouwen, dat is beleving, dat is verbinding, dat is kansen creëren. En toen ben ik op Amy terechtgekomen en ik dacht van ja, hier moeten we iets mee doen. Dus wij gaan samen vrouwen een handreiking geven voor inderdaad te gaan kijken naar is freelancing iets voor mij, ja of nee? En we gaan dat ook heel interactief aanpakken.
1: Ja.
2: Hebben we vandaag al heel goed gebrainstormd.
0: Oké, okay,
1: ja. Ja, jij zal niet mogen komen, hè. Nee,
2: sorry. Wij weren dan mannen uit de winkel. Nee. Ja. Mannen zijn zeer zeker welkom, maar als ze braaf kunnen zijn en luisteren en kijken, dan...
0: Ik ga sowieso ook geen tijd hebben, want we hebben dan 30 mei dat grote toernooi van Raman natuurlijk. En we moeten dat voorbereiden op 29 mei, dus hè. Ja.
2: Ik dacht dat jij foto's kon maken.
0: Ah ja?
2: Mm-hmm.
0: Daar praten we later over.
2: Goed. Dat is goed. Nee, maar dat is wel echt een leuk initiatief. We gaan kijken dat we op een laagdrempelige manier mensen kunnen inspireren. En ik denk dat, daar we wel een goede klik in hebben van wat we graag willen. En hoe we je boek centraal kunnen stellen.
1: Ja.
0: Oké, mooi. Want jij bent ook iemand die gaat spreken bij de mensen. Keynote speaker ben je eigenlijk ook? Of?
1: Ja, dat is er zo'n beetje uit voortgevloeid allemaal. Omdat ik zit zelf ook in een netwerkorganisatie. En daar word ik zo geregeld eens gevraagd om te spreken voor een groep. En gaat
0: het dan vooral over jouw ambtenarenstatuut dat je ooit had? Of over wat praat je dan?
1: Nee, dat gaat over verschillende dingen. Ik heb eens over te pitchen. Hoe dat je jouw marketingboodschap in de markt zetten of verkondigt. En nu onlangs was er een conferentie en dan heb ik het vooral gehad ook weer over vrouwen. En waar eigenlijk in netwerkbijeenkomsten, als vrouwen welkom zijn, dat de rest wel vanzelf komt. Dus ik maak heel veel linken met cafés.
0: Ja?
1: Dus ja.
0: Met cafés, want cafés zijn allemaal aan het verdwijnen eigenlijk. Hè?
1: Ja, maar ik heb zoiets... Ja, zoals wat ik toen ook in de keynote heb verteld, is dat heel veel, ja, die businessstrategie dat achter Ladies Night zat, dat wij dan misschien meer naar netwerkevents moeten trekken. Hè? Want Ladies Nights, die werden georganiseerd, je kent het wel, hè? Gratis kava of cocktails aan halve prijs. Maar daar komen dames op af en dan sowieso is er een sfeer, een ambiance, een andere dynamiek. En de mannen komen dan sowieso, hè? Waar vrouwen zijn, komt de rest vanzelf. Dus in netwerkorganisaties vind ik dat ook belangrijk, dat er een goede mix is. Dus dat er...
0: Oké. Voilà. Silke, heb jij een vraag naar Amy toe?
2: Ja. Maar dan denk ik... Ik zit altijd, als ik aan Amy denk, zit ik altijd met mijn Unizo-pet op. Hè?
1: Ah,
2: okay. Omdat ik daar wel altijd benieuwd naar ben van... Je zit eigenlijk in jouw... je groep voor freelancers voor Unizo. En... wat me wel altijd afvraagt, welke signalen krijg jij vooral van freelancers die verbonden zijn aan Unizo? Welke signalen krijg jij als het gaat over freelancing?
1: Nu de laatste tijd gaat het heel veel over klanten. De juiste klanten vinden, waar klanten vinden. Dat komt heel vaak terug.
2: Mm-hmm.
1: Omdat er zo een shift is nu ook met de geopolitieke situatie, energiecrisis mag ik dat al zeggen. En dan merk ik wel dat sommige bedrijven een beetje terughoudend zijn en dat ze misschien zoiets hebben van, ik ga nu niet dat event dat we wilden inplannen, gaan we misschien een jaartje uitstellen. En eventplanners, daar merk ik ook, een van mijn goede vriendinnen is eventplanner, dat ze zegt van, ik heb voor 2026 heel weinig. Mensen stellen het uit naar 2027. Maar ook fotografen bijvoorbeeld, hè, die het ook beginnen moeilijk te hebben. Dus ja, klanten, denk ik dat een van de meest voorkomende vragen is.
2: Wat zou volgens jou de juiste manier zijn om aan klantenbinding, klantenwerving te kunnen doen?
1: Oh, ik denk dat het een combinatie is. Ik denk vooral dat netwerken blijft heel belangrijk. Mm. Netwerken, mond-tot-mond reclame. Ik zie ook heel veel mensen die echt op de socials inzetten en die zichtbaarheid. En ik geloof daar ook wel in dat dat goed kan zijn aanvullend of een website en dergelijke. Maar ik denk, ik zet altijd in op de no-like-trust-factor. En ik denk altijd mensen kopen van mensen. Hè. Die verbinding, dat een belangrijke is, dat persoonlijk contact toch wel. Dus... En dat kan gaan. In de week had ik nog een webmaster die ik ken, die zei van, de meeste klanten haal ik uit de... Hij zit in de vriendenkring van zijn kinderen op school. En daar haal ik mijn klanten uit. Dus je vindt ze niet uitsluitend bij georganiseerde netwerkevents, zoals BNI bijvoorbeeld, of Open Coffees. Maar het kan ook gewoon in de... Als je geëngageerd in de vriendenkring van je school of de ouderraad. En daar, ja, komen ook klanten uit. Dus,
2: Maar ik merk wel dat ik vaker de opmerking krijg, ook van andere ondernemers en handelaars, van, ja, maar netwerken, ik kan dat niet. Hè, of ik heb daar moeite mee. Ja. Maar is dat iets wat er automatisch vanuit natuur uit moet inzetten? Of is dat ook iets wat je kan leren?
1: Je kan dat wel leren. Als ik mijn eerste netwerkevent, ik vertel dat ook aan de mensen, niemand gelooft mijn verhaal, dus ik zal het nu nog eens vertellen. Ik kwam toen toe en het was ook ergens waar ik niemand kende. Ik weet dat ik binnenkwam. Ik was wat aan de late kant. En ik zag een hele hoop mensen die aan elkaar aan het praten waren. En ik had zo het gevoel, waar kan ik ergens bij? Dus ik was zo op aan het schuiven. Mm-hmm. Ik zag dan het toilet. Dus ik ben gewoon rechtstreeks naar het toilet gewandeld. Ik had dan zo allemaal plekken in mijn gezicht. Ik ging van oei, oei. Hè? En dan ben ik teruggewandeld. Ik dacht, waar kan ik aansluiten? Nergens kon ik aansluiten. Dus ik ben gewoon rechtstreeks terug naar mijn wagen gestapt. En ik ben huiswaarts gekeerd. En dat was zo mijn eerste netwerkervaring. En ja, ik heb daar dan enorm op ingezet. Het trucje dat ik dan toepaste was, ik ga gewoon overal als eerste zijn. Dus op de meeste netwerkevents ben ik ook altijd als eerste. Dan moeten de mensen naar jou toe komen. Hè? Dus dan moet ik zelf niet in een volle zaal iemand zoeken om gaan bij te staan. Maar ja, er zijn zo een paar trucjes waar dat je aan kan werken. Hè? Ook als je met iemand praat en je voelt van oké, die conversatie duurt wat te lang, dan zeg ik ook, ik ga even naar het toilet en dan hop, kan ik verplaatsen. Ik ga ook, elk netwerkevent dat ik doe, ga ik vragen, is er al een deelnemerslijst om al te kijken wie staat erop, wie kan de interessante zijn, en dan weet ik al met wie dat ik kan gaan praten. Dus er zijn wel tips en tricks om die netwerkervaring toch een beleving te maken, een aangename beleving.
2: Die deelnemerslijst vind ik wel interessant. Ja. Dat wordt van nature uit nooit gedaan. Dat is denk ik zo'n stapje dat je niet automatisch doet, maar ik vind dat wel interessant. Hè.
1: Ja, omdat ik had altijd zoiets van, ja, op een netwerkevent, als er 50 mensen zijn, je kan misschien met 3-4 mensen praten, maar moet dan treffen dat het iemand is dat je zegt van oké, kunnen we elkaar helpen? En dan dacht ik, als ik vooraf al weet, zeker als ik als freelancer, accountants zijn voor mij echt mijn doelgroep. Dus, maar ja, die zijn ook niet op elk netwerkevent. Dus ging ik vroeger altijd kijken van waar zit een accountant? Hop, dat ik die kon targeten. Maar ik ga nu ook bijvoorbeeld als ik... dat was ook eens bij een open koffie. Dan er was maar tijd of ruimte voor 3 mensen om zich voor te stellen. En dus nu ook ben ik ook de eerste die zegt, ja, ik. Ja, want dan denk ik, ik kan niet met 50 mensen praten. Maar als ik mijn boodschap kan pitchen voor die 50 mensen, diegenen die interesse hebben, die komen dan naar mij. Dus dat zijn ook zo de tips en tricks die ik meegenomen heb in de loop der jaren. Dus,
0: Je werkt vooral voor Unizo, hè? Maar doe je ook wel eens grote bedrijven? Ga je daar wel eens langs? Dan praten we meer over het Voca natuurlijk. Want ik kan me voorstellen, jouw man in de wereld van de bouw, past dat niet beter met Voca?
1: Ja, ik heb eigenlijk... De paden met Voca zijn mij nog niet gekruist, dus misschien bij deze, hè, warme oproep. Nee, ik ben bij de Federatie Vrije Beroep Unizo ben ik terechtgekomen en zo'n beetje blijven plakken.
0: Ja.
1: En ik zit daar goed. Dus ja.
0: En BNI, heb je dat al gedaan?
1: Ja, ik ben lid van BNI Ruppel.
0: Dus ja.
1: Toch al enkele jaren. En heel fijn.
0: En vind je dan contacten daar? Want men heeft mij ooit ook eens gevraagd voor een BNI, ik mocht me dat voorstellen. Ja. Maar ik denk dat ik daar gewoon een vreemde exoot was. Allee, zo, met geen wat ik deed, dat ze mij ook niet goed begrepen, want dat waren allemaal loodgieters. En, allee, zo, weet je wel. Mm-hmm. En ik ben onlangs nog wel eens gevraagd in Kortrijk, of een online, maar dan kon ik dan eigenlijk niet. Ja. Allee, die mevrouw die mij uitnodigde, die zei, ja, dat is iets voor u. Voor uw netwerking en zo. Maar ja, ik kon dat niet, maar ik ga dat misschien nog wel eens een keer doen. Omdat, ja, dat is wel heel interessant.
1: Ja, warme oproep. Bij BNI Ruppelstreek ben je altijd welkom. Dus dat is mijn chapter. Dus.
0: Ja, in Aartselaar ben ik... Ja, Aartselaar was het. Ben ik ooit een paar maanden geleden ook wel eens uitgenodigd geweest. Maar dat was om 7:30 's morgens op een vrijdag. Ja. En ja, dan moet ik al om 4:00 bij wijze van spreken. Ja, dat is wel moeilijk. Ja. Wil je nog wat muziek horen?
1: Ja, misschien. Ik ga eens naar de volgende gaan. Wat hebben we al gehad? Ik ga naar Lena, Twee Belgen.
0: Alright, Lena, Twee Belgen. Je weet dat dat een song is. Mm-hmm. Mensen zijn alle twee al dood.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk is het gecomponeerd door een, ik weet niet, Braziliaans of alleen. Het is daarop gekopieerd. Een andere, op Ratio, de Co, de Pa. Dit niet, Lena is gewoon zelf gemaakt.
1: Oké.
0: All right.

0: Twee Belgen. Ja, je brengt echt wel vandaag belpopmuziek, hè?
1: Mm-hmm.
0: We zijn daar heel blij voor, natuurlijk. Ben jij veel naar concerten geweest, eigenlijk?
1: Ja, ik ben, met mijn ouders, vroeger was dat Marktrock in Leuven.
0: In Leuven, ja.
1: Als kind gingen wij daar dan naartoe, dan was dat een gezellige familieuitstap. En dan, ja, Werchter en zo is allemaal wel de revue gepasseerd. Ja. Dus nu proberen we in de zomer toch ook altijd af en toe wel wat concerten mee te pikken.
0: Ja, maar zijn dat dan grote concerten dat jij wil doen?
1: Oh, dat kan klein en groot zijn. Dat maakt mij insane niet uit. Voor mij gaat het ook gewoon om de personen die daar staan en ja, de ambiance, de sfeer.
0: Hou je van Harry Styles?
1: Ja, ik kan daar wel die muziek. Ik ben er nog niet naar een optreden van gaan kijken.
0: Het is heel goedkoop nu, hè? De tickets gaan van 500 naar 25 euro, omdat ze krijgen het niet uitverkocht. Nee, ze hebben geprobeerd, dat is een nieuw systeem, ze hebben 7 concerten doen ze in Amsterdam.
1: Op
0: dezelfde plek. Hè. De Belgen gaan er allemaal naartoe, maar ze krijgen het blijkbaar niet helemaal verkocht. Okay. Zie je dat dan nog zitten om daar volgende week naartoe te rijden voor 25 euro ticket?
1: Misschien wel, ik weet het niet. Silke, gaan we?
2: Ja, laten we gaan.
0: Dat is goed.
2: Voor Watermelon Sugar High te zien.
1: Oh.
0: Ja, een freelancer, wat is dat juist? Want dat is geen echte zelfstandige, hè?
1: Ja, het is wel een zelfstandige, maar hoe ik het zie, is het iemand die geen personeel heeft. Dus een ondernemer zonder personeel.
0: Ja.
1: Dus, en dat kan gaan. Freelancers zijn er van IT-consultants tot... Ik zie nu ook heel veel in de logistiek freelancers. Van een virtual assistant tot fotograaf, eventplanner, reisleidster tot een cateraar.
0: Maar dus, een freelancer kan ook bijvoorbeeld vast werk hebben ergens. En dat hij zegt, ja, ik kom hier maar 3/4 meer werken en dan ga ik 1/4 freelance op te proberen. Dat kan ook.
1: Ja, de meeste mensen starten ook in bijberoep. Omdat die een vaste job in loondienst, toch die zekerheid, die veiligheid. Hè, we hebben allemaal de rekeningen te betalen op het einde van de maand. En zij starten in bijberoep om een idee te testen. En te kijken of het hen ligt. En dan schakelen ze vaak over naar 4/5, half tijd. Om dan de sprong te wagen. Naar,
0: ja. Als je nu freelancer wordt, hoe lang moet je dat zijn om echt zelfstandig te worden, denk je? Heb je daar een termijn op?
1: Nee, ik denk dat is gewoon een mindset. Dus dat is niet... Ik denk niet in termijnen. Ik denk van het moment dat je jouw ondernemingsnummer hebt... ben je eigenlijk een freelancer.
0: Ja.
1: Dus...
0: Silke, heb jij freelancers eigenlijk? Of zijn die allemaal vast in dienst? Of hoe moet ik dat zien met jou?
2: Nee, bij mij zijn ze allemaal vast in dienst. Ik denk dat als je... Zeker als je nu naar een boekhandel is, dat moeilijk. Met freelancers te werken. Ik denk, zeker wanneer je werkt vanuit een keten, waar eigenlijk al alles heel goed voorgekauwd is, hè, want de social media wordt eigenlijk, bij wijze van spreken, al beheerd door ons hoofdkantoor. Maar ik denk wel dat heel erg veel zelfstandige winkels gebaat zouden zijn met freelancers, zoals een social media expert. Social media is nu een van de belangrijkste kanalen die we hebben om inderdaad mensen te inspireren, los van om je te positioneren als freelancer, maar ook als zelfstandige voor je bedrijf. Het neemt zoveel tijd in beslag. Ik heb de chance, ik heb het geluk dat ik een jobstudent op dit moment in dienst heb die enorm social media vaardig is. Ik heb ook altijd tegen haar gezegd, meisje, doe daar iets mee. Ga daar iets mee doen. En ze heeft al een aanbod gehad. Maar doe daar inderdaad iets mee, want er zijn heel veel winkels, zoals mijn winkel, die geen tijd hebben en die daar nood aan hebben. Maar het zou een onderdeel wel kunnen zijn, ja.
0: Zou dat met de tijd ook niet zo gaan worden, dat jij freelancers gaat aannemen? Want ik denk, als je freelancers aanneemt, zou dat misschien beter zijn voor de winkel, omdat je moet je dan eigenlijk bewijzen, hè? Dat is zoals ambtenaren bijvoorbeeld, die niet allemaal natuurlijk, maar die zeggen, oh ja, we zijn tot ons pensioen hier. Hè? Kan dat in winkels ook zo zijn? Zo van, ja, ik zit hier goed met je. Jij hebt natuurlijk nu wel heel goed personeel. Dat weet ik, maar ik kan me wel voorstellen dat er in de sector mensen zijn die eigenlijk op een bepaald moment, en dat is ook heel normaal, omdat ze altijd hetzelfde doen, ze worden toch betaald maandelijks. Als je daar dan een freelancer zet met ambitie, ga je misschien toch wel meer verkopen.
2: Nu, ik denk dat, nogmaals, ik heb al vaker met mensen de discussie gehad over wat de nieuwe manier gaat zijn voor als zelfstandige te ondernemen. En ik blijf erbij, we zitten in zo'n snel veranderende maatschappij en in zo'n snel veranderende denkwijze, dat het af en toe eens goed is om een freelancer in handen te onder de vleugels te hebben, die op een andere manier durft te kijken. Ik doe het nu 10 jaar. En op een bepaald moment kijk je ook op een heel erg benarde manier naar bepaalde zaken. En iemand als je een freelancer in dienst zou nemen, zou dat even een frisse wind kunnen zijn. Ja. En die zou kunnen zeggen, maar hey, heb je daar al over nagedacht? Of heb je dit al eens bekeken op die manier? Dus ik denk persoonlijk, ja, als je bedrijf die ruimte kan geven en als je zelf als persoon ook durft open te staan voor nieuwe invloeden. En ik denk dat dat een must gaat zijn voor wat wij nu aan het meemaken zijn, want als zelfstandige is het niet gemakkelijk. Zeker niet in de retail. Je bent heel erg bewust moet je meedenken van wat wilt een klant. Wil ze geëntertained worden, wil ze kijken naar kwaliteit. Dus ja, een frisse blik kan wel eens goed zijn.
1: Ja.
2: Maar je moet het durven. Je moet ervoor durven openstaan.
1: Ja, ik denk dat het ook als ondernemer, ik loop daar ook soms tegenaan. Je bent dag in dag uit en je bent soms te veel in je bedrijf aan het werken. Mm. En je zou beter ook met die helikoptervisie meer aan je bedrijf. Mm. Hè? En dat is ook delegeren en dingen. Mm. En ik heb ook sommige mensen die ik even een blik laat nemen, omdat die, ja, als je er zo in zit, dan zie je, zoals dat je zegt, je hebt een nauwe visie en het is dan leuk om frisse ideeën en een nieuwe kijk. Maar ja, je moet er inderdaad voor openstaan. Mm. Daar groei je alleen maar zelf van en jouw bedrijf ook, denk ik. Dus,
2: ik denk dat nog vaak een aspect is, er wordt zoveel druk op je gelegd. Mm-hmm. Niet alleen de cijfers die je moet halen, maar ook druk vanuit de maatschappij, denk ik vooral. Mm-hmm. Dat het ook vaker soms een ego-kwestie kan zijn als ondernemer van, nee, ik wil het allemaal zelf doen, zelfcontrole. Nu, je moet ook kunnen vertrouwen, inderdaad. Hè. Ja. Nogmaals, zoals Wim zegt, ik heb een heel sterk personeel. En je vertrouwt er op een bepaald moment op. En dat vertrouwen moet je wel hebben, denk ik. Ja. Heel belangrijk.
0: Amy, jou week, hoe is die gevuld? Heb jij bijvoorbeeld bepaalde dagen dat je echt de hele dag op onderweg bent? Want ik kan me voorstellen dat je vandaag, ben je onderweg bijvoorbeeld. Welke dagen zijn dat jij op kantoor bent?
1: Welke dagen? Ik denk vooral, ja, woensdag en vrijdag zijn zo mijn vaste dagen dat ik van thuis uit werk. En de andere dagen, ja, geen enkele week ziet er hetzelfde uit, geen enkele dag ook. Ja, woensdag en vrijdag, zeker vrijdag, probeer ik zo wat thuis ook voor mijn eigen administratie dat zo wat bij te werken. Dus dat doe
0: maar ik altijd. Voor de rest ben jij heel veel op de baan.
1: Ja, ik ben op de baan. Ik ben ook netwerkevents aan het doen. Ik ben ook, ik ga ook 1 of 2 keer per week naar Brussel voor Federatie Vrije Beroepen, UNISO. Dus ja.
0: Ah, dan ga je, ja, dan, ja. Dan moet jij ook aanwezig zijn eigenlijk. Dan moet jij ook jouw visie geven.
1: Ga ik naar het hoofdkantoor. En voor de rest is het ook met de cursisten, de alumni kick-offs. En ja, die zijn soms live, die zijn ook soms online. Dus dat is, sommige trainingen zijn volledig live. Dus dan proberen we die zeker live in te plannen. En dat kan op locatie zijn. Maar,
0: Want UNISO heeft een nieuwe voorzitter, dacht ik.
1: En ook een
0: Bart Buyssen, denk ik, of nee, hoe noemt
1: hij? Ja, dat is het CEO. Bart Buyssen is sinds september 2025.
0: Die heeft jouw boek ook.
1: Hij heeft het voorwoord geschreven van het boek, dus daar was ik heel blij om. Want ja, ik had dat, in de week had ik nog een postje erover gemaakt. Toen ik zelf startte als ondernemer, dat was het eerste wat ik wist van, ik ga mijn accountant in zee. Ik hou wel van cijfers, maar ik dacht van, als ik daar nog mij mee moet bezighouden, dus ik wil dat uitbesteden en een accountant moet ik hebben. En de eerste raad dat die mij gaf was, word lid van Unizo. En dus dat heb ik meteen ter harte genomen. En dan toen Bart ook zei dat hij het voorwoord wou schrijven, dus dat was dan voor mij. Het plaatje klopte, de cirkel is rond, dus dat vond ik wel heel mooi. Dus voilà.
0: Ja, jij bent ook lid van Unizo Sint-Druiden, denk ik dan.
2: Ja, bestuurslid.
0: Bestuurslid, hè?
2: Ja. Ja.
0: Waarom ben jij bij Unizo gegaan?
2: Omdat ik nogmaals, ik hou van verbinding.
0: Ja.
2: Ik vind het als handelaar, hè, want ik ben er als handelaar, zit ik erin, vind ik het van belang dat wij elkaar versterken. Ik geloof ook in die versterkingen en die samenwerking.
0: Ja.
2: Een Sint-Truiden is de... hebben ook nog de handelsvereniging van handelaars in Sint-Truiden zelf. En je hebt als Unizo heb je ook een plaatje in die handelsvereniging. En dat vond ik ook interessant om daarbij mee aan te sluiten. Ik weet graag zaken en ik anticipeer graag op zaken. Want ik vind het altijd een goede voor mijn zaak, maar ook voor mijn collega handelaars en voor middenstanders. Ja. Dus dat vind ik wel heel interessant.
0: Je weet, de CM... de vakbonden, ze liggen allemaal onder vuur. Hè? Ja. Ook door Unizo eigenlijk. Hè? Maar wat ik mij dan soms wel afvraag... Unizo heeft ook zijn gebreken.
2: Moet je oppassen wat je nu vraagt.
0: Ja, maar ik ben daar eerlijk in.
2: Ja.
0: Iedereen, Foca heeft ook zijn gebreken. Want wat ik vind, hè, dat is in dialoog gaan. Ja. Ja. En onlangs las ik dan ook nog iets van iemand van Unizo, een belangrijk man in Limburg. En ik vond, op LinkedIn schrijft hij dat dan. Hè? Maar dan heb ik zoiets van, ik ga in dialoog met die mensen. Want daar beginnen, het zijn allemaal zelfstandigen, hè? Ja. En als ik zelfstandiger zou zijn, praat ik met iedereen. Mm-hmm. En als je kritiek hebt, dat mag. Mm-hmm. Maar kritiek is soms, vind ik... Ik vind soms dat mensen kritiek geven waar niet bij nagedacht is. Snap je?
1: Ja.
0: En kritiek is heel... Dat is goed, hè? Mm-hmm. Maar soms moet je kritiek kunnen verantwoorden.
1: Opbouwend, maar...
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ik weet nu niet precies over... Ja. Wat het gaat, maar dat doet er nu niet toe. Maar zoals je zegt, dialoog is wel belangrijk. Hè? En er moet wel een open communicatielijn zijn, liefst korte lijntjes. En dat vind ik wel belangrijk.
0: Maar voor de rest denk ik ook wel dat Unizo vandaag veel belangrijker is geworden. Omdat we zitten in moeilijke tijden. Mm-hmm. We zitten in tijden waarin dat we niet weten... waar we terecht gaan komen. En dan is het wel belangrijk dat je versterking hebt, natuurlijk. Mm-hmm. Dat je de mensen goed samenbrengt. Van, hey, bijvoorbeeld... wat ik ook heel belangrijk vind... Dat is dat je... dat is ook iets dat ik soms... bij handelaars in sommige steden mis. Hè? Ze willen een goede verkoop. Maar ze gaan wel in een andere stad iets kopen. Snap je? Dus dat is ook iets waar ik het soms ook wel... moeilijk mee hebt. Ze zagen dat er geen volk komt. Of dat ze niet dingen. Maar het begint toch zelf. Ik ga naar Silke kijken. Mm-hmm. In Sint-Truiden, Silke. Jij koopt toch veel bij de handelaars?
2: Ik koop enorm veel bij de handelaars. Of ja, enorm veel. Nogmaals. Ik geloof enorm in mijn stad en in zijn mogelijkheden. En ik vind nog altijd dat mijn stad kan groeien. Economisch gezien. Dus ik steun mijn lokale handelaars heel erg. Maar dan, wat ik er straks ook zei, het is ook vaker de mentaliteit van een zelfstandige ondernemer op dit moment. Een zelfstandige ondernemer wordt vaker gezien als iets gemakkelijks. Mm-hmm. Ik hoef niet voor een baas te werken, laat het maar gewoon eens doen. Nee, er komt veel meer verantwoordelijkheid bij kijken. En dat vind ik persoonlijk nu wel het fijne aan Unizo, is wij versterken elkaar daar wel in. Mm-hmm. Als er problemen zijn, ik weet wie ik kan bereiken binnen Unizo. En van, luister eens even met mij mee. En die expertise, daar loop ik tegen een probleem aan. Kan je meedenken in onze stad ook? En we zitten wel best vaak ook met onze burgemeesters samen, met onze schepenen als Unizo. En dat vind ik wel fijn dat die mogelijkheid er wel is.
1: Ja. Ja. Ik denk dat op verschillende vlakken is dat niet uitsluitend de belangenbehartiging. Nee. Ik heb er ook een heel groot netwerk in gevonden, maar ook heel veel, ja, die ondernemerslijn, heel veel tips en tricks. Maar wij bijvoorbeeld in de gemeente waar ik woon, zijn wij nu ook, Unizo zet enorm in op die lokale verenigingen, om, ja, elke gemeente heeft toch zijn of haar eigen beleid regels en reglementen. Mm-hmm. En wij zijn nu ook aan het proberen binnen onze eigen gemeente van Boom daar Unizo terug te laten terug te laten heropleven. En niet uitsluitend met de freelancers, maar ook de handelaars, ook andere zelfstandigen, dat we ook weer een sterke Unizo-afdeling in Boom hebben. Dus vind ik wel belangrijk.
2: Maar los van Unizo tak of wat dan ook, samenwerking is gewoon enorm van belang. Mm-hmm. Waarvoor iets alleen doen als je weet dat je het met een versterking van andere mensen ook kunt realiseren? En dat vind ik gewoon enorm van belang, inderdaad. Ja. En als je het dan hebt over van, ga je als zelfstandige handelaar in een andere stad shoppen? Nee, als ik zie dat in mijn stad in die winkel ook dat merk te verkrijgen is, of dat is daar ook, dan ga ik automatisch naar iemand van mijn eigen stad.
0: Ja, ja. Want die vrije markt is fantastisch, maar het probleem wat jij nu ook ziet, Aldi gaat nu ook zondags open gaan. Die kleine handelaar waar dat je echt wel, of die bakker, waar dat je echt wordt aanvaard, waar je in gesprek kan gaan, waar je ook mensen tegenkomt, sociaal. Dat is ook zoiets. Waarom dat de politiek dat toelaat. Ik weet, het is een vrije markteconomie. Mm-hmm. Maar toch denk ik dat je dan soms, zeker in dit geval, moet regels toepassen.
1: Ja, en ik denk dat dat ook een beetje bij onszelf begint, bij ieder van ons. Ik denk bijvoorbeeld aan wagens. Ik weet niet waarom dat ik erop kom, want ik heb niks met wagens. Maar ik denk, ik had vroeger een collega die had zoiets, Chinees rommel komt er bij mij niet in. Maar ik denk dan aan Temu of Shein en dergelijke. Als wij zelf ons koopgedrag, ik weet het is misschien snel of goedkoop, ik weet het niet, iets bestellen online. Maar ik geef ook de voorkeur aan lokale handelaars steunen en elkaar helpen.
2: Als ik vragen mag, Pim, wat vind je erg aan de zondagsregeling bijvoorbeeld? Wat zou jou daaraan storen?
0: Op zich, dat die kleine handelaar, die kleine handelaar, daar bedoel ik mee, die mens die 's morgens vroeg opstaat om 3 uur voor 4 uur, om alles goed klaar te hebben. Mm-hmm. Die bakker, slager, mm-hmm. die krijgen
2: concurrentie.
0: Die krijgen concurrentie. En die concurrentie van die grote ketens. Hè? Op zich heb ik niks tegen ketens, maar ik heb wel iets tegen dat. Kijk, het sociale is helemaal aan het weggaan. Mm-hmm. Ik had vanmorgen hier mijn gast. Hè? Die praatte over dat ze heel graag had dat haar kinderen terug zouden kaarten. Allee, dus wat dat we vroeger deden. Mm-hmm. Ja, hoe knap is dat wel? Ook het lokale bio-winkelen bijvoorbeeld. Daar kom je mensen tegen. Je gaat daar mee praten. Mm-hmm. Dat doe je niet in grootware huizen. Omdat... ik heb mijn mening erover, maar...
2: Ja, maar dat is ook goed, hè. Die mening mag er ook zijn. Nu, ik ben altijd van mening van als zelfstandige kan je ervoor kiezen om ook op een zondag open te doen? Wat houdt ons tegen om dat te doen? Om tegen die concurrentie in te gaan van de grootwarenhuizen? Ik zou het bijvoorbeeld niet erg vinden om op een zondag open te doen. Als dat mijn zaak zou verder helpen. Dan zit je weer met die mindset van die zelfstandigen een beetje. Hè? Is van, in hoeverre mate, hoe ver ga je?
0: Ja, maar ik heb het wel over de winkels en bakkers en zo. Hè? Ja, dus die moeten ook zondags open gaan. En ik heb wel heel wat vrienden die bakker zijn en die gaan er echt voor. Die maken kwaliteit. Hè? En dan kom ik mensen tegen die dan in de... die winkels daar van dat scheikundig brood gaan eten. En dan krijgen ze natuurlijk problemen waar dat Rosa Marie een boek over geschreven heeft. Ik ga hier misschien nu heel ver, maar eigenlijk, wij denken daar niet aan, maar zo is het wel. Zo is het wel. Wij zorgen er gewoon voor dat onze darmen... Ik denk er wel over na. Omdat ik vind dat dat ook te weinig aan bod komt. Ook in de media komt dat veel, daar wordt te weinig over gepraat. We willen alles heel groot. Maar als je groot wil worden, dan kan je laag vallen.
1: Ja, ik denk ons consumptiegedrag is misschien... We willen alles heel snel, rap, nu... En ja, het is nu zo. En ik denk ook, ja, we zijn ook allemaal, sinds COVID denk ik, zijn we ook allemaal online van alles beginnen bestellen. Ja. Ja. En dan, daar ben ik dan ook zo een beetje, dat ik denk, ja, ik zie, dat geeft ook weer een andere vorm van werkzekerheid aan mensen die met bestelwagens rondrijden. Maar dan denk ik, voor zoiets klein, dat ze zo die afstanden, ja, dat vind ik dan ook weer al, daar heb ik dan weer een probleem mee. Ja.
0: Ook, dat is de tijd natuurlijk dat het met zich meebrengt, maar ik ben er ook nog altijd van overtuigd. Als ik een boek ga kopen, dan ben ik zeker dat ik dat boek wil. Hè? Mm-hmm. Nu zie je dat op internet heel snel. Ik kan het bestellen, maar misschien heb ik me s'avonds al spijt van dat ik het besteld heb. Dat ik het, hè? Terwijl als je in de winkel gaat, dan kan je nadenken. Als je bij jou in de winkel komt, dan kan je nadenken van... dit boek, zou ik dit boek nu nemen? Je kan het even lezen. Hè? Je kan je afzonderen, hè? Want je hebt er een stoel staan. Terwijl...
1: Een stoel.
0: terwijl dat dan niet in de dingen...
1: En daar ben ik ook wel van geschrokken. Toen enkele weken geleden had ik met mijn uitgever contact om te horen wat is de stand van zaken van de boekverkoop. En zij hebben daar een heel mooi lijstje van. En via bol.com wordt het boek ook verkocht. En er waren er eigenlijk een heel groot aandeel via bol.com verkocht. En ja, ik schrok daar zelf wel een beetje van. Want ja, ik ga altijd naar de boekhandel omdat ik wil een boek voelen. Mm-hmm. Ik weet niet waarom, maar ik wil het voelen, ik wil het aanraken, ik wil er eens in bladeren. En dan ga ik, maar ik ga nooit op, misschien is het, ben ik het of is het mijn leeftijd, ik weet het niet. Maar zo bol.com, dan een boek kopen, dat vind ik zo echt niet.
0: Nee, ik denk dat jij nog nadenkt. Dat jij nog niet besmet bent door een virus dat ons op internet alles... met de pakjes. Ik heb al respect voor die mensen van de pakjesdiensten. Mm-hmm. Maar ik stel me nu al de vraag, die mensen die daarmee rondrijden, wanneer dat de eerste, misschien zijn ze er al, hè, de eerste burn-outs of de eerste depressies gaan komen. Mm-hmm. Ja. Maar dat is het thema. Ik had niet verwacht dat we het hier gingen over hebben vandaag. Maar het is heel fijn om daar toch wel mee te praten. Misschien toch wat muziek toch spelen?
1: Ja.
0: Wat zou je nog willen, Amy?
1: Ik ga denk ik voor Snowy Wet gaan, ja.
0: Hiroshima, ja. Dat past heel goed nu, hè? Wardance.
1: Ja, voilà.
0: Dat past nu heel goed, hè, in de tijd waarin we zitten. En die Snowy Red, ja, ik heb hem ooit nog live gezien. En dat was fantastisch.

0: was een Brusselaar, hè? Wist je dat?
1: Nee.
0: Snowy Red, ja.
1: Nee.
0: Ja.
1: Weer iets bijgeleerd.
0: Het is ook al een heel oude plaat, hè?
1: Ja, ik denk toch ergens van jaren
0: 80.
1: 40 al jaar oud, 45.
0: Maar ze is terug, ik denk dat ze terug uitgebracht is in de tijd van New Beat.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja. Wanneer heb jij ze ontdekt?
1: Goh, ik denk, het is zo in mijn achterhoofd altijd blijven zitten. Dus ik denk ook ergens de invloed van mijn broer in de jaren 80. En het heeft zo, het staat nu op mijn Spotify-list, maar het stond zo vroeger op mijn iTunes. Ik denk dat ik er nog zo'n klein singeltje ik weet niet, misschien een cd van heb. Maar het is zo'n liedje dat ik al heel veel jaren mee neem. Dus,
0: Oké, we gaan het nog eens hebben over freelancers, hè? Want ja, je hebt daar een boek. Wat wil je nog zeker gezegd hebben over jouw boek?
1: Ik wil misschien, ik had het hier daar straks al even opgezocht, een complimentje dat ik gekregen heb, wat dat ik toch nog altijd heel hartverwarmend vind. En het is van Natalia. Natalia is een van mijn cursisten. En ze stuurde mij gewoon hi, out of the blue. Dit is de eerste keer dat ik een boek heb kunnen uitlezen. Echt waar, ik heb nog nooit een boek volledig uitgelezen.

0: Maar aan deze dacht ik elke dag aan en op 3 dagen was ik erdoor. Dus dat vond ik wel, dat raakte mij wel, dus dat vond ik wel... Dus dan is mijn missie al geslaagd.
1: Zijn er mensen die freelancer geworden zijn door jouw boek?
0: Ik denk dat het wel voor sommigen een drempel was die misschien verlaagd werd en een mooie instap. En ik hoop dat ik daar mensen mee geïnspireerd heb om het pad, de weg van de freelancer in te slaan.
1: Want jij gaat ook lezingen geven.
0: Ja.
1: Je komt heel wat mensen tegen die hoogstwaarschijnlijk nog gewoon werken zoals jij vroeger bij de gemeente Steenokkerzeel.
0: Ja.
1: En die naar jouw boodschap luisteren.
0: Ja.
1: En die je getriggerd hebt.
0: Ja, ik denk het wel. Omdat mijn verhaal is... hetzelfde als hun verhaal. En ik weet wat het is, ik stond ook in hun schoenen. En heel veel freelancers die willen misschien starten, die hebben die twijfels. En ik herken die twijfels wel. En daar ben ik gewoon blij dat ik mensen zo kan verder helpen of kan inspireren. Dus.
1: Want hetgeen wat jij nu doet, jij stond ook mensen klaar voor die markt.
0: Ja, ik probeer en zeker. Ik heb zelf in het begin, 10 jaar geleden, fouten gemaakt, tegen de muur gelopen, mijn eigen valkuilen ontdekt. En daarom vind ik het ook belangrijk om die dingen ook mee te geven. Dat de mensen ook kunnen starten met een volledig beeld. En dat ze niet die onverwachte verrassingen of die minder leuke dingen... dat krijgen ze bij mij ook van in het begin mee. Want ik zie mezelf ook niet echt als een coach. Want ik geef ook advies, ik geef ook mijn mening. Dus daarom...
1: Maar dat is toch belangrijk dat je mening geeft, want daar kan je toch alleen maar van leren?
0: Ja, ik vind dat ook wel zelf. En ook in ons opleidingscentrum, de laatste tijd ga ik meer mensen weigeren. En zeg ik het ook van... Het is misschien een harde boodschap, maar ik denk niet dat dit iets voor u is.
1: Ja, dat doe je.
0: Ja. Ja, omdat ik wil ook niet dat mensen zich in een avontuur storten waar dat ze misschien nu nog niet voor klaar zijn. En vaak is dat met de verwachtingen, omdat ik zie het ook van dat het overal wordt verkondigd van je kan supersnel heel veel geld verdienen. En ik kijk dan even naar jullie. Ja, zo'n dingen die... Ik geloof er niet in. Ik heb die formule nog niet gevonden. En over het laatst heb ik het echt tegen iemand gezegd van... Ja, ik heb hier geen OnlyFans-kanaal dat ik jou kan... Daar kan je misschien heel snel heel veel geld mee verdienen, maar...
1: Hoe belangrijk is samenwerking? Dat is toch heel belangrijk?
0: Samenwerking is heel belangrijk. En als freelancer zijn wij vaak solopreneurs. Maar wij hebben ook een heel sterke community. En ik merk ook... ik ga er binnenkort trouwens een webinar over geven met enkele van onze alumni die ondertussen al samenwerken. Die dus wel freelancer, solopreneur zijn, maar allianties aangaan. En ik denk dat dat ook de toekomst is van freelancer. Dat je niet op je eilandje blijft zitten, maar dat je... tips en tricks van elkaar kan delen en misschien opdrachten uitwisselen. Dus daar ligt de toekomst.
1: Je bent ook iemand, hoogstwaarschijnlijk, die voor scholen, universiteiten belangrijk is. Ben je daar al aan toe? Nee.
0: Nog niet.
1: Maar dat is toch wel... Daar zitten toch ook wel de kandidaten van de toekomst.
0: Ja. Ik hoop wel. Ik heb al zo enkele zaadjes geplant. En ik hoop wel, ik heb zelf ook een passage gehad bij Thomas More en bij Sintra.
1: Ja.
0: Dus ik heb daar al wel wat mijn vislijn uitgeworpen. En ik hoop dat ik daar wel naar toekomstige studentondernemers misschien... dat het boek hen kan helpen. Maar ik zou hen daar ook wel heel graag in bijstaan. Is het met een gastlezing of dergelijke. Dus.
1: Je kan misschien les gaan geven.
0: Ja, voilà.
1: Aan Sintra bijvoorbeeld.
0: Ja, kan perfect.
1: Ja. Is dat nog iets voor jou? Les gaan geven aan Sintra? Nee.
2: Nee, maar ik moest direct even denken. Zo, dat event wat we binnenkort gaan doen op PXL, zo communicatie.
1: Ja.
2: Dat zou eigenlijk ideaal zijn als hij daar ooit eens een cursus zou kunnen geven. Want dat zijn ook inderdaad de mensen die heel gemakkelijk als freelance kunnen werken. Hè? Ja. En dat is inderdaad het jammer. Je wordt bij een opleiding soms vaker... ik merk het nu met mijn jobstudent die doet... de Lucas School of Arts doet zij animatie. Okay. En zij... Je wordt op een bepaald moment ook zo geduwd van... Is het wel realistisch haalbaar, ja of nee? Mm-hmm. Maar er wordt ook nooit de optie van freelance gegeven. Of je staat als jonge student, je gaat afstuderen. Ze zit nu een beetje in een paniekmodus van wat ga ik doen? Mm-hmm. Dan zou dit eigenlijk een rustgevende factor kunnen zijn van... Hey, heb je hier al eens over nagedacht in je carrière? Of kan daar een school geen ondersteuning in bieden? Ja. Ik denk zeker in deze jongere generatie dat een zekere meerwaarde kan zijn.
0: Mm-hmm. Goed punt.
1: Zullen ja.
2: Dus.
0: Connecties.
2: Ja, nee, maar het is wel zo...
0: Ik denk zeker mee aan de slag.
2: Ik denk dat je een rust kunt brengen in de chaos die nu al bestaat. Daar ben ik wel van overtuigd, ja.
1: Ja? Ja, maar chaos moet er ook wel eens af en toe zijn, vind ik.
2: Oh, dat is nodig.
1: Ja, dat is nodig.
2: Nodig, om het zet ons aan tot denken. En om bewust bepaalde dingen te overdenken. Maar het mag niet overheersend zijn. En ik denk dat dat vaker nog wel is, dat het vaker... Wanneer gaat het overheersend worden of wanneer kan het je een klare blik geven, denk ik. Ja.
1: Als freelancer moet je ook een boekhouder hebben, hè?
0: Dat is niet verplicht.
1: Hè, is dat niet verplicht?
0: Nee, het is niet verplicht als ondernemer om een accountant onder de arm te nemen. En zeker heel veel freelancers die starten als een manszaak, hè, soms in bijberoep of soms ook hoofdberoep. Je hebt verschillende tools, hè, zoals... Ik weet niet, mag ik je reclame maken?
1: Ja, doe maar, ja.
0: Dexter, Accountable. Het zijn eigenlijk tools waar je dat zelf op een handige manier zonder accountants mee kan doen. Ik heb een besloten vennootschap. Ik zit nog in andere vennootschappen. Dus ik heb, allee, voor mij was het echt belangrijk om een accountant, omdat ik die wetgeving, die regelgeving, dat verandert. Ja, dag in, dag uit. Die hebben ook... Allee, ieder zijn met je, denk ik dan. Dus ik besteed dat heel graag uit, zoiets.
1: Ja, want jouw academie,
0: ja.
1: Hoe ver wil je gaan met jouw academie? Hoe ver wil je het toch uitbreiden? Bijvoorbeeld, stel dat er morgen hier iemand in Limburg of Vlaams-Brabant of Oost- of West-Vlaanderen zegt, wij willen samenwerken.
0: Ja.
1: Zie je zo'n dingen zitten?
0: Tuurlijk, sowieso. Ik sta altijd open om samen te werken. Ik heel graag. Ik zou met het opleidingscentrum willen we natuurlijk groeien. We zijn ook een erkend opleidingscentrum, dus we willen zeker groeien in Vlaanderen. En ik kijk dan, ik kijk op naar de CVO's, de CEVORA's, de Sintra's. Hè, erkende, zijn openbare opleidingscentra. Wij zijn nog een privéopleidingscentra, maar ik hoop wel ooit op hetzelfde niveau te staan, toch wel, hè?
1: Dan heb je ook natuurlijk heel veel gesprekken nodig.
0: Ja,
1: de juiste mensen vinden natuurlijk.
0: Ja, de juiste mensen. Ik ben daar nu wel... Ja, we hebben al verschillende erkenningen van de overheid, waardoor mensen kunnen van opleidingschecks, opleidingsverlof, maar ook KMO-portefeuille, de ondernemers dan kunnen genieten. Maar ik hoop toch wel de volgende stap te zetten en nog te groeien. Dus,
1: Ons land... Wij moeten alleen maar besparingen doen, vandaag de dag. Voel je dat in jouw sector ook? Of is dat minder?
0: Ja, minder toch wel.
1: Ja?
0: Minder, omdat levenslang leren zit er toch wel zo een beetje ingebakken bij ons. En wij willen, zeker ondernemers zelf, ondernemers zijn super flexibel. Wij moeten ons eigenlijk al aanpassen aan de dagelijkse realiteit en alles wat er verandert. Dus ondernemers die gaan heel snel de stap zetten naar opleidingen. Ik heb nu bijvoorbeeld ook een workshop time management uitgerold. En ik merk wel, ondernemers zijn daarmee bezig. Dus die stappen daar heel snel op in.
1: Ja. Haal jij ook inspiratie uit Nederland? Want ik kan me wel voorstellen dat je in Nederland... dat in Nederland nog meer is als vandaag hier bij ons in België.
0: Ja, ik heb zeker, omdat toen ik zelf startte als freelancer, ik was in de administratieve sector, dus als administratief freelancer, virtual assistant.
1: Mm-hmm.
0: En toen, ja, 10 jaar geleden hier in Vlaanderen, was dat beroep helemaal nog niet gekend. En in Nederland was dat al wel een hot topic. Dus dan ben ik echt wel ook naar Nederland gegaan om daar een opleiding te volgen. Om te weten van, hoe doe ik het in de praktijk? Dus ja.
1: Jouw boek, is dat in Nederland verkrijgbaar, dat je weet?
0: Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee. Ik weet het niet.
2: Nee, maar dan denken, omdat je toch met CB samenwerkt, zou het in principe wel.
0: Ah ja, moet ik eens.
2: Ja, dat is de Nederlands en Belgische boekenmarkt, dat is CB. Ah, ja, okay. Zeker eens navragen.
0: Ja, ga ik eens navragen. Mm. Ik krijg zowel de cijfertjes van, ja, via welke kanalen, maar dacht het niet.
1: Want het zou wel interessant zijn, ook om lezingen gaan te geven.
0: Ja.
1: Om events mee te doen, denk ik, dan heb je eigenlijk een andere markt. Maar toch zie je dat er heel veel zaken hetzelfde zijn als vandaag hier bij ons.
0: Ja, ik denk.
1: En je kan ook inspireren.
0: Ja, inderdaad. Dus ik sta daar zeker voor open. Nu, het boek is wel voor de Vlaamse markt. Hè, want er staat ook van onze wetgeving en BTW-regels en zo. Mm-hmm. En ja, natuurlijk in Nederland is dat net.
1: Het is voor de Vlaamse markt, niet voor de Belgische markt dan.
0: Nee, eerder voor de Vlaamse markt, omdat ja, Brussel, Wallonië, die hebben nog ook heel andere...
1: Nog het andere, ja.
0: Die hebben ook niet... Ja, die hebben nog het... Altijd bedrijfsbeheer en zo is daar nog nodig.
1: Ja.
0: Terwijl Nans,
1: zie je bijvoorbeeld de Waalse markt? Want ik denk dat die ook wel interessant is voor jou. Want als je ziet, wij denken allemaal dat Vlaanderen, dat wij de rijkste zijn, maar als je... Noël Slange heeft het onlangs hier nog in een uitzending gezegd van, als je de rijkste gemeente, dat is wel Waals-Brabant.
0: Ja.
1: De rijkste provincie. Hè? Dus dan heb ik het over Waver, Riksensaart, waar heel grote bedrijven zitten. Zie je je daar misschien ooit naartoe gaan?
0: Ja, is misschien een mogelijkheid.
1: Want je bent in Zaventem groot geworden, dus jouw Frans zou al sterk genoeg zijn om daar gaan te regeren.
0: Ja, het is misschien een mogelijkheid. Ik heb er nog niet zo bij stilgestaan. Ik dacht, ik ga eerst in Vlaanderen proberen mijn zaadje te planten en dan zien we wel weer verder.
1: Oké, we gaan nog wat muziek luisteren.
0: Ja. Ik ga voor Time. Ik heb het al over Time Management
1: gehad. Dus
0: Time, A-Brand vind ik nog wat een fantastische song. Dus,
1: Ik heb ze ooit nog live gezien. Ik heb ze een paar keer live gezien. Maar ook heel dicht bij jou in de geburen, Puurs.
0: Ah, oké.
1: Okay. Waar Anouk ook toen te gast was. Dat festival bestaat denk ik niet meer. Maar dat was eigenlijk een vrij groot festival. Want als je Anouk kan binnenhalen, A-Brand. En ik heb ze ooit ook nog wel geïnterviewd. Want wat ik nog herinner, dat is dat de drummer ook de grote fan was van de Kings.
0: Oh,
1: Dus ja, goed. A-Brand en Time.

16, 17, 18.

0: Hey Brent, dankjewel voor deze plaat te kiezen. Je hebt echt een heel mooie keuze van platen. Je bent een echte belpopper. Misschien wel de...
1: Dankjewel.
0: De grootste belpopper die ik ooit in mijn uitzending heb gehad.
1: Ah, dank u. Ja, kan ik zo in mijn LinkedIn bio zetten? Belpopper.
0: Ja, dat ben je zeker hoor. Ja, we zijn bijna aan het einde van de uitzending gekomen. Ja. Heb jij nog iets te vertellen over die freelancers die echt dat eigenlijk wel willen doen? Maar wat zijn de gevaren?
1: Wat zijn de gevaren? Ja, er zijn... tal van valkuilen en ik denk de meeste, alleen dat is nu misschien een stoute uitspraak dat ik ga doen, zitten in jezelf, zo je innerlijke saboteurs, van ga ik dit wel kunnen, is dit wel iets voor mij, dat merk ik dan wel.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Maar gaan we ooit niet allemaal freelancers moeten worden, of wat?
1: Misschien wel, ik zou zeggen doen. Het mooiste beroep in mijn ogen dat er is.
0: Want in deze heel snel veranderde tijd, ja. Dus denk ik ook wel dat... ik denk dat dat aan het veranderen is.
1: Ja, voor mij, ik zie het echt als een beroep van de toekomst. Want je kan echt mixen en matchen. Je hebt het zelfstandige statuut, dus je kan zelf... kiezen wat voor wie en wanneer. En heel veel mensen hebben nood aan afwisseling, hebben nood aan verschillende taken te doen of met verschillende mensen. En dan kan je perfect met een freelance statuut.
0: Ja. Waar zou jij binnen 10 jaar willen staan?
1: Waar zou ik binnen 10 jaar willen staan? Dat is een moeilijke vraag.
0: Hoeveel boeken heb je geschreven dan? Want straks zei je dus dat dit... Dat is toch maar jouw eerste boek, maar je wil nog blijven gaan, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb zo al een vervolg in gedachten. Je bent de eerste waar ik het aan verklap, Wim. Maar ik heb een vervolg in gedachten. Mijn man die gaat nu een kris krijgen terwijl ik dit vertel, want hij is mee aan het luisteren. Dus, ja. Ah, hij is al aan het bellen, voilà. Ja. Maar nee, ja, waar zou ik willen staan? Ik denk, nog met mijn beide voeten op de grond... En nog mensen blijven inspireren en begeleiden. Ja. Ik denk dat is het mooiste. En ik zeg altijd, want sommige mensen zeiden dat ook. Ja, je leidt eigenlijk de concurrenten op. En ik heb zoiets als mijn freelancers, als die succesvol zijn, dan ben ik het ook. Dus,
0: ja. Misschien moet jouw volgende boek iets met jouw man zijn. Dan kan hij er mee werken.
1: Ja, misschien wel. Hij is ook wel mijn grootste... inspiratiebron is mijn rots. En we hebben samen trouwens ook een bedrijf, het is een start-up. We zijn er nog mee aan het starten. Iets compleet anders. Het is een app dat we aan het ontwikkelen zijn.
0: Een app.
1: Okay. Ja. Nog een app. Voor de verzekeringssector. Dus het is iets heel anders.
0: En hoe begin je eraan?
1: Met die app, het was eigenlijk zijn idee. Wij hebben een inbraak gehad enkele jaren geleden. En dan gaat het, de verzekering vraagt dan van, wat had je allemaal? Ja, je vergeet de helft en je moet daar iets aangeven. En nu dachten we van, als we een soort app kunnen bouwen, een digitale kluis waar iedereen fotootjes, dat je een foto neemt hier van het interieur. En dat via objectherkenning en AI, dat die meteen al je objecten herkent en er een waardebepaling aan koppelt. Maar je ook facturen kan opladen. Dus mocht je dan een inbraak hebben... dat je meteen een mooie inventaris kan tonen. Dat was de idee. En wij zijn ons gaan informeren bij verzekeringsmakelaars, bij AI-ontwikkelaars. We hebben ons goed laten omringen. En dus nu zijn we aan het bouwen.
0: Oké, mooi. Silke, heb jij nog een vraag?
2: Nee, want ik ga mijn vragen bewaren omdat ze binnenkort bij mij komt.
0: Ja.
2: Dus al deze informatie van vandaag ga ik opgebruiken op een spons. En die gaan wij stellen... Tijdens de City Day.
1: Ja.
0: Maak nog een beetje reclame.
1: Ja,
2: vrijdag 29 mei hebben wij Lady City Day in Sint-Truiden, waar wij een hele dag, waar wij van 3 tot 8 inspirerend gaan werken voor vrouwen, waaronder ook Amy bij aanwezig gaat zijn, van 16:30 tot 19:00, waar wij interactief gaan inspireren en keynotes gaan geven over freelancing.
1: Ja.
2: Dus wie erbij wilt zijn, allemaal van harte welkom. Gratis deelname. Het gaat voor een leuke namiddag zijn. En je ziet Amy.
1: Ja.
2: Dus er zeker bij aanwezig zijn.
0: Oké. Amy, mag ik jou bedanken. En nogmaals ook bedankt voor het boek. Dank ik ga het goed lezen. En ik laat het weten hoe het, wat ik ervan denk. Ja. Maar ik weet nu al wat ik ga zeggen, denk ik.
1: Ah, oké. Okay. Dankjewel, ik ben benieuwd.
0: Je was heel sympathiek. En ook ambitieuze mensen zoals jij, die moeten gestimuleerd worden naar meer.
1: Dankjewel.
0: En het volgende boek samen met jouw man. Dankjewel, hè.
1: Dankjewel, Wim.

tweede klas, HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: goeie nacht. BNL Nieuws.
1: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zegal. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
2: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signori, signori, Jonathan Narváez.
1: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
0: Dit was het BNL Nieuws.
3: Need to be in and dig into the verse now. Yeah.